0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurt het. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde het. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
1: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
0: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
2: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkrijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
0: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurt het. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: 7 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Het

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
5: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
4: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
6: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninklijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
4: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Nu ADAD met Desiree Snijders.
7: En natuurlijk zijn onze co-hosten Lucie en Willem hier in de studio om je ochtend lekker te starten. Bam, het is vandaag 16 mei. We zitten lekker hier in de studio. Het is lekker rustig in de piep, maar dat was gisteren wel anders. Want toen waren Lucie en ik bij
8: het Paardcafé.
7: Oeh, want we waren daar voor 3 voor 12 clubavond. En het was heel druk.
8: Het was goed bezocht.
7: Goed bezocht, hè? Ik verbaasde me gewoon dat het zo lekker druk was. Ook in de zaal, mensen bleven hangen. Heel leuk publiek.
8: Absoluut.
7: Ja, ja.
8: Leuk sfeer.
7: Volgende week terug te luisteren namelijk. 23 mei kan je terugluisteren. Willem, hoe was jouw week?
9: Beetje saai. Gewoon een hele saai week. Nou, zo, wel gezellig.
7: Gewoon een hele saai week.
9: Ja, wel gezellig.
7: Oké, wacht. Ik ga heel even wat doen.
9: Ga eens even wat doen.
7: Ja, even zo. Dan gaan we even iets een klein beetje omhoog. Ja, natuurlijk. We gaan even de ochtend goed starten met jullie. En dat doen we namelijk wel met ons bekende ochtend een muziekje.
10: All right, we're gonna do it once more. And this time, no mistakes. 1, 2, 3, 4.

0: began to play. The stars were shining bright.
1: But now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
2: So say good morning!
1: Ah, good morning! Sunbeams will soon smile.
3: Good morning! Good morning!
4: Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning. Oh, I'm sorry. I thought we were still going.
5: Ja, en dat is namelijk een hele goede ochtend. Want het is zaterdag. Tijd voor je weekend. Ik wilde zeggen met zon, maar laten we gewoon in ons hoofd de zon erbij bedenken.
6: Er is een soort van zon.
5: Er is een soort van zon.
7: Ja,
5: er was net zon.
6: Je kan hem wel een beetje zien achter de boeken.
5: Af en toe is er een beetje zon. En we hopen dat het zonnetje nog meer wordt dan het nu al is. Je zit een beetje te hannesen, maar dat maakt niet uit. Ja. Hey, om de ochtend goed te starten, starten we natuurlijk met positief nieuws hier op je zaterdag. En dat beginnen we namelijk met nieuws uit je eigen hofstad. En nieuws uit de eigen hofstad begint met Grijze Reigers, genomineerd voor beste idee van Zuid-Holland verkiezing. De supporters van ADO Den Haag, die wat moeilijker het stadion inkomen, worden al jaren geholpen door de stichting Grijze Reigers. En voor die inzet nomineert ANWB hen voor de verkiezingen een verkiezing van beste idee van Zuid-Holland. Het initiatief dat het beste en meest creatieve idee heeft rondom mobiliteit en duurzaamheid krijgt namelijk van het ANWB-fonds 10.000 euro.
7: Dat is, niet
6: dat is wat geld.
5: Dat is wat geld, hè? Ja, dat is niet niks. De stichting zet zich namelijk al jaren in om senioren die zich eenzaam voelen weer onder de mensen te brengen. En daarom bezoeken ze samen thuiswedstrijden van ADO Den Haag op hun eigen vaste plekje op de tribune. Dat moet jij weten.
6: Ja, erg leuk.
5: Ja?
6: Grijze Reigers.
5: Grijze is ook heel gezellig.
6: Ja, sowieso. Je hebt ook, ik heb ook gehoord dat het ADO-stadion aan zich sowieso heel goed bereikbaar is voor mensen in een rolstoel. Dan hebben ze echt heel goed gefixt naar het stadion.
5: Ja, dat is mooi om te horen.
6: Wel goed gedaan.
5: Want ze zijn ook juist precies daarmee bezig de afgelopen jaren. Ze willen ze meer aandacht creëren voor toegankelijkheid van het stadion. Zo hebben ze bijvoorbeeld geld ingezameld voor een traplift in het stadion. En die is er als het goed is. Ja. Zodat senioren makkelijker bij hun zitplekken kunnen komen. Stemmen kan al sinds 11 mei op de website van de ANWB. En de verkiezing zal sluiten om middernacht 24 mei. Dus heb je nog niet gestemd en wil je stemmen om deze mooie partij te steunen, ga dan naar de website van de ANWB en stem op de Grijze Reigers. Even support your city, support your locals.
6: Grijze Reigers.
5: Hey, nog meer mooi nieuws uit de stad is namelijk dat onze eigen Joan Biekman, die we natuurlijk al kennen van haar Girl Power from A to Z, die is letterlijk met een boek uitgekomen. Zoals ze hier ooit in de show heeft beloofd dat ze een kinderboek zou maken, is werkelijkheid geworden.
6: Nice.
5: Wat vinden jullie daarvan?
7: Hoe heet het boek?
5: Girl Power from A to Z.
7: Leuk.
5: Gewoon letterlijk dat. Met bekende vrouwen van kleur bij elke letter. Dus je hebt bijvoorbeeld Queen Latifah, Remy Ma. En zo dat, ja, de female empowerment.
7: Nou, ik zou zeggen, Joanne, kom langs. Kom erover vertellen.
5: Ja, ze zat toevallig al bij onze collega.
7: Oh.
5: Oh. Nee, maar dat is alleen maar mooi, toch? Ze zat door de week bij onze collega Sanji. En toen heeft ze ook gezegd van, nou, de actrice Zendaya staat ook onder de zet. Maar dan hebben ook de meisjes op school, die hebben nu ook een boek waar ze zich mee kunnen identificeren.
6: Alleen maar goed.
5: Ja. Alleen maar goed, toch? Ja, ze heeft ook gezegd van de reacties zijn heel tof. Ze wordt ook echt gesteund door de gemeente Den Haag en Paard. En designers uit de stad. Dus het is alom support voor Urban Chicks with Brains.
7: Ja, ze heeft een groot netwerk natuurlijk daarin. Dus dat is
5: het pays off. Al is het al 5 jaar in de making, maar ze heeft doorgezet. En dat vind ik altijd een mooi ding.
7: Dat wordt altijd beloond.
5: Ja. Hey, mooi ander item is ook. Goldband is namelijk op zoek voor een kunstproject naar deelnemers die geraakt zijn door overheidsbeleid. En zeker in deze tijd is dat een hot topic. De bekende Haagse band doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met gemeente Den Haag. Voor het project zoekt de band namelijk mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door het beleid van de Nederlandse overheid. Zoals toeslagenaffaire, jeugdzorg, aardbevingsschade in Groningen. Die snap ik niet helemaal in Den Haag, maar maakt niet uit. Schuldenproblematiek, discriminatie of gevolgen van de vervuilde industrie. Ze willen thema richten op gastvrijheid. En en dan willen mensen daarbij uitnodigen om te kijken van, nou, kunnen we daar iets over maken?
6: Nou, cool.
5: Ja, gaaf toch?
7: Maar denk ik.
6: Ja.
5: Nou, ze geven aan dat het project moet een verbindend evenement zijn op een unieke plek. En speciaal voor die doelgroep. Maar je kan je dus online ook opgeven via een formulier.
6: Hm.
5: Dus stel, je kent iemand of je wil jezelf opgeven, check even denhaagfan.nl en dan kan je jezelf opgeven.
7: Voor jullie aangesproken om je op te geven of niet?
5: Nou, er zijn wel situaties waar ik in heb gezeten waarvan ik dacht, nou, daar kunnen we wel even boeken over schrijven als het gaat om de overheid.
6: De duo.
5: Maar Oh, de Dio ook, ja.
7: Alles met Dio.
6: Compleet genaaid.
7: Heb jij geleend?
6: Ja. Dat zou eerst zonder rente zijn.
7: En nu natuurlijk.
6: Maar toch niet.
5: En nu, ja. Nu, tada. Ja, jokes on you.
6: Een voorwaarde, een grapje, andere voorwaarden.
7: En mag ik vragen hoeveel jij in de min staat bij Dio?
5: Wat een intense vraag voor de ochtend.
6: Momenteel gaat het wel goed met afbetalen.
5: Nou, kijk, dat is...
7: Politiek correct antwoord.
5: Politiek correct en goed positief nieuws voor je ochtend. Dat we weten dat Willem netjes zijn dingen doet. Ja. Om de ochtend rustig te beginnen, gaan we door naar muziek. En een band die gisteren heeft opgetreden en ook heeft aangekondigd. Speciaal primeur nieuws.
7: Welke van de drie? Want ze hadden alle drie een primeur.
5: Nou, deze had... Ze gaan een campingtour doen.
7: Oh, ja.
5: Ze maken...
7: Een mini-album.
5: Mini-album in september in plaats van een EP-release. We kregen releases na releases op ons gegooid. Ik heb nog nooit zoveel primeurs gehad in één dag.
7: En ze hebben gisteren een nieuw nummer gespeeld, live.
5: Nou, daar ga je. En ze gaan met de volledige band.
6: Ja. Wie is het?
5: Ja, we hebben je genoeg gehyped, hè?
6: Ja.
5: Mayendel. En we gaan luisteren naar Wolken.

0: Ja, en dat was Wolken met mij in Del om je ochtend een beetje rustig te starten. Maar om zeker niet rustig te starten gaan we door. En we gaan wel door met een lesje Haags voor jullie op je zaterdag. Je krijgt altijd les van ons tussen 8:30 en 8:30. Want daarna zijn we gewoon klaar met de lessen. Dan is het tijd voor weekend.
1: Dan is het echt weekend.
0: Dan is het echt weekend. En daarom gaan we even met je.
2: En ik lul Haags met me. Even Haags met me.
0: Ja, we gaan Haags lullen met je. Want Willem die komt met het woord. Lucy en ik moeten het raden. En het is altijd een beetje chaotisch.
1: Nou, ik heb er eentje. En die is heel klassiek. Ik denk...
0: Ja?
1: Ik denk dat jullie hem misschien wel in één keer kunnen raden. Dus als je die in één keer goed hebt, dan gaan we dan heb ik nog een andere staan. Wat is meuren?
0: Ja, stinken.
3: Slapen, stinken.
1: Slapen, ja.
0: Ja, dus staat muren in je bed.
1: Is dat, ja, uit je bed stinken staat er achter. Dus muren en slapen.
0: Muren,
1: die
0: dacht slapen.
1: Dat je wel wisten.
0: Ja, het is
1: maar wat is mollen?
0: Mollen?
1: Mollen.
0: Wat heb je met de letter M? Vorige keer was het muilen. Wat was mouwen?
1: Mouwen. Mouwen, muilen.
0: Mollen.
1: Mollen.
0: Mollen. Ja, kan je het gebruiken in een zin?
1: Op een M.
3: Op een M. Mollen.
1: M-O-L-E-M. Mollen.
0: Kan je het gebruiken in een zin?
1: Ik wilde gisteren gaan feesten, maar ik had geen mollen meer.
0: Geen zin meer?
1: Nee.
0: Geen pit?
1: Jawel.
0: Geen energie?
3: Ik wilde zeggen geld, maar dat...
1: Geld?
3: Wel.
1: Pegels.
0: Pegels.
1: Pegels. Mollen is geld.
0: Mollen.
3: Oh, mollen. Die had ik niet verwacht.
1: Had ik ook nog nooit van gehoord.
0: Mollen.
3: Ik had bij geld eigenlijk wel een heel ander Haags woord verwacht. Ik weet niet wat, maar niet mollen.
0: Ja. Wat had jij bedacht dan?
1: Knaken.
3: Knaken, ja, zoiets.
0: Knaken.
3: Ja.
0: Goljoenen.
3: Pesels.
1: Welkom in de Gouden Eeuw. Welkom in de Gouden
0: We gaan terug in de tijd.
1: Wat zijn nou? Knaken. Kijk of je erin staat.
0: Goljoenen. Dat is nog meer, toch? Ik moet meteen weer denken aan piratentijd. De Pirates of the Caribbean. Stuivers, dat is ook wel een goeie.
1: Knaken, lauwie. Knaken. Lauwie blijkbaar ook geld.
0: Knaken. Maar knaken klinkt niet echt Haags, vind
1: knaken
0: ik.
1: Knaken klinkt inderdaad wat...
0: Mollem. Ja. Heb je een beetje een mollem voor me?
1: Ja.
0: Ik vraag me dan af als je geen geld hebt...
1: op deze rekening en al IGB.
0: Ik heb een speciale Save Deze rekening aangemaakt.
3: Zo'n crowdfunding.
0: Een crowdfunding voor mezelf. Zo van, help mij. Gewoon met de gezelligheid. Kunnen we meer evenementen organiseren vanuit ADD? Lijkt me ook wel leuk. Hey, we gaan door naar namelijk Pitch the Tune. En deze week heb ik voor jullie 3 verschillende genres weer uitgezocht.
3: Het lijkt net gisteravond.
0: Ja, maar gewoon echt eigenlijk een beetje een soort van 3 voor 12 clubavond. Ja, maar dan met...
1: op zaterdagochtend.
0: Op zaterdagochtend. Maar dat is, het is wel een beetje de inzet toch altijd die we hebben voor dit. We gaan beginnen met een soort van een Spaanse vibe. Een beetje Latin vibe. Hij was laatst bij onze collega. We hebben hem al vaker gedraaid in de studio. Maar hij komt met een nieuw nummer uit Soltera. Van JM Fuego. Ik weet dat Lucy wordt hier altijd heel blij van dit soort muziek.
3: Ja.
0: Ja, hè? Ja. Even lekker genieten van Soltera. Voor 1 minuutje. Want het is namelijk Pitch the Tune.

0: Ja, en dat was Solterra van JF Faco. Terwijl wij gewoon lekker zijn aan het starten. Ik dacht bijna dat Leeuwen aan het langsrennen was. Ja. Maar dat is niet het geval.
1: Nee.
0: Nee.
2: Hele groep hardlopers.
1: Kijk uit voor alle padden die oversteken.
0: Ja, goed opgelet.
2: Door de duinen.
0: Hey, terug naar het programma Peach to Choose, Solterra, JF Faco. Eerste race, sponsors.
1: Ik probeer het echt te verstaan. Ik doe sinds vorige week Spaans cursus. Maar ik vind het heel moeilijk.
0: Ja, misschien is het niet de standaard Spaans.
2: Sinds vorige week, dan snap ik ook wel dat je nog niet vloeiend Spaans
0: bent. Nee.
1: Okay. Maar ik probeer ook woorden, probeer ik zo naar te luisteren. Van, oké, wat betekent dat? Maar ja, qua tune.
0: Ja, qua tune, love it. Hè. Ja, ik wist dat
2: zelfs je mijn kontje gaat.
1: En als jouw koertje gaat?
2: Ja, dan is het.
0: Dan gaat er wat gebeuren.
2: Ja.
0: Hey, volgende nummer die ik voor jullie klaar heb, moet ik heel even een klein stukje doorscrollen. Want het is een feature, maar wel met een Haagse artiest. Always You, featuring Nana Fovi. En Nana Fovi kennen we al langer in de scene. Heeft echt prachtige nummers uitgebracht. En doet het nummer samen met Ian, ja, hoe je het ook mag benoemen. Ja. Alleen ik heb even doorgescrollt naar het stukje wat van haar is, als het goed is. Dus dan ga ik heel even instarten om te kijken of ik precies goed zit. Of niet, wacht even. Nu. Ja, dus het is een feature. En daarom denk ik altijd van, dan schuif ik me een klein stukje door naar het stukje waar zij zelf in zit. Zodat we kunnen ervaren hoe zij zingt in plaats van het volledige nummer. Dus even genieten. Een minuutje lang van Always You van Ian en Nana Fovi.

0: Ja, en dat was Always You featuring Nana Fofi met Ian. Eerste responses.
1: Ik vind het heel tof hoe het een soort van de sound van R&B en indie mixt. En dan op een hele goede manier. Het zijn echt meerdere stijlen door elkaar die eigenlijk perfect samenkomen. Dat vind ik heel tof. Ik vind het een mooi liedje.
0: Ik vind haar stem heel mooi. Ja.
2: Ik vind hun stemmen samen juist
0: prachtig, prachtig stem.
2: Ja, mooie combi. Ja,
0: een hele mooie combi. Last but not least is het nieuwe nummer van... Ja, ik vind het lastig, want ik weet niet hoe ik dit moet uitspreken. Ik zie gewoon drie i'tjes en een o.
2: I-O.
0: Ja, nou, thank you. Nee, dat niet. Dat niet.
1: Ik wilde het.
0: Oh my god, nee.
1: Ik was daar ook naar op zoek naar dat gelijk, maar ik kon hem even niet vinden.
0: No. Het is een nieuw nummer. Dat heet Left. Ook samen met Guus van Diemen en Smoog. Jo is een Haagse singer-songwriter en een performer. Betovert je met een warme jazzy sound en eigen teksten over alledaagse struggles en grote dromen. Samen met Guus van Diemen en zijn trombone neemt ze je mee naar een zonnige ochtend dichtbij in het park of ver weg naar het paradijs. Ja, is...
1: Ben benieuwd?
0: Ik ben ook benieuwd. Het is altijd voor mezelf
1: klinkt
0: ook even...
1: Klinkt intens.
0: Klinkt intens, hè? Ja, I know. Even genieten van Left.

0: Ja, en dat was Left van Io en Guus van Diemen en Smoog. En we hebben waarschijnlijk aan het eind komt ineens die trombone erin. Want ik heb het gevoel dat we iets missen in het beginstukje. Daar is het een minuut te klein voor.
1: Ja, ik denk dat het heel rustig aan het opbouwen is.
0: Ja, hè? Ja. Beetje relaxte muziek. Ja.
1: Echt wel heel erg singer-songwriter.
0: Ik krijg een beetje reggae-vibes.
1: Ja, snap ik.
0: Beetje dat, beetje zo...
1: Beetje die tels inderdaad, een beetje in die drums.
0: Beetje relaxte vibes. Net zoals Lucy zit alleen maar naar me te knikken. Ja joh, ik vind het helemaal goed.
2: Het helemaal hiermee eens.
1: Ik vind je zuigend.
0: En zo, we doen ons best hoor. We doen ons best met de energie. Hey, we gaan door naar het laatste lesje van je ochtend. En dat is namelijk ons lesje geschiedenis. Want we gaan even terug in de tijd.
3: Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger.
0: Ja, want we gaan een vroeger feitje horen van Lucy. Ze heeft er weer eentje voorbereid. En wij zijn benieuwd, wat is het vroeger feitje van nu?
2: Wat is het?
0: Wat is het? Vertel.
2: Ja, ik vond het deze week moeilijk om iets te vinden wat aansluit bij wat er zich deze week afspeelt in Den Haag. Dus ik heb het een beetje algemeen gehouden. Maar wel iets waar ik onwijs van hou. En jij ook, Willem.
0: Oké.
2: En dat is namelijk koffie.
0: God, zo, nou, het zou toch niet zo zijn, joh.
1: Hè?
0: Ik word straks gewoon een reclamebord voor Lucy der Koffie, joh. Jezus.
1: Okay,
0: vertel, ik ben benieuwd.
2: Nou, we hebben natuurlijk ook op Den Haag FM het programma Haags Bakkie.
0: Ja.
2: Dat is ook een term in Den Haag. Maar toen dacht ik, ja, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Want we gebruiken het allemaal wel.
0: Bakkie pleur, ja.
2: Maar wat is een Haags Bakkie? Weten jullie waar de term voor staat?
1: Volgens mij gewoon een half bakkie. Dat je heel weinig krijgt ervan.
2: Klopt.
0: Ja?
2: Klopt.
0: Oh. Ja, dus... ja, ik zat meer te denken gewoon aan de snoepjes. Maar dat is weer een heel ander verhaal.
2: Nee, we hebben het echt over koffie. Dus inderdaad, als jij een kopje serveerd krijgt en jij denkt echt, nou, dat had wel wat meer mogen zijn, dan zeggen mensen vaak, Jezus, wat een Haags bakkie zeg.
0: Echt?
2: Dus ik dacht, nou ja, die term ken ik wel. Maar waar komt dat nou vandaan? En het blijkt dus dat het is inderdaad oorspronkelijk een half gevuld kopje koffie. Ja. En het komt een beetje uit de 19e eeuw. Omdat de mensen, en dan heb ik het vooral over de elite, de wat rijkere mensen, eigenlijk maar een half kopje koffie aan hun personeel gaven.
0: Oh.
2: Want dan was het klok naar achter en dan kunnen jullie weer aan het werk.
0: Oh, wauw. Oh, dus er zat ook echt een hele reden achter.
2: Ja, dus ze deden het eigenlijk wel expres om ja, iedereen gewoon weer sneller aan het werk te krijgen. Maar er bestaan dus ook wel meerdere theorieën. Want er staat hier ook, koffie was toch ook wel schaars en duur in die tijd. En kleine hoeveelheden stonden toch ook wel voor chic. Mm-hmm. Dus niet dat je...
0: Ja, je had ook een klein beetje thee. Je ging nooit een vol bakje kopje thee hebben.
2: Ja, en ze zeggen hier ook, in de koffiehuizen werd half geschonken, zodat iedereen steeds verse koffie kreeg. Nou, daar vind ik ook wel wat over voor te zeggen.
0: Goed, dat is wel handig,
1: koffiehuis
0: toch?
1: Is ook iets heel erg Haags.
2: Ja.
1: Echt heel erg Haags. Die koffiehuizen, ja, je hebt ze...
0: Ze gaan bijna weer weg, hè?
1: Je hebt ze bijna niet meer. Er zijn nog een aantal die opnieuw geopend zijn. En echt door jonge mensen worden gerund. Die echt wel goed gaan, volgens mij. Ja. Ze zijn er wel.
0: Ja.
1: Ja, de wijze
0: het is gewoon een andere. Het zijn nu andere soort koffiehuizen geworden.
2: Ja, het heeft
0: het is
2: een
0: niet
2: andere
0: meer
2: invulling gekregen. Want je ziet nu natuurlijk veel yogascholen die dan een soort koffiecorner in de school hebben, waar mensen dan na de les samen koffie kunnen drinken. Het is een soort koffiehuis, maar
0: een koffiehuis
2: ingevuld.
0: Was vroeger gewoon samen in je buurt te chillen bij het koffiehuis.
2: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ik zei Haags bakkie en waar komt dat vandaan? Dan dacht ik ook, ja, misschien kan het ook komen omdat je uit Den Haag, in Den Haag in de politiek zit en daar moet je belasting op betalen. Dus die nemen de helft van je geld.
0: Had ook zo gekund, hè?
1: Ja, dat is Haags bakkie. Ja, die mensen in Den Haag hebben de andere helft gestolen.
2: Ook een goede theorie. Ja. Maar dat heb ik niet terug kunnen vinden, maar wie weet.
1: Deze hoax gaan we verspreiden.
0: Het zou zomaar kunnen. Hey, we gaan naar weer een beetje Haagse muziek. En ik heb een beetje in de lijst gekeken, de showlist. En we gaan luisteren naar Up the Modern World van de Bohemians. Even weer een hele andere vibe. Een andere vibe. Even lekker genieten. En we gaan luisteren naar Up the Modern World van de Bohemians. Even weer een hele andere vibe. Een andere vibe. Even lekker genieten op je zaterdagochtend.

0: Ja, en dat was Point of View van Gianna. Willem, voor de mensen die af en toe kijken naar het beeld waarvoor Willem zit op de tv. Die kijkt af en toe echt zwaar gefrustreerd. Maar dat komt omdat ze headphones niet werken.
1: Ik niet. Ik deed ze ook al erop.
0: Ja, elke keer doe je je best. En dan denk je, waarom doe ik het?
1: Ja, ja.
0: Nou, vervelend. Is dat nou heel gek? Als je zonder headphones...
1: Heel raar.
0: Ja? Ja, dan hoor je niks. Geen achtergrondgeluidjes.
1: Nee, ik vind het echt heel gek. Ja.
2: Je zit ook meer in je eigen wereld of zo met zo'n koptelefoon.
0: Ik kan hem alsnog opdoen, maar ik weet niet of het nut heeft.
1: Nee, dan hoor ik jullie niet meer.
0: Hey, ik zei al van, we zitten best wel snel door de tijd. We hebben gewoon er zin in. We hebben vandaag gewoon zin in. Daarom dacht ik van, nou, wie houdt er niet van een schoon strand? Want het strandseizoen is natuurlijk weer begonnen.
1: Ja.
0: En iedereen kent ook wel een beetje een soort van de stiekeme regel. Als je na een drukke zomerdag over het strand loopt. En stel, je ziet een beetje troepjes. Of het is je eigen troepjes. Ruim het even op. Gooi het in de prullenbak. Want dan maakt het voor iedereen ook fijner om naar het strand te gaan. En wat is dan leuker dan dat je je troep kan inleveren en dat je daar gewoon een ijsje voor kan krijgen of een kopje koffie of thee?
1: Nou, leuk.
0: Ja.
1: Okay.
0: Nou ja, kijk, sommige mensen vinden het gewoon relaxed, toch?
1: Okay. Dus
0: je kan bij verschillende strandtenten kan je namelijk langs de kust een juttertas lenen. En je kunt natuurlijk zelf ook een tas meebrengen, ligt eraan wat je wil. Vervolgens zorg je dat je zoveel mogelijk viezigheid van het strand opruimt. Lever je een volle tas troep in bij een strandtent en krijg je een kopje koffie of thee of een ijsje als dank voor je harde werk. En het leuke van dit is, vind ik, dat er extreem veel strandtenten aan meedoen. En tenten. Zal ik even snel? Oké.
1: Okay. Kom maar door de lijst.
0: Oké, okay, kom. Oké, okay, wacht. 3, 2, 1. Beach Stadium, The Shore, Aloha, Heart Beach. Dit kan ik niet uitspreken. Buena Vista, The Fat Mermaid, Mood Beach, Soul Beach, Panama Beach, Bora Bora, Manta Beach, Colorado Charlie. Buiten, Naturel, Sea Life Zuid, De Kookaburra. Kookaburra, de Kwartel, Mavi, At the Beach, Strandtent 14, Zuiderstrand, Birds, Blow Beach House en Villa Ockenburg, Kas.
2: Bijna allemaal inderdaad.
1: Top.
0: Gaaf toch?
1: Ja, ik kan dit alleen maar aanmoedigen. Ja. En sowieso...
0: Dat is toch mooi.
1: Zullen we even gewoon door heel de stad, niet alleen op het strand, ruim gewoon je rotzooi op.
2: Teringzooi op.
1: Ja, ik dacht, ik doe het nog netjes.
2: Nee.
0: Je probeerde het.
1: Ja, ik dacht
0: maar
1: nog,
0: het ging meteen de deur uit.
1: Maar ik deel dat sentiment wel. Dit is wel wat ik wilde zeggen.
0: Ja, maar ik vond het ook wel mooi, want dan denk ik van, tot nu toe is er nog niet zo'n initiatief geweest dat je echt gewoon een tasje kan halen. Want er zijn soms echt mensen die denken, nou, laat me even een rondje lopen. Ik ben toch aan het wandelen. Even zo klaar doen, handschoentje.
2: Is volgens mij vanuit Sea Life er ooit geweest.
0: In een ver verleden.
2: Dus het is niet helemaal nieuw.
1: Maar ik vind het tof dat ze met z'n allen zeggen, ja, dit gaan wij doen. Dit vinden wij tof. Dit vinden wij belangrijk voor ons strand.
2: Ja.
0: Ja. En als je dubbel wil checken, kan dat allemaal via grondstofjutters.nl. Want dan kan je ook even kijken welke strandtent nou echt meedoet met de actie of niet. Want Sea Life is volgens mij niet open. Of af en toe weer wel. Dus dan kan je het even dubbel checken voordat je naar het strand gaat. Ik dacht, dat is wel mooi, toch?
1: En als je nu luistert en je gaat dit doen en je gaat langs meerdere van die strandtenten, kunnen jullie ons laten weten waar de lekkerste koffie is?
0: Oh god, kan me nou met koffie hoor. Ik kan het niet meer tegen. Ik drink alleen maar water. Ook eigenlijk best wel saai daar niet van, maar...
2: Het is wel leuk om te doen. Om al die strandtenten af te gaan.
1: Met
2: en dan
1: zakkie.
2: Met je zakkie met in een soort koffietasting te houden. Ja.
0: Dat zou wel een goeie zijn. Dan heb je meteen ratings, kom je langs. En je maakt
1: heel even
0: met
1: of je een hele groep mensen dat gaat doen. En dan lever je één zak en het is met z'n vijven.
0: De koffierun.
1: Met z'n allen.
2: Een Haags bakje, allemaal een klein beetje.
1: Hoef je dan met z'n allen
0: een half bakje en gaan.
2: Ja.
0: Hup, door naar de volgende. Er is morgen een heel leuk evenement in de Piet Heinstraat. En volgens mij is Willem daar wel bekend mee. Want het is het grote culinaire hotspot moment van het jaar. Namelijk het aspergefeest.
1: Dat klopt.
0: En het restaurant en andere horecazaken pakken uit met allerlei aspergegerechten. Denk aan boterzachte gekookte asperges, overgerechten, hartgetaarten en nog veel meer lekkers. En met heel veel live muziek en rondstruinen van de lifestyle en brokant markt.
1: Ja.
2: Jij bent er?
0: Ja, hij is er altijd wel.
1: Even kijken hoe ik me voel.
0: Oh ja, dat is waar, hè? Maar
1: verkouden. Misschien dat ik morgen denk ik lekker onder een dekentje op de bank.
0: Maar lekker warm asperge.
2: Ja.
1: Ook wel lekker.
2: Is ook wonderbaar.
0: Het kan ook goed voor je zijn.
1: Ik ga me laten leiden morgen.
2: Heerlijk. Je ziet wel waar de wind jou brengt.
1: Ik heb me dit weekend erop ingesteld dat ik gewoon een beetje word geleefd.
0: Oké. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik hierop moet reageren.
1: Ja, normaal ben ik altijd allemaal volgepland. Dit ga ik doen, dat ga ik doen. Nu heb ik
0: en nu denk
1: niks.
0: Je, alles staat
1: als,
0: open.
1: Als iemand mij een bericht stuurt, kom, we gaan wat doen. En ik denk, ja, dan ga ik doen. Dan doe ik dat.
2: Anders je
1: denk,
2: moet je niet zeggen op de radio, want jij krijgt dadelijk appjes.
0: En DM's.
1: Dan doe ik dat niet.
0: Ja, want voor de mensen die het nog niet wisten, Willem is gewoon single, dus je kan hem DM'en.
1: Ja, nee, alleen. In dat opzicht reageer ik niet.
0: Nee, dan niet. Oh, nee. Nou, jammer. Ik dacht, ik gooi even een opzetje voor je eruit.
2: Alleen als je een tijdelijk druifje bent.
0: een tijdelijk druifje. Ook leuk nieuws. Wat is mijn holy grail als het gaat om Haagse avonturen? Ik heb dit echt 10.000 keer tegen je moeten gezegd.
1: Is dat
2: de koninklijke
1: Noordeinde.
2: Wachtkamer?
0: Nee.
1: Noordeinde?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, Koninklijke Wachtkamer is niet de Holy Grail. De Holy Grail is
1: tof.
0: Paleis Noordeinde.
2: Okay.
0: Want voordat je daar binnen mag komen, moet ik echt door 10 hoepels heen springen en gesprekken voordat ik daar word toegelaten. Maar binnenkort is het namelijk weer zover, want de tickets gaan online komen voor het Paleis Noordeinde. Want vanaf 22 juli tot en met zondag 9 augustus is het Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen voor 3 weken lang te bezoeken. In Paleis Noordeinde kan je onder andere de grote balzaal en balkonkamer bezichtigen. Koninklijke stallen zie je natuurlijk de Gouden Koets, Glazen Koets en de Koninklijke Bus. Alle bezoekers van het paleis ontvangen een gratis multimedia tour met introductie van de koning zelf en verhalen van de medewerkers. Ik kan je wel vertellen, 1 leuke tip is, als je de rondleiding doet, doe dan de kinderrondleiding. Want die is 10 keer leuker en wordt gedaan door de security van het paleis. Dus dan hoor je echt een Haagse stem die alles aan je uitlegt. Ja, vind ik echt geweldig. De reden waarom ik er nu al over begin, terwijl het pas in juli is, is namelijk omdat binnenkort de tickets online komen.
2: En die zijn snel.
0: En die zijn snel uitverkocht. En niet een klein beetje, maar die zijn echt gewoon, die gaan rapido zijn ze eruit. Dus ik zat al een beetje te zoeken naar wanneer komen de tickets online. Maar die komen pas eind mei. Maar dat staat nog niet duidelijk vermeld welke eind mei.
1: Ah, het wordt een soort speurtocht.
0: Ja, speurtocht van de beste online. Tickets.
1: Kan jij als eerste het gouden ticket vinden?
0: Oeh, dat zou wel leuk zijn, hè? Ja. Dan ontmoet je de koning. Willy Wonka, gouden ticket.
1: Ja, je zei ook de koninklijke bus. Ik heb dus geen idee wat dat is.
0: Dat is een soort van koninklijke bus. Is als je de ADO-bus hebt, maar dan de koninklijke bus. Dus die is helemaal verstevigd. Een soort van zo'n grote, niet zo'n echt zo'n megabus, maar meer zo'n soort trailerbusje. Die wat groter is, donkerblauw.
2: Maar is die ook gepantserd helemaal?
0: Ja, zo 100% wel.
1: Ja, ik,
0: koninklijke stallen zijn ook gewoon leuk. Zie de paarden.
1: Ik heb me echt mooi gerekend als de koninklijke bus gewoon zo'n
2: circuitbus
1: is. Ja. Zo'n oude aftansen.
0: Zo'n panterprint.
1: Dat de koninklijke familie dat halve ding sloopt in een party. Ja, dat zou ik gewoon mooi vinden.
0: Ja, dat zou wel wat hebben, hè?
1: Ja.
0: Dan zijn ze echt haast.
1: Van die oranje lichten, zeg.
0: Staan ze elke keer als ze teruggaan. We zijn klaar, yes!
2: Party!
0: Hey, als je geïnteresseerd bent, houd dus in de gaten. Check ze op de socials. Combinatie tickets is altijd leuk om te doen. Is €15. En een normale ticket voor Paleis Noordeinde is €10. En voor de Koninklijke Stallen €7,50. Nou, bezoekers tot 18 jaar komen gratis binnen. Maar moeten wel een kaartje reserveren. En dat is wel heel fijn. Want tegenwoordig kom je dat niet meer zo vaak tegen.
1: Ik vind dat best wel schappelijke prijzen.
0: Ja toch? Ja. En het is gewoon echt een goede, een leuke aanrader voor je om wat te gaan doen.
2: Ja, maar weet je wat het is? Anders hoor je iedereen weer. Zij moeten er toch altijd weer aan verdienen, dat koningshuis.
0: Het is wel echt wel zo.
2: Dan krijg je dat, denk ik.
0: Het is ook echt wel zo dat er dan zo wordt gepraat, ja. Maar in dit geval gelukkig niet. Nee. Gelukkig niet.
2: Schappelijke prijzen.
0: Ja. Hey, we gaan even naar muziek en wel naar de... Als ik het...
1: Certified banger.
2: Ik weet niet wat daar gebeurde, maar...
1: Ik hoor even... het ook niet.
2: We zijn bij jou, dus... Sir.
0: We zijn bij jou, we zijn sir. Cool. Oh ja, ik was zo vergeten dat je het niet hoort. We zijn bij de certified banger.
2: Willem tast in het duister op dit moment.
0: Willem denkt echt, wat voor geluid is er nu aan het afspelen?
1: Ja, joh.
2: Maar jij bent...
1: Het is die onderste.
0: Ja.
1: Ik was dus gisteren...
0: Oh my god, zo'n banger.
1: Dat is toch... Precies. Ik was dus gisteren met
2: Willem.
1: Willem.
0: Willem en Willem.
1: Willem en Willem. Mijn beste vriend in de brugklas, die heette Willem ook. En we hadden het gisteren op een goed moment... Je gaat natuurlijk allemaal herinneringen ophalen. Toen had hij het over mijn iconische iPod Classic.
2: Och, ja.
1: Dat was een iPod Classic met 80 gigabyte. Ik had er iets van meer dan 8000 nummers op staan. Mensen vonden dat helemaal ziek. Ik had daar de Batman-films op staan. Dat was echt een iconisch ding.
0: Ja, en, ik weet welke, precies welke ik bedoel.
1: En vroeger had je op iTunes ook je top 25 meest afgespeelde nummers.
2: Ja.
1: En stijf bovenaan stond dit nummer. En ja, dit is ook wel echt een van de bangers der bangers. Het zijn twee gasten uit de Dominicaanse Republiek. Het zijn Wisin y Yandel met Rakata.
0: Ik heb hun live gezien, hè? Oh,
1: heb je hun live gezien?
0: Ja, sowieso. Want vroeger had je nog
1: waar
0: echt...
1: Je had
2: in Amsterdam had je die events.
0: Ja, in Amsterdam hebben we die events gehad. Maar ook hier in Den Haag bij de Uithof. Ja, dat is net voor jullie tijd.
2: Nee, want ik weet nog wel één event waar ook Daddy Yankee toen bij is geweest. Ja? Dat was in Amsterdam, toch? Met al die artiesten van inderdaad Dominicaanse Republiek.
0: Ja, maar ik bedoel daarvoor in de Uithof. Dat is net.
1: Dat is wel echt.
0: Dat ben ik net
1: wel niet meer.
0: Ja, nee. Ietsje ouder dan jullie daarin.
1: Maar
2: Willem, heb je die iPod nog?
1: Die iPod die heb ik nog wel ergens.
0: Ik heb hem ook nog.
1: Maar
0: een dunnere versie volgens mij. Ik heb niet dat kastmodel.
1: Nee, ik had echt niet die hele dikke, maar hij was wel al ietsje dunner. Maar hij had echt met zo'n draaiding.
2: Ja, de Nano heette dat toch? iPod Nano?
0: Nee, daarvoor nog.
1: Iets, hij was echt wel groot, want die Nano kon je maar, had maar 8 gigabyte.
0: Het was zo dik.
1: En ik had ook dus, ik wilde ook geen iPod. Iedereen had op een gegeven moment ook die iPod Touch. Ja, dan kon je al die apps op downloaden. Maar dat wilde niet, want het was te weinig gigabyte voor al mijn muziek en mijn films. Dus ik was de enige die met die classical liep. Met die grote headphones ook. Echt dit soort headphones.
0: Ja. Zullen we naar je certified banger gaan?
2: Ja, dit is zo leuk. Ik hou hiervan.
1: Ja, dit is zo'n goede banger. Ja. Ja, laat maar
0: we gaan genieten van de certified banger van deze week. Rakata van Wisin en Yandel. Sun.

0: Ja, en dat was Rakata van Wisin en Yandel, de Certified Banger van deze week. En eerlijk, als je deze gewoon niet voelt, dan is er iets niet goed in je heupen.
1: Nee, dit is...
0: Oh. Gewoon je ene heup begint al een soort van aan te tikken en dan gaat je rechterheup. Ja. En dan voel je hem gewoon helemaal door je lijf en dan denk je, yes! Oké, maar voor de mensen die hier niet van houden, kan ik ook begrijpen dat dit niet je ding is.
1: Ja. En misschien dat je het toch wel een beetje kan waarderen. Het is toch wel... Het is echt wel... Ja, dit zijn ook van, maar dit zijn echt van die grote jongens. Die hebben dit genre groot gemaakt ongeveer. Dit is echt... Ze zijn in...
0: Dit is over de oldschool tijden nog.
1: Ja, dit is echt...
0: Voordat social media uitkwam.
1: Ja.
0: Toen leefden we nog met posters en flyers.
2: Ja. Ik heb CD's.
0: Oeh, mixtapes.
1: Ik heb deze tune ook onwijs gedownload via LimeWire.
0: Ja. Oeh, LimeWire. Back in the days, jongens. Ja.
2: Pirate Bay, alles lekker downloaden.
1: Ja.
0: Och, ik miste de Pirate Bay af en toe, want dan zat ik ook films zo.
1: Ja.
0: En dan heb ik daar gewoon websites voor.
1: Je had toen vroeger ook die op de videobanden die reclames met piraterij is een misdrijf.
0: Maar gewoon echt. En dan dacht ik altijd... Ja, en?
2: Willen ze me pakken dan?
1: Ik werd daar stiekem toch wel een beetje bang van. Dan denk ik, oh shit.
0: Ik kreeg
1: de politie aan mijn deur. Omdat
0: ik kreeg zo'n boete of zo.
1: Ja.
0: Downloadboete. Daar werd je ook af en toe nog wel eens bang voor gemaakt. Ja, als je te veel muziek downloadt, dan word je geflagd.
1: Ja.
0: Dan ben je een downloader. En dan krijg je boetes.
1: Altijd verhalen dat een vriend van iemand op een andere school een keer zo'n boete had gehad.
2: Oh ja.
1: En zijn vriendin zat ook op die school, zeg maar. Ja.
2: Oh my god.
0: Puur genieten dit. Puur genieten.
2: Gewoon dat het een dag kostte om drie nummers
0: te downloaden. Oh my god, ja. En zelfs daarvoor nog hadden wij ook nog eens dat je dan... had je nog niet eens normale videogames ook. En die had je dan... was het allemaal zo. En dan duurde één dingetje... duurde echt drie minuten of zo... voordat je dan naar het volgende stukje kon komen. Ja. Toen ook Freddy Fish momenten.
2: Ja.
1: Freddy Fish is ook... Dat is banger shit.
0: Puk Puk, de auto.
1: Ja, Poet Poet.
0: Poet Poet, dat was hem.
1: Ja. En daarna had je nog Spy Fox.
0: Oké, wacht. We gaan heel way back.
1: Ja, lekker.
0: We gaan eerst even, nog voordat we de laatste leuke, gezellige nieuwtjes met jullie door gaan nemen, gaan we nog even luisteren naar Haagse muziek. Ook een mens van 5-4, Digi 5-4-100 en Jack Vedit. Ik ga niet eens meer moeite doen. Het is wat het is. Even genieten. Hier, op je zaterdagochtend.
3: This sounds cold. Digi's even rustig, maar ze willen dat ik losga. Als ik nu moet pissen in de beker, ga ik Pogba. Je hoeft

0: jaar. En dat was ook een mens van 5-4 hier bij Den Haag FM 92.0. Het is alweer 7 minuten voor 9 uur. En dat betekent dat we in ons laatste momentje zitten van ons eerste uurtje.
1: De laatste 7 minuten.
0: De laatste zeven minuten.
1: Nog 7 minuten. Nee, met dit uurtje.
0: Hey, volgende uur hebben we weer leuke interviews. We gaan meer leren over de stad. En wel met hagelogie. Hagelogie? Hagelogie?
2: Hagelen.
1: Dat doen we hier ook wel.
0: Want dan leren mensen meer over de stad. En dan kunnen ze dus een certificaat behalen als je genoeg geschiedenis hebt opgedaan over onze Hofstad.
2: Nou, ik mag toch hopen dat ik die al heb verdiend na al deze Haagse feitjes.
0: Ja, je weet het niet, hè. Er komt straks een kenner. Misschien worden we getest, je weet het niet.
1: Misschien worden we helemaal kapot. Nou, ik denk dat we er best wel bovengemiddeld uitkomen.
0: Ja, maar wij komen misschien met wat raardere feitjes dan de standaard. Ja. In plaats van, deze klokkentoren bestaat al 600 jaar. En dan komen wij met, wist je dat daar iemand ooit is wat aangedaan? En dat er een vrouw achterna werd gezeten door haar minnaar.
1: Ja, superleuk verhaal, maar heb je ook gehoord van Betsy?
0: Doodverket, de 4 Betsy's zelfs, niet 1, maar 4. En daarna gaan we het hebben over het nuchter event. Helemaal nuchter op stap gaan. De meeste mensen de laatste tijd merken dat de event scene verandert. Mensen hebben geen geld meer of willen geen geld meer uitgeven aan dure biertjes, dure drankjes, dure cocktails. En kiezen er dus sneller voor om nuchter uit te gaan. Maar hoe werkt het dan als je je allereerste feest gaat doen in Den Haag? Nuchter. Ja, dat gaan we allemaal horen. En dan in het laatste uurtje hebben we natuurlijk onze favoriete Haagnees die komt vertellen over waar we kunnen stappen. En dan komt dus onder andere nuchterfeest bij. En we gaan op Haagse avontuur naar de Open Deurendag bij het Wijmers Wijkpaleis.
1: Zeker.
0: Hebben we een beetje zin in?
2: Ja.
0: Beetje zin. Beetje zin in de dag.
1: Helemaal klaar voor.
0: Helemaal klaar.
2: Ja, als je ging zeggen, helemaal klaar mee.
1: Helemaal klaar voor.
0: Als je dat zegt, dan kom ik echt in de SpongeBob-modus. Nee. Ben ik klaar voor? Ben ik klaar voor?
1: Ben ik klaar voor? Emotie. Ben ik klaar voor?
0: Ben ik klaar voor. We gaan weer naar Haagse muziek. En dan zijn we straks bij jullie terug met leuke interviews en Haagse gezelligheid. En we gaan wel luisteren naar... Ja, waar gaan we eigenlijk naar luisteren? Ja. Goeie vraag.
1: Spanning en sensatie.
0: Rustiger vaarwater?
1: Ja, vind ik leuk.
0: Rustiger vaarwater van Rauwkost.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninklijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Nu ADHD met Desiree Snijders.
5: En natuurlijk zitten onze co-hosten Willem en Lucy hier in de studio. Want we zitten in ons tweede uurtje van ADHD.
6: We zijn er weer.
5: Ja, het is al gewoon bij een 8:55 alweer.
7: Ik dacht dat jouw naam ook altijd in de jingle zat. Of hoor ik nou
5: ja, weet. Maar af en toe dan wisselt het. En dan komt er ineens anders.
6: Oh, niet.
5: En één keer waren we er ook allebei niet. Dus soms dan zit ik ineens van, nou, kijken welke het nu is.
7: Wie komt er vandaag?
5: Maar soms is Willem er ook niet. En dan ben jij er weer wel. En dan is of jij bent er niet. En Willem is er niet. En Ledio is er wel. Dus het wisselt allemaal elke week.
6: Maar vandaag zijn...
5: Nee. Vandaag zijn wij er met z'n drietjes. Dat het maar even duidelijk mag zijn. Hey, we gaan natuurlijk jullie weer even meenemen in positief nieuws. En dat wel op deze mooie zaterdag. Is er al zon?
6: Nee. Er is minder zon
5: nee,
6: dan net.
5: Minder zon. We gaan achteruit.
6: Maar die meneer heeft wel zijn zonbril op.
5: Ja.
6: Die dus... zinkt af.
7: Of hij is brak.
5: Ja. Oeh, dat is zo, ja, dat is een goeie. Dat of zou hij ook brok. Wel kunnen. Oeh, dat zou ook wel kunnen.
6: Ook weer met een zonnebril. Dus blijkbaar schijnt de zon dus wel.
5: Maar waar we wel op hopen is zon voor volgende week. Oh. Want...
7: Ja, heb je het gezien?
5: Ik ga het hebben over de giga-opblaaskunstwerken die terugkeren naar Den Haag.
7: Heb je ook het weer gezien van volgende week? Of niet?
5: Ja, volgende week wordt 28 graden.
7: Oh,
5: ja, heerlijk.
7: Maar ga verder.
5: Hey, van vrijdag 22 mei tot en met zondag 21 juni komen namelijk de gigantische opblaaskunstwerken terug. En die worden verspreid door de hele stad. Het verandert binnenkort namelijk naar een groot openluchtmuseum met de jubileumeditie van Blow Up. Het bestaat dit jaar 5 jaar, de Blow Up Art Den Haag. En er komen 20 gigantische opblaasbare kunstwerken. En niet alleen naast dat, maar er komt zelfs ook een speciale mini blow-up art in Madurodam.
6: Wat grappig.
5: Leuk. Leuk toch?
6: Wat goed.
5: Ja, en het is helemaal gratis te bezoeken natuurlijk. Bij elk kunstwerk krijg je een soort van lichtelijke uitleg van waar het over gaat. En dit. Maar wat het precies wordt, weten we nog niet. En als het goed is, ga ik dat volgende week donderdag bekijken.
6: En is dat dan door alleen door het
5: preview?
6: Of is dat...
5: Een hele museumkwartier. En meestal is het soort van langs Lange Verhout en de Hofvijver, omdat daar de meeste ruimte is. Ja. Dus dat is altijd wel fijn. Maar het is altijd gaaf om het weer terug te zien.
6: Achter de studio.
5: Ja, dat zou wel leuk zijn, hè?
7: Ja, precies. Een opblaasooievaar.
5: Ja, dat zou wel wat... misschien zo'n opblaasooievaar van nieuws. Dan een gravity ooievaar. En dan gewoon keigroot.
7: Ja.
5: Dat zou wel gaaf zijn. Ja. Misschien voor volgend jaar. Ja. We hebben hoop. Daardoor is wel, even voor de mensen die nu ook luisteren... en die denken, hé, maar is dat al vanaf volgende week? Ja, hou er dus rekening mee dat het evenement van de Hofvijver Regatta... helaas niet doorgaat, omdat dus de blow-up order is. Dus stel, je had echt zin om naar de regatta te gaan. De
7: helaas.
5: Helaas, dit jaar niet.
8: Nog wel.
5: Ze gaan kijken voor een andere datum. Maar dan weet je het alvast, dan ben je up-to-date... met wat er speelt in de stad. Ander mooi nieuws. Wij hebben natuurlijk de top 070 gedaan.
8: Ja.
5: Wat heel gezellig was. En dat was eind december, 31 december. En toen stonden we echt... we staan ook lekker in het artikel met onze foto. Ik ben helemaal trots op ons team. Wat,
6: outfits hadden
5: we
6: ook aan.
5: Ja, we hadden goede outfits aan. We gaan goed prepared. Als je ook op de website kent van Den Haag... kijkt van Den Haag FM, zie je Willem in zijn Piet Patat shirt. Ja. En dan Luus staat met haar groene gele shirt met long sleeves. En ik sta er gewoon... Ja, je ziet mijn t-shirt niet. Je ziet mij zo met twee vingers.
6: Twee vingers.
5: Jee.
6: Twee vingers in de lucht, kom op.
5: Maar de reden waarom wij weer op de website staan... is omdat er natuurlijk een nieuwe traditie is gestart met de top 070... om de muziekcultuur, de Haagse muziekcultuur, leef te houden. En die kan je dus nu terugvinden op Spotify. Want we staan officieel op de Spotify-lijst met de top 070. Dus dan kan je precies kijken welke lijst, welke plek je favoriete artiest stond. Staat hij er wel tussen, staat hij er niet tussen? En we hadden natuurlijk bovenaan Raider Love met Golden Earring.
8: Ja.
5: Ja, dat was natuurlijk logisch. Daar konden we niet eens over beginnen. Toch eerlijk?
8: Daar kan er echt maar één zijn.
5: Het kon er maar eentje zijn.
8: Welke? Venus van Shocking Bloom.
5: Staat wel in de lijst, maar later.
8: Ja. Die zou in principe twee of misschien... Die kunnen echt wel vechten om plek nummer één.
7: Nou, wie weet het dit jaar.
5: Dit jaar, ja. Op welke zou je nu... Als we nu zouden stemmen, op wie zou je stemmen?
7: Frenna.
8: Frenna, alles van Frenna.
5: Alles van Frenna. Maakt niet uit wat het is, alles van Frenna. En jij?
8: Ik zou sowieso die twee zou ik echt wel opstemmen. Het zou me ook niet uitmaken welke van de twee eerste wordt, maar...
7: Als ze maar allebei hoog staan.
8: Ja, als dat maar 1 en 2 is.
5: Ja.
8: Ik ben toch meer richting de bandjes. Ik zou Direct, Kane, Anouk, Sommieu...
5: Ja,
8: die
5: dus een beetje de...
8: Moula B moet er ook gewoon in.
5: Ik vind Moula B moet wel hoger staan deze keer. Ja. Want die had laatst, zag ik weer, optredens bij bevrijdingsfestivals.
8: Ja, en,
5: wild!
8: En onze grote vrienden, de Reigers. Ook in.
5: Nou, hebben we het toch even over de Reigers. Dan heb ik toch even positief nieuws. Want ik zat dus op Spotify en ik kreeg het even benauwd. Ik dacht, zie ik nou wat? En ik raakte gewoon helemaal in de war. En dan moet ik het even goed gaan opzoeken. Want ik ben natuurlijk altijd van het zoeken van de muziekjes. En dan ben ik van alles en nog wat aan het toevoegen. Maar de Reigers hebben dus een remake gemaakt van De Meisjes van Den Haag. Waarom? Omdat ze een vinylplaat hebben uitgebracht. Ja. Een single vinylplaat.
8: Ja.
5: En daar zijn we heel blij mee. Want dat was natuurlijk laatst ook in de studio. En toen dacht ik wel van ja, de meisjes uit Den Haag. En die hebben ze dus geremasterd en opnieuw opgenomen. En die is dus nu echt als nieuwe single gereleased. En waarom zullen we die dan ook gewoon... Ja, die moeten dan toch gewoon draaien.
8: Mogen mensen niet meer bij de vraag... wat is je favoriete Haagse nummer?
5: Dat is eigenlijk wel mijn favoriete Haagse nummer. Ja. Het boeit me ook echt niet wat er in die lijst staat.
8: Wat is jouw favoriete Haagse nummer?
5: Mijn favoriete Haagse nummer is...
8: De nieuwe versie van de meisjes.
5: De nieuwe versie van de meisjes uit Den Haag. De allermooiste meisje staat zelfs tussen haakjes. Dat het even duidelijk mag zijn. Van de Reigers, onze favoriete band. Ik ben gewoon biased. Het boeit me niet eens
8: gewoon.
5: Meer. Mag gewoon. Ik mag dat.
8: Je mag gewoon een mening hebben.
5: Ik mag dat. Ja. Even lekker genieten van de meisjes uit Den Haag. We gaan zo praten over haaglogie. Ja, moet even goed zeggen. En Gilde Den Haag. En dan kijken hoeveel kennis wij eigenlijk wel hebben over Den Haag. Puur genieten hier zo bij Den Haag FM.

0: Hier zijn de meisjes uit Den Haag. Door de liefde van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Ja, olé. Ja, oh, wat word ik hier blij van. Ja, Willem zit me af en toe aan te kijken, maar die hoort mij natuurlijk niet. Dus het is een beetje ook een beetje...
1: De microfoons aan.
0: Nee, het is heel gek. Ja. Sorry.
1: Hallo? Hallo,
0: werkt niet, hè. Hey, we zitten in ons volgende uurtje. En dat betekent interviews met gezellige Haagse mensen. En onze eerste gast die we hier aanwezig hebben, komt van Gilde Den Haag. En Gilde Den Haag vind ik eigenlijk wel een, ja, hoe zeg je dat? Een begrip in de stad waar we niet omheen kunnen als het gaat om de geschiedenis die wordt verteld. Toch, Jan? Heb ik het zo goed?
2: Werner.
0: Dat is waarom? Ik zat helemaal in de war. Want ik zeg Jan plus Werner, dus ik krijg echt error. Werner. We zitten met Werner van Gilde Den Haag in de studio. En ja, hoe heet het? We zeiden het net al. Het is best wel een begrip, Gilde Den Haag, als het gaat om de stadswandelingen. En het delen van de kennis van de stad.
2: Dat klopt. Het Gilde bestaat uit drie onderdelen. De Stichting Samenspraak, waar... Nou, zeg maar taalmaatjes toegewezen worden aan mensen die Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn. Dan hebben we Haagologie. En we hebben onze geweldige wandelingen die we door Den Haag doen.
0: Ja, en daarbij ook te benoemen vind ik eigenlijk wel heel mooi dat het een hele grote vrijwilligersorganisatie is. Goed. En dat beseffen mensen ook heel vaak niet.
2: Het is we hebben heel veel taalmaatjes. Als ik kijk naar de gidsen, hebben we zo'n 40 gidsen.
0: Wow.
2: Die mensen rondleiden door Den Haag. We hebben ook prachtige wandelingen, als ik er een paar mag noemen.
0: Ja, tuurlijk.
2: We hebben de residentiewandeling, zeg maar de Haagse highlights. En die doen we in Nederlands, Frans, Duits, Engels en zelfs in het Italiaans. De buitenkunst in de stad, Jugendstil, architectuur.
0: Ja.
2: Een prachtige wandeling door de stationsbuurt. Hofjeswandeling.
0: Ook heel leuk. Moet zeker wandeling. Eens een keer op je agenda moeten staan. Hofjeswandeling. Want ik besefte me laatst niet hoeveel hofjes er zijn in Den Haag.
2: Ongeveer 100.
0: Ja, dat is kunnen echt absurd veel. Nee, je kan ze niet allemaal.
2: Ze zijn door Den Haag verspreid. We hebben een wandeling aan de andere kant van Den Haag. Een hele nieuwe. Je moet het maar net zien. En primeur. In juli krijgen we een nieuwe wandeling. 130 jaar film in Den Haag. Waar we mensen rondleiden langs bioscopen. CQ, voormalige bioscopen. En locaties waar films in Den Haag zijn opgenomen.
0: Oh, wat
2: en die wandeling gaat starten in juli.
0: Maar even dan over je laatste primeur. Kijk, ik krijg de hele tijd primeurs. Gisteren kreeg ik ook allemaal primeurs op me gegooid, nu weer. Maar als je het dan hebt over de filmhistorie van de stad, die is heel groot.
2: Die is heel groot, dat
0: ja, want ik woon in Bezuidenhout en eerst wist ik ook niet. Maar toen op een gegeven moment kwam er een artikel over dat daar achter mij, een paar straten verderop, dat er gewoon een hele filmproductiebedrijf zat die zijn eigen films maakte. Dat ik dacht van ja, dat weet je eigenlijk niet over je eigen stad.
2: Nee, en als je... Ja, een aantal films gezien heb, dan weet je, denk ik wel, als je bijvoorbeeld de film Zwartboek, dan zie je het plein in volle glorie. Op het Voorhout zijn heel veel films gedraaid. Dus Den Haag is best wel in de films op de kaart gezet.
0: Oh my god, ik krijg gewoon meteen zin. Dan denk ik meteen zo'n hele revival van de films.
3: Nou, ik denk dat er gewoon ook een heel groot deel is van de stad waar mensen niet bij stilstaan. Wat je dus ook niet zodanig kan zien en dat zo'n wandeling dan heel goed is.
2: Ja, ik heb. Ik ben zelf ook gids. Ik doe vier wandelingen in Den Haag. En ik heb heel vaak meegemaakt dat mensen die in Den Haag wonen, die ik rondleid, zeggen: meneer, ik fiets hier dagelijks langs of ik loop hier dagelijks. En het is me nog nooit opgevallen.
0: Dat vind ik zo leuk. En soms ben ik ook gewoon toerist in mijn eigen stad. En dan ga ik dus echt mee met de rondleiding. Want dan leer ik zoveel meer extra.
3: Er is zoveel te zien.
0: Ik ben ook echt een soort van klein kind dan zo.
2: Omhoog te kijken. En dat is altijd een beetje lastig als je door de stad loopt. Ja. Maar als je omhoog kijkt, zie je de meest mooie dingen.
0: Dat is wel met Art Nouveau, is dat wel, hè? Dat zie je zoveel op de gebouwen. Ook hoe dat vooral bij de Passage verbaasde mij dat echt over de gebouwen helemaal bovenin. Hoe mooi dat bewerkt was.
2: Ja.
0: Dat is echt heel mooi.
2: Een hele leuke wandeling, de Jugendstilwandeling.
0: Ja, die hebben toen volgens mij met de Art Nouveau dagen waren. Die werden ook gedaan, toch? Als het goed is, uit mijn hoofd. Ja, want toen zijn we ook mee gaan wandelen. Hey, maar als we het hebben over Gilde Den Haag. Nou, dan zeg je stadswandelingen, samenspraak en haagologie. Maar samenspraak is dus ook een heel belangrijk onderdeel van jullie organisatie.
2: Ja, klopt. Daar zit ik zelf niet in. Ik ben dus sinds kort voorzitter van het haagologie-team. En ik ben, wat ik al zei, ook gids. De samenspraak is toch een beetje een aparte afdeling. Maar daar werken ook heel veel vrijwilligers die taalmaatjes zijn.
3: Ja, en hoe komen die verschillende onderdelen dan zo samen? Waar begon dat met de taalmaatjes en is dat toen uiteindelijk naar rondleidingen gegaan? Of is het juist...
0: Oh, dat is de hele andere vraag. Oké, dus we gaan heel diep ineens.
2: Dat weet ik niet helemaal hoe dat ontstaan is. Sorry.
3: Dat is natuurlijk wel, het is heel divers. Nee, dat vind ik wel heel mooi aan zo'n stichting. Je kan inderdaad mooie dingen van Den Haag laten zien en mensen echt helpen met taal.
2: Ja.
0: Maar dan in die zin helpt hij je met van naar wandelingen gaan naar certificaat krijgen van Leer mij Den Haag kennen.
2: Ja, klopt. Ja, dat klopt.
0: Zometeen gaan we daar verder over spreken. Maar wij stellen altijd aan iedereen die hier te gast is de specifieke vraag. Wat is jouw favoriete Haagse nummer? Het mag alles zijn. Elke tijdperk, als ik het maar kan vinden, al zoek ik het op YouTube, maakt me echt vrij weinig uit.
2: Birds van Anouk.
0: Oeh, goeie. Die hebben we nog nooit gedraaid, kan ik je vertellen. Nee. Birds van Anouk.
2: Top, dan wordt het gedraaid.
3: Precies.
0: Birds van Anouk. Die gaan we die meteen zoeken. Oh, wat mooi. Mooi nummer vind ik dat ook eigenlijk wel. Die hebben we echt nog nooit gedraaid, hè?
3: Nee. Die is nog niet voorbij gekomen.
0: Nog niet voorbij. We gaan zo meteen verder spreken en praten en meer leren over de geschiedenis bij de Haagologie. En dan even kijken of hij ons misschien gaat hij ons testen. Ik ben wel een beetje benieuwd. In de tussentijd gaan we genieten van Birds van Anouk. Hier op Den Haag FM 92.0.

0: Ja, en dat was Beurt van Anouk hier bij Den Haag FM. Het favoriete nummer van Werner. Is Anouk, doet dat wat met je, de muziek van Anouk? Want ik vind het best wel, het heeft best wel een mooie klank.
1: Niet alles, maar de cd waar Beurt op staat, is wel mijn favoriet, moet je zeggen. Toch de wat rustigere nummers.
0: Rustigere nummers, de beginnummers zal ik je dan niet mee vermoeien.
2: Ook mooi. We hebben wel wat andere nummers van Anouk. Ja. Die zijn vaak wat steviger.
1: Wat heftiger.
0: Die zijn wat heftiger. Ja. Hey, we zijn nog steeds in gesprek met Werner van Gilde Den Haag. En we gaan het hebben over hagiologie. En oftewel Leer mij Den Haag kennen. En dat is wel een cursus hagiologie. Oftewel de stadsgeschiedenis van Den Haag leren.
1: Dat klopt. We hebben hagiologie bestaat uit een cursus die verdeeld is over 6 dagdelen. We beginnen bij het ontstaan van Den Haag. Strandwallen waar op een gegeven moment in de steentijd, bronstijd mensen kwamen wonen. Op een gegeven moment de Romeinen kwamen. En dan uiteindelijk belanden we bij het jachtslot van de graven van Nassau. Die
0: Je gaat diep in de geschiedenis. We gaan in de lagen mee.
1: Die een jachtslot hadden. Wat uiteindelijk uitgegroeid is tot het Binnenhof. En toen het Binnenhof er was, is eigenlijk Den Haag, die Hagen, ontstaan. Dan hebben we een bijeenkomst waarin gegaan wordt op de graven en stadhouders.
0: Maar die hebben ook wel heel veel invloed gehad, toch, op de stad?
1: Heel veel invloed gehad.
0: Ook met Haagse Bos. Toevallig laatst hadden we het daarover. Dat zij heel veel invloed hebben gehad over het Haagse Bos en het bestaan daarvan.
1: Klopt, ja. En dat is ook de reden dat het bos nog steeds bestaat.
0: Ja.
1: En het Malieveld. Ja. Die opleiding wordt gegeven in Museum Bredius.
0: Mm-hmm. Heel leuke locatie.
1: Daarna is er een wandeling. Een stukje residentiewandeling. Ja.
0: En wat voor mensen als je de cursus geeft, wat voor mensen melden zich er dan voor aan? Zijn het vooral echt Haagenezen of is het echt van alles en nog wat?
1: Wel heel veel mensen uit Den Haag.
0: Mm-hmm.
1: Mensen die pas in Den Haag zijn komen wonen of in Den Haag gewoond hebben.
0: Yeah.
1: De laatste cursus waren gelukkig wat meer jongere mensen. Vaak zijn de mensen toch iets ouder. maar mensen zijn altijd heel, heel enthousiast. Als we de evaluatie zien, dan komen we als eindcijfer op een 9 uit.
0: Oh, oké. Netjes. Uitmuntend.
1: Er zijn mensen die het jammer vinden dat er maar 6 bijeenkomsten zijn. Je zou het prima vinden als er nog een bijeenkomst bij zou komen. Daar denken we wel over na.
0: Hoe mogelijkheid tot. Inpassen.
1: Ja.
0: Wordt bijna een soort van, hoe noem je dat altijd als mensen samenkomen, een lotgenootgroep, maar dan even anders. De liefhebbersgroep. Ja. Liefhebbersgroep voor hagiologie.
1: Klopt. Ik merk ook dat mensen ook met elkaar apps uitwisselen. Mensen met elkaar ook graag na afloop zich aanmelden voor wandelingen in Den Haag. En dan graag een wandeling willen doen.
0: Dat is leuk,
1: dus dat is inderdaad heel, heel erg leuk.
0: Ja. En is ook die verandering dat er meer jongeren komen, is dat gewoon echt merkbaar nu? Dat je daar gewoon verschil in ziet door de afgelopen jaren?
1: De nieuwe groepen gaan in september weer starten.
0: Ja.
1: Wat ik zei, er is een wachtlijst van ongeveer 100 mensen.
0: Ja, 100? Oké, wauw, Dan.
2: Er staan al 100 te wachten. Er zijn nog 100 wachten.
0: Jeetje, 100 wachten voor u. Nou, dat wordt wat. Wanneer wordt geopend? 2030.
1: Die zich aangemeld heeft, dan ook op dat tijdstip de cursus kan doen.
0: Dat is waar.
1: Dus we moeten even kijken hoe dat ingevuld wordt. Ik hoop dat er ook wat meer jongere mensen bij komen.
0: En wat vind jij nou het leukste als je zo'n cursus doet? Want ik kan begrijpen, je zit natuurlijk bij Gilde Den Haag, je doet stadswandelingen en toch ga je de cursus doen om mensen te laten meeleven in het enthousiasme rond de geschiedenis.
1: Je gaat dieper op de geschiedenis in. En wat ik hoor, dat mensen merendeel zegt, dat heb ik nog nooit geweten. Of wat goed dat ik dat hoor en dan ook geïnspireerd raken om er meer over te gaan lezen. En wat ik net al zei, zich aan te melden voor rondleidingen. En er zijn zelfs mensen die ook graag gids willen worden. Dus ook dat is natuurlijk heel positief.
2: Ja, jij wil ook gids worden. Ik zie het aan je.
0: Nee, want ik word gewoon zo'n chaotisch gids. Ja, ik zit nog steeds kijken. Maar ik ben soms een beetje van, ik kwam laatst ook achter dat er bijvoorbeeld een spionagewandeling bestaat in Den Haag. Mm-hmm. Er staat nog steeds blijkbaar ook een wachtrij voor. Wist ik ook niet. Maar ik vind juist het feit dat mensen zo duiken in de geschiedenis. Soms besef je niet hoe rijk onze geschiedenis is. Als ik langs de Hofvijver loop, heb ik af en toe van die momenten dat ik denk, wauw, hoe zou het er vroeger hebben uitgezien als je in die tijd zou leven?
2: En wie hebben hier ook gelopen op deze precies. plek? Dat is, dat zijn, zijn heel veel grote namen die waarschijnlijk waar je voetstappen mee deelt in de stad.
1: En dan, ik merk zelf ook als ik rondleidingen doe, dat ik ook steeds weer iets leer. Er zijn altijd wel mensen die iets vertellen van, goh, wist u dat, dit, of heeft u gehoord dat.
0: En dat vind je niet vervelend?
1: Nee, ik vind
0: je zou mijn vader niet mee moeten hebben, hoor. Dat wordt helemaal eng.
1: Laatst ook, ik hoorde dat er in de Koninklijke Schouwburg Joodse onderduikers hebben gezeten. Dat wist ik helemaal niet.
0: En dat vind je niet vervelend?
1: Nee, ik vind
0: je zou mijn vader niet mee moeten hebben, hoor. Dat wordt helemaal eng.
1: Laatst ook, ik hoorde dat er in de Koninklijke Schouwburg Joodse onderduikers hebben gezeten. Dat wist ik helemaal niet. Dus er zijn wel dingen.

0: bij ons doen? Ik ben wel benieuwd. Kijk of wij iets weten van jouw kennis.
1: Ja, of wij, kijk, een beetje.
0: Maar we doen vaak een Haags feitje in de ochtend, een vroeger feitje. We hebben ook heel vaak met Haagse avontuur hebben we rondleidingen gedaan. Ja. We gaan wel eens gewoon zelf op rondleidingen door de stad. Dus ik ben benieuwd, gooi je een vraag op ons?
2: Okay, wanneer was de eerste vredesconferentie in Den Haag?
0: Oh my god, dit moest ik weten, want hier hebben we het laatst over gehad. Ik ben naar het Vredespaleis geweest laatst. Dit kan niet. Dit kan niet zo zijn dat ik dit niet weet. Oh, wat was dit? Het is met 1800.
2: Dat is rekbaar.
0: Ja, nee, maar later, want het was ook in de tijd met die vrouw. Er was één mevrouw en die was aan het pushen. Want we hebben toen gehad over de vrouwenrechten. En toen was er vrouwencongres. Ja, maar dat was later pas. Daar was één mevrouw voor haar. Ik gok op... ik had het moeten weten. 1875? Nee.
1: 1893.
0: Waarom? Zitten we lager dan dat of hoger? Of ertussenin?
2: Hoger.
0: Hoger dan van wat ik zei? Dan ga ik voor 1905.
2: Nee, lager.
0: Oh.
1: 1899.
2: Heel goed.
0: Hey. Ja, toevallig hadden we het laatst hierover. En ik had een rondleiding in het Vredespaleis. Dus toen dacht ik, hoe kan ik dat niet weten?
2: De dame waar je het over had, Bertha van Soetner.
0: Ja, want zij mocht niet bij de besprekingen zijn, want ze was vrouw. En toen heeft ze iedereen heel uitgenodigd bij het Kurhaus in Scheveningen. Omdat ze het zat was. En toen was zij de enige imposante vrouw die alle mannen had uitgenodigd in haar suite. Om te praten over politiek.
2: Geweldig. Dus dankzij, ik ben heel blij dat er nu een borstbeeld van haar staat buiten het Vredespaleis.
0: Ja. Mooi, hè?
2: Ja, prachtig.
0: Ja. Ja. Dus zijn we fan van. Moet ook nog eentje komen van Alette Jacobs. Ja, zijn we ook nog steeds. Maar die staat wel in het Vredespaleis, kan ik je vertellen. Die heeft ook echt een borstbeeld. Ja, dat viel gewoon op. Daar kon ik niks van doen.
2: Deel van de hagiologie wordt ook gegeven in de Stad van Vrede en Recht in het Vredespaleis.
0: Oh, wauw.
2: En daarna is er een rondleiding. Als het mogelijk is, als er een zitting is, kan dat uiteraard niet. Is er ook een rondleiding door het Vredespaleis.
0: Wordt dit mijn nieuwe hobby?
2: Meld je aan voor hagiologie.
0: Ja, maar daar sta ik op mijn wachtlijst voor de aankomende 3 jaar.
1: Dat is een schone zaak.
0: Kunnen we misschien een soort van persvoorrang?
1: Heb je een microfoon mee?
0: Ja, we komen wel de pers doen. Maakt niet uit. We noemen het gewoon pers attendance. Hey, Werner, als mensen zich alsnog willen aanmelden, kunnen ze dat gewoon doen op de website, toch? Via het formulier. Ja. Dan sta je wel op de wachtlijst, maar misschien, je weet maar nooit. Soms heb je net iemand die wegvalt en dan kan wel. Ja, dus.
2: En het maximale aantal is 30.
0: 30. En je krijgt 6 wandelingen en het wordt afgerond met een quiz en uitreiking van certificaat hagoloog.
2: 6 wandelingen, een aantal wandelingen.
0: Aantal wandelingen, ja. Sorry, en les.
1: 6 dagdelen.
2: 6 dagdelen.
0: 6 dagdelen.
1: Een aantal.
0: Gaan we het hebben over rijke verleden van de stad Den Haag. Werner, onwijs bedankt voor je komst.
2: Graag gedaan.
0: Wij gaan sowieso als team, dat verplicht ik nu al iedereen, mee met een wandeling. We gaan even kijken welke wandeling geschikt is voor ons en die we ook leuk vinden met z'n allen. En dan gaan we mee met Gilde Den Haag. En dan gaan we wel stiekem even vragen of we met jou kunnen meedoen. Ik altijd leuk.
2: Perfect. Geen probleem.
0: Ik ben altijd benieuwd namelijk. Ja, het is altijd fijn toch? We gaan weer terug naar muziek. En namelijk ander nummer wat op onze lijst staat is Love at First Sight van Rough and Tumble. Jij hebt die uitgekozen. Een kleine intro?
1: Nee. Top.
0: Nee. Top nummer. Top nummer. Gewoon lekker luisteren.
1: Ja, dit wil ik horen.
0: Wil je meer weten over hagiologie? Zoek op de website van Gilde Den Haag. En dan kan je stadswandeling vinden, samenspraak en hagiologie. Wil je echt opgeven, sta je even op wachtlijst. Maar soms heb je net even geluk. Dus we gaan voor het geluksmomentje. Toch?
1: Kies ervoor.
0: Kies ervoor. Ga ervoor. Gewoon doen.

0: Ja, en dat was Love at First Sight van Rough and Tumble hier bij Den Haag FM 92.0. We zitten hier nog steeds in de studio met Lucie.
1: Hallo.
0: Hallo. En we hebben een nieuwe gast in de studio. En dat is namelijk Ryan van Mama Afrika. En lid event. Maar jij komt met een nieuw event.
2: Yes.
0: Yes.
2: Wij komen vandaag met... dit keer met Nuchter.
0: Nuchter.
2: Ja.
0: Een heel nieuw concept in de Haagse uitgaanscene, om het zo te benoemen, toch? Want het is het allereerste nuchtere avondje dansen.
2: Het is het allereerste nuchtere avondje dansen. En het is, zeg maar, een paard. Dus het is ook nog de grote zaal van paard.
0: Ook damn.
2: Het wordt gelijk, het wordt een leuk feest.
0: Maar als we het dan hebben over eerst een nuchtere conscience clubavond, zoals het wordt benoemd. Wat is de reden dat je bent gaan denken van... ja, we hebben al jarenlang, doen jullie al evenementen? Want je bent gewoon een vaste event organizer in de stad. Maar nu kies je er toch voor om zonder alcohol te gaan organiseren.
2: Ja, het zit zo. Bij Let Events hebben we altijd gefocust op dansen en muziek... en het verbinden van mensen. En we doen eigenlijk altijd iets uit een behoefte. En wij hadden zoiets van, wat is er nog niet? Want iets organiseren wat iedereen al heeft georganiseerd is een beetje... ja, dat is niet zo boeiend.
0: Is ook niet jullie ding.
2: Is niet ons ding. Dus nee. Wat wij doen is iets nieuws doen. En dit was echt iets nieuws. Dit was echt iets wat ik ook het gevoel had dat dat nodig was.
0: Ja, want als we het dan hebben van... wij zijn vroeger ook wel uitgegaan. Wij zijn uitgegaan in jullie vroegere edities ook nog. Ik weet niet of Luce Club 7, heb je die nog meegemaakt?
1: Tuurlijk. Ja.
0: Club 7 waren jullie natuurlijk echt de beginners eigenlijk... die ook daar verder gingen met evenementen. Toen is dat uitgegroeid naar lid-events en nog groter naar paard. En nu zitten jullie ook internationaal met Mama Afrika.
2: Ja.
0: Wat best wel een statement is naar heel veel organisaties. Want jullie zijn nu, bestaan nu, hoeveel jaar bestaan jullie nu? 10? Nee, wacht, bijna? Nee,
2: wel 10. Eigenlijk 10 jaar.
0: Ja, 10 jaar, dit jaar.
2: 10 jaar dit jaar.
0: Dat is best wel, in de scene die nu aan het veranderen is... is dat best wel een groot begrip dan.
2: Ja, het is een groot begrip. Maar het is ook gewoon elke keer, om het leuk te houden... moet je gewoon elke keer vernieuwen. En dan moet je elke keer kijken wat nieuw is en wat werkt... En je merkt toch wel dat mensen behoefte hebben aan een andere manier van uitgaan tegenwoordig. En dat is een manier van uitgaan die ook op is gefocust. Dat je overdag nog wat aan jezelf hebt, de volgende dag.
0: Dus... Ja, dat zei jij net ook al, toch, Luus?
3: Ja, het is natuurlijk...
0: Even lekker, wees je op tijd uitgaan en je kan gewoon goed slapen. En de volgende dag ben je gewoon weer relaxed.
3: Ja, maar ja, ik herken het ook wel als ik naar mezelf kijk en eigenlijk naar de mensen om me heen. Ik vind het prima om 9 uur een feestje binnen te stappen... en om 1 uur gewoon lekker thuis te zijn. Het hoeft voor mij niet meer tot in de diepste van de nacht... tot 4, 6 uur. En dat je eigenlijk gewoon de dag erna... je hebt gewoon niks meer aan je dag. En dat is gewoon heel zonde. En ik denk dat we ons daar ook bewuster van zijn. Ik weet niet of je dat herkent, maar...
2: Ja, dat herken ik wel. Ik herken bij heel veel mensen dat we ook gewoon gezonder aan het leven zijn. Dat we ook aan sporten aan het denken zijn. Dat we ook marathonnen lopen. Dat van mensen waarvan ik nooit had gedacht dat ze marathonnen gingen lopen... En dan is het toch wel geweldig om te zien dat er nu een optie zal komen voor hun om eerder uit te gaan. En daarnaast ook te zorgen dat er geen kater is van het uitgaan. Dus dat je gewoon gezellig naar een feestje kan gaan.
3: Ja,
0: dat is wel heerlijk, hè? Ja. Hey, voordat we zo verder gaan praten over Nuchter bij paard... zijn we altijd wel een beetje benieuwd van wie is jouw favoriete Haagse artiest? Ik weet sowieso, als je iemand gaat zeggen... Luus, die gaat waarschijnlijk... Richard begint al met dansen.
2: Ja, ik heb er een aantal. Vroeger ben ik eigenlijk ook een beetje met Den Haag Rockstad opgegroeid. Dus dan kom je bij een game terecht. Dat vond ik altijd top. We hebben... Ja, ik vind... Piet Philly vind ik ook heel nice.
0: Is ook een goede keus.
2: Dat is ook een hele goede keus. En natuurlijk Goldband. Dat vind ik ook wel heerlijk om af en toe naar te luisteren.
0: Oké, en als er dan eentje...
3: Nummer 2, want die hebben we volgens mij nog niet vaak.
0: Nee, we hebben nog nooit hier. Okay. Heb je een specifieke titel?
2: Ja, Mystery Repeats.
0: Oeh, ja.
2: Van Piet Philly.
0: Ik ga meteen even opzoeken. Ja, we doen het altijd bij de gasten. Vragen we altijd wat hun favoriete Haagse nummers is. Want elke gast heeft namelijk andere favoriete Haagse muziek. En soms komen er van die pareltjes terug waarvan je denkt... oeh, deze heb ik lang niet gehoord. En ik heb zo'n voorgevoel dat iedereen dit thuis gaat begrijpen bij deze plaat. Mystery Repeats van Piet Philly en de Perquisite. Ja, en Perquisite. Beetje genieten. Mystery.

0: Ja, en dat was Mystery Repeat van Pete Philly en Perquisite hier bij Den Haag FM 92.0. We gingen even back in time, hè, Luus?
1: Ja, heel leuk.
0: En leuk, hè?
1: Ja. Eerst even met genieten. De iPod van Willem en nu...
0: De iPod shuffle momenten zijn dit. We hebben de iPod... Kunnen we niet een uitzending doen? iPod shuffle moments. Gewoon allemaal oldschool hits langs laten komen van vroeger.
1: Ja, en dan moeten we op Willems iPod zien te vinden.
0: Ja, even kijken of we ergens nog een iPod kunnen vinden van iemand. Hey, we zitten nog steeds in de studio met Ryan van Lit Events en we hadden het over het nieuwe evenement wat hij gaat organiseren, namelijk Nuchter. De eerste nuchtere Conscience Club Night van Den Haag. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd, want we hebben nog geen line-up gezien op de website. Wie ga jij programmeren?
2: Die kan ik hier wel even verklappen.
0: Ja, ben benieuwd.
2: We hebben Haagse held Nordin.
0: Oeh, Nordin, gekheid.
2: Van Phoenix en Expeditie Robinson.
0: Ja.
2: Die gaat heel veel energie brengen. Dat gaat, daar ga je niet stil kunnen staan.
0: Nee, dan ga je het kontje bewegen. Zo.
2: Zoals hij dat zelf ook nooit kan doen.
0: Nee, dat is waar. 100%.
2: Daarnaast hebben we Jaya. Jaya is een artiest / DJ waar ik heel erg enthousiast van ben. Is zelf ook een nuchtere artiest. Dus die drinkt niet.
0: Ja.
2: En die... Dat is ook iemand waar je niet stil bij gaat staan. Een heel kleurrijk figuur en heel erg...
0: Ze is internationaal, ze is steeds groter aan het groeien.
2: Internationaal.
0: Vrouwelijke DJ en ze heeft borstkanker gehad. En daarna is ze gewoon doorgegaan en ze heeft zich er doorheen gebokst.
2: Een echte powervrouw.
0: Ja, echt powervrouw. Dus,
2: daar zijn we heel blij mee.
0: Ja.
2: En dan nog een paar Haagse supersterren. Stonden ook wel bij een bevrijdingsfestival laatst.
0: Oeh.
2: Het is... Mispoes.
0: Ah, kijk, onze dames. Ja, kijk, die moeten er wel bij staan.
2: En dan nog één iemand. Dat is een resident van Lit Events. Dat is iemand die iedereen op elk feestje kan laten dansen. De enige echte Jules.
0: Ah, Jules, ja, dus, Jules.
2: Ook een internationale DJ.
0: Kan je ook herkennen soms van de evenementen... bijvoorbeeld in de Caribische scene?
2: Ja.
0: Ja, want hij draait ook op Caribische evenementen.
2: Draait hij ook?
0: Ja, dus hij dat is wel...
2: Alles.
0: Alles, alles. Je belt hem gewoon, kom. En dan is hij er.
2: Alles.
0: Maar wel een hele harde line-up. Dus je komt vandaag naar buiten met de line-up. Het feest is 29 mei.
2: Yes.
0: En dan van 9 tot...
2: 2
0: uur 's nachts, dus dat is een beetje kijk, ja, Lucy die denkt, yes.
1: Hier word ik heel blij van.
0: Ja, daar word je heel blij van, hè?
1: Jij zegt, er zitten een paar DJ's tussen die al sober zijn.
2: Ja.
1: Hoe zit dat verder, backstage en zo?
2: Backstage wordt er ook niet gedronken. Dus zeg maar, dat was een heel interessant verzoek als je dan met management agencies praat.
0: Ja.
2: Die dan af en toe artiesten hebben wel eens riders. En dan, dan staat er nog wel eens alcohol op.
0: En dat kan dus nu niet.
2: En dat kan niet. En dus we hebben gewoon gezegd van... dat gebeurt dan ook niet bij ons. Dus...
0: Nee.
1: En hoe was die reactie?
0: Ja, dan ben ik wel benieuwd.
2: Die reactie
0: hoor.
2: Was eigenlijk wel positief. Want omdat we natuurlijk het verhaal hebben dat het een nuchter feest is...
0: Ja.
2: Is het wel belangrijk dat we gewoon ook artiesten hebben... die dat ook kunnen leven. Niet dat het zeg maar is van... Oké, achter de schermen wordt er heel veel gedronken. Het moet echt gewoon voor iedereen zijn.
0: Voor iedereen gewoon clean.
2: Ik ben er. Laten we er gewoon een gezellig feestje van maken.
0: Oeh.
2: En het zal gewoon pure energie worden. Dus dat is gewoon... Ja. Dat is,
1: ik denk dat je ook veel bewuster daar aanwezig bent op dat moment. En er daardoor dus ook herinneringen aan overhoudt... in plaats van dat je de volgende dag alles kwijt bent.
0: Zo van, oh, wat heb ik ook weer gedaan? Oh ja, je hebt over deze reet 3 drankjes heen gegooid. Die kan ik me ook nog wel herinneren tijdens het daghap.
1: Het was 1 drankje. Je stond gewoon in de weg. Ik wil mijn kontje gooien. Ja, dan ga je naast me staan. Dat moet je niet
0: werd
1: doen.
0: Gewoon gewaarschuwd. Dat gebeurt er gewoon. Ja. Misschien bij deze avond niet. Dat scheelt weer. Ja, nee, je weet maar nooit, hè?
1: Ik kan niks beloven.
0: Je weet maar nooit.
1: Als ik goede muziek hoor, dan...
0: Gaat ze gewoon los.
1: Ja.
0: Maar als we nu kijken naar een nuchter... wat zijn een beetje de reacties uit de evenementenwereld?
2: De reacties zijn eigenlijk allemaal heel erg positief. Omdat ik denk dat iedereen wel een beetje ziet... dat er veranderingen zijn in het leven. En er moeten ook gewoon bepaalde dingen veranderen.
0: Drankprijzen, onder andere.
2: Is drankvrij is iets nieuws. Maar het is wel iets wat mensen gewoon... Wel blij mee zijn. Want het is gewoon niet nodig. Zeg maar, muziek verbindt. Uitgaan, dan leer je mensen kennen.
0: Ja.
2: Dan leer je misschien jarenlange vrienden kennen. En dat is het belangrijkste onderdeel van de avond. Mensen bijeenbrengen door muziek, door lekker te dansen. Door even lekker los te gaan en even je week te vergeten.
0: Dat is wel waar, hè?
2: Ja.
0: Wel te onthouden.
2: En ook te onthouden.
0: Moet je voorstellen dat je dan ineens een situatie komt... dat je gewoon ineens denkt van... oh, waarom heb ik dit waarom moet ik dit onthouden? Ik kom weer zo'n awkward moment. Maar dat zo kan het ook wel weer zijn. Dat maakt het ook wel hilarisch.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Ik heb er wel eigenlijk zin in. Is het ook, als we het hebben over ticketprijzen, wat is een beetje waar mensen van op aan kunnen? Wat is er te verwachten?
2: De tickets zijn eigenlijk best wel. Zijn op dit moment zijn we in de regular phase. Want er was wel een stormloop op de early birds.
0: Ja, early dat birds, is natuurlijk logisch.
2: Zijn er snel uitgegaan. En we zitten nu volgens mij op de ticketprijs van €9. Dus het is echt heel betaalbaar.
0: Ik zat ook al te kijken, want dat viel me ook op. Want dan heb je best wel echt een keiharde line-up. Maar de ticketprijs is gewoon echt minimaal.
2: Ja.
0: Dat is ook wel, vind ik, mooi ook naar de bezoekers toe.
2: Ja.
0: Want andere feesten waar je drank voor moet betalen en een line-up die minder hard is, betaal je soms €15 à €20 voor.
2: Ja, wij hebben echt ons best gedaan om een hele sterke line-up in elkaar te zetten. Die er ook, waar ik ook gewoon muzikaal achter sta. Waar ik ook denk van, als je naar deze mensen gaat en je gaat nuchter,
0: ja,
2: dan zijn dit de mensen om naartoe te gaan. Want die laten het publiek gewoon lekker meegaan. En dat is het belangrijkste van de avond ook gewoon. Dat het lekker dansen is en dat, ja, dat je misschien zelfs vergeet dat je nuchter bent. Dat je denkt van, hey.
0: Dat zou wel het doel van de avond zijn. Dat je zo in je vibe zit dat je gewoon even vergeet dat je dat er niet bij nodig hebt.
2: Nou, ik denk in het principe dat het natuurlijk ook wel belangrijk is om te herinneren dat je nuchter bent en dat het gewoon nuchter kan. En dat is eigenlijk het meest belangrijk.
0: Met consent. Met consent, voor de duidelijkheid.
2: Yes. Maar gewoon, dat je er gewoon bij bent en dat je gewoon dat kan, ja, dat je die energie gewoon vast kan houden.
0: Dat is een mooie om mee af te sluiten. Absoluut. Wij zijn heel erg benieuwd. Ben je geïnteresseerd en denk je van, ik wil echt naar dit feest. We gaan het ook nog wel even delen op de socials natuurlijk. Dan kan je je tickets halen via paard.nl. Tickets nu, zoals hij al zei, was €9. Maar je hebt ook groepstickets. Dus dan ben je goedkoper uit voor 4 mensen tegelijk. Check het. De line-up is Nordin Jules, Miss Poes, onze Haagse dames of course. En Jaya als headliner. En ja, Jaya, ik zeg je eerlijk, ik ben stiekem heel erg fan van haar. Dus stel, als je haar nog nooit hebt ervaren als DJ, zou ik zeggen, ga alsjeblieft zeker om haar te zien. Ze gaat zelf los tijdens de set, alsof de wereld de laatste dag van de wereld is. Ja. Echt, die danst de hele set los. Ja, die draait, danst, de been zwaait omhoog, geen idee.
2: Jay was vroeger ook gewoon een danser, dus dat merk je gewoon aan alles. Ze heeft gewoon echt een aanstekelijke energie.
0: Ja, geweldig, hè? Ja. Hey Rai, dankjewel voor je komst in de studio. Wij houden je in de gaten met wat er allemaal aan zit te komen. En natuurlijk in de zomer ook voor de mensen die denken van, ja, maar wij willen ook naar een feestje van Lit Events, maar dan niet naar het nuchterfeest. Kan dat natuurlijk ook. Maar welke datums zijn voor hun een beetje de topfeestjes?
2: Ik denk dat het leukste feest voor mensen die ook van buiten houden, 25 juli zal zijn. 25 juli doen we Mama Afrika in het park. Gewoon bij het Zuiderpark Theater.
0: Is altijd uitverkocht. Altijd uitverkocht. En iedereen heeft altijd naar zin.
2: Je fietsje heen. Dus dat is ook helemaal top.
0: Ja.
2: Je zit omringd door de natuur van Zuiderpark.
0: En we hebben, soms doen jullie ook, vorig jaar was er Anlak toevallig ook, die ook vaker bij ons in studio is. Anlak, die kwam met spelletjes en er waren cocktails. Heel veel gezelligheid. En jullie zijn ook bekend om je zomeredities. Vind ik wel even dat moet worden gezegd.
2: Ja.
0: Want de zomeredities zijn gisteren al begonnen. Hoe waren de eerste reacties van het zomerseizoen? Van de strandtenten?
2: De eerste reacties van het zomerseizoen is altijd geweldig. Iedereen is gewoon lekker aan het meezingen. Iedereen is lekker in een vibe van oké, laten we gaan. Ja. Gisteren hadden we natuurlijk ietsje minder weersverwachting. Maar gelukkig had de weerman het, zoals normaal gesproken, best wel fout.
0: Ja, dus het ging weer goed weer.
1: Ook wel eens fijn.
0: Kan ook wel eens gebeuren.
2: Dat gebeurt wel vaker. Dus dat was fijn. En het was gewoon heerlijk. Niemand wou weg, maar uiteindelijk dacht ik toch wel van, ik moet in de studio zijn. Nee, grapje?
0: Nee, gewoon nee.
2: We hadden gewoon een tijd dat we klaar moesten zijn. Maar voor de rest was het echt geweldig. En het was ook gewoon goed om met iedereen weer gezellig bij de Indigo te staan.
0: Ja, vibes op vibes op vibes, hoor, zo te horen. En het leuke is, en dat ik weet niet of je dit leuk gaat vinden, maar ik ga toch wel zeggen, hele grote shout-out naar je moeder. Want jouw moeder is bijna bij elk feest van jullie. En ik vind het altijd zo leuk om te zien. Ze gaat helemaal mee in de sfeer van het feest. En ze geniet gewoon van alle bezoekers en de mensen backstage. Ja, ik vind het altijd wel een speciaal ding. Jullie worden als broers onwijs gesteund door je moeder.
2: Ja.
0: Sterke vrouw achter de man.
2: Mijn moeder is natuurlijk de stille kracht achter het hele verhaal. Dus ja. Ik wil haar nogmaals bedanken. En ik vind het echt geweldig dat je dat even zegt. Ik
0: ja, toch? Ja, je moeder is gewoon een leuke vrouw, dus ja. Dat mag er gezegd worden. Stel, als je er wil zoeken, dat is... Nee, ga ik niet zeggen. Nee, maar shout-out naar je moeder sowieso. En ik dacht, we gaan een beetje leuke muziek draaien waarvan ik weet dat deze dame naast me wakker wordt.
1: Bijna?
0: Ja, natuurlijk. We gaan luisteren naar zijn nieuwe single, Starlife. En ik denk, dan komen we ook een beetje in de vibes voor de zaterdag. Toch? Dankjewel voor je komst.
2: Dankjewel.
0: En wij gaan binnenkort checken. 29 mei, 29. Nuchter, in Paart.

0: Yeah. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
6: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
5: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
7: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninklijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
5: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu ADAD met Desiree Snijders.
8: En Willem natuurlijk en Lucie zijn in de studio als de co-host van de dag. Ja, het is gewoon alweer
9: Luus, het laatste uur.
8: Het is alweer het laatste uur. Het vliegt voorbij vandaag. Dat zeg ik elke week eigenlijk wel, maar dat is het wel, hè? Het gaat zo snel,
9: uur,
8: joh.
9: Altijd denk ik van, het duurt nog even. Uur, en dan opeens denk ik, maar het is al het laatste uur.
8: Ja, Willem is al onderweg naar Haags avontuur. En dit keer gaan we naar de open deurendag van het Weimar Wijkpaleis. Dat is wel leuk. Een mooie buurtinitiatief. Alle buurtbewoners helpen ook. En er zijn allemaal leuke activiteiten te doen. Dus hij is onderweg daar naartoe. Luus zit nog even hier lekker in de studio te chillen. En wij hebben namelijk onze echte rashagenees hier naast me.
10: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Daar zat ik op te wachten.
10: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
10: Richard, stap in de Haag.
8: Ries, hoe is het?
10: Ja, lekker.
8: Ries van Stap in de Haag.
10: Ja, gaat lekker. Gaat lekker.
8: Ja, gaat lekker.
10: Ja, we gaan als een speer.
8: Ja, want ja. Wat mensen niet weten is dat Ries doet ook de toezichthouder van de festivalterreinen in het Zuiderpark.
10: Ja,
8: en je hebt het er maar druk mee, want je festivalseizoen is al in volle aanloop.
10: Ik had 2 weken geleden had ik daar 2. Hollands Live en Oranje Roes.
8: Ja, en die waren helemaal uitverkocht, hè?
10: Ja, Hollands Live ging naar 7000 uitverkocht.
8: Oeh, wauw.
10: In area.
8: Ja, maar alsnog, wauw.
10: Oranje Roes was 3 area's en dat was 20.000. Maar
8: een van
10: was
8: de
10: binnen een uur uitverkocht.
8: Een van de weinige steden waar veel evenementen uitverkopen.
10: Ja, de Kreef gaat uitverkopen, Kaderok gaat uitverkopen.
8: Ja, moeten we even gezegd zijn.
10: Ja, daar gaat heel veel uitverkopen hier in Den Haag. Dus wij doen het goed op festivalgebied. Als je landelijk kijkt, doen wij het echt goed.
8: Ja, en jij als toezichthouder natuurlijk ook.
10: Ja, geen geintjes. Zuid-
8: no nonsense. Kom mee dan. No nonsense, en dan komt Richard. Hallo, ja. Wat doen we hier?
10: Ze kennen me al, hallo. Want als ik nou het terrein opkom met mijn oranje, ik heb een oranje shirt.
8: Oh, je hebt zo'n alarmeringsding van ik ben hulper.
10: Maar dat is lachen. Zie je zo rennen naar de auto, gaan ze de auto wel verzetten. Dus ik hoef eigenlijk niks meer te doen.
8: Je hoeft gewoon te kijken.
10: Ja, ik heb nu ook een drone gekocht, dus ik ga gewoon zitten. Ga ik met de drone vliegen.
8: Leuk!
10: En als ik ze dan naast de rijplaat zie, dan stap ik op mijn fiets. Dan rijd ik er even fijn.
9: Ik zie dit helemaal voor me.
8: Ja, dit is geweldig. Ja,
10: het wordt zeer gewaardeerd door de gemeente. Ik krijg de ene veer naar de andere veer in mijn kont gestopt eigenlijk.
8: En het zorgt voor minder problemen tijdens de evenementen.
10: Nou ja, minder schade.
8: Minder schade ook aan het park, ja. Dat was
10: schade.
8: Het.
10: Want werd een partij schade aangericht. Nou, sinds ik dat doe, is de schade gehalveerd.
9: Wauw. Schade waaraan precies?
8: Aan het gras, de wegen.
10: Aan het grasveld, aan de wegen. Ja. Ik zorg ook dat het verkeer rustig rijdt. Want de buurtbewoners die gaan klagen over dat het verkeer veel te hard door het park heen. En jas, nou, dat heb ik ook de kop ingedrukt.
9: Dat, jij bent lekker bezig.
10: Bam. Het wordt zeer gewaardeerd door de gemeente. Dus ik doe mijn best en meer kan ik niet doen. Maar het gaat wel goed af.
8: Ah, dat is fijn om te horen.
10: Ja, zeker weten.
8: Het is vandaag 16 mei en dat betekent dat wij weer onze maandelijkse update krijgen over het stapavontuurtjes waar we naar
10: uitgaan in Den Haag. Stappen in Den Haag. Nou, we gaan vanavond we beginnen altijd met de zaterdag.
8: Dat is
10: vanavond, 16 mei, hebben we Happy Feelings op het strand met Bella en Joep de Bruin. Wie kent hem niet? Het is €40 in de voorverkoop.
8: Wow.
10: Ik weet niet of er nog voorverkoop is. Je kan waarschijnlijk ook kaart aan de deur verkopen. Het feest begint vanavond om 5:00. Dus afgelopen om 12:00. En dat is bij Colorado
8: Charlie.
10: Ja, dat is het. Op het Zwarte Pad 64.
8: Ja.
10: Het is een mooie tent geworden trouwens.
8: Ja, hebben ze hem mooi opgeknapt.
10: Hij is echt vet geworden. Hij is echt een mooie tent. Ga er een keer kijken.
8: Ja, als jij het zegt, dan gaan we sowieso.
10: Kijk even op onze website, want al die feesten zijn uitverkocht binnen de...
8: Echt?
10: Ja, dat is niet normaal. Alles verkopen ze uit.
8: Ja, zij wel, maar iedereen...
10: Hoe ze het doen, weet ik niet, maar ze verkopen alles bijna uit.
8: Zandvoort en de rest van de steden zijn niet zo levendig als het gaat om de strandzien.
10: Ja, natuurlijk. Je
8: Colorado Charlie, die is gewoon gaande.
10: Ja, je gaat toch ook niet hoeven...
8: Nee, natuurlijk niet. Nee, we gaan gewoon naar Den Haag.
10: Zondag 17 mei hebben we een leuk iets. Dat is in de Encore bij Simonis op de Dr. Ledenkade 5. Dat is Lunch with the Stars. Elke week hebben ze een andere.
8: Ja.
10: Deze zondag hebben ze Tino Martin.
8: Ook gezellig.
10: Een hele middag vol culinaire hoofdstandjes met Tino Martin. Dat is van 12 tot 16:30. Het is €70 in de voorverkoop. Dan krijg je alles erbij.
8: Eten, we zitten eten en alles
10: s'avonds
8: erbij.
10: S'avonds heb je geloof ik Lidl Kleine. Je hebt verschillende...
8: De tegenstelling.
10: Ja, Stina Martin, Lidl Kleine.
8: Ja.
10: Dan gaan we naar vrijdag 22 tot en met 25 mei. Dat is het Pinksterweekend. Let op. Je hebt iedereen lekker vrij. Kan je naar het Zuiderpark toe.
8: Oeh.
10: We hebben een Japans en Koreaans foodfestival. Dus kom genieten van de smaken van Japan en Korea. Ja. Het is gratis intreed. Eten niet. Eten
8: nee, natuurlijk niet. Daar moet je voor betalen.
10: Het is van 1:00 middags tot 22:00 s'avonds. Dus dat is in het Zuiderpark.
8: Okay.
10: Dus ik moet wel opletten vanaf maandag.
8: Ja,
10: maandag
8: dan moet je opletten.
10: Dit is een onbekende organisatie van mij. Dus
8: dan moet je opletten.
10: Nou, dan gaan we naar hetzelfde weekend eigenlijk. 22 tot en met zondag 24 mei. Hebben we Snister.
8: Snister,
10: nou,
8: yes.
10: Je kent het niet. Dat ik heb verschillende locaties in de stad. Bij de Zwarte Ruiter, september, de Cray Space, Paardcafé, Paardkorenhuis en de Poot. Dat is van 7 tot 2. Een combi-ticket kost €76,50.
8: Ja, netjes hoor.
10: Voor 2 dagen. Hè?
8: Netjes.
10: 2 dagen. Dan hebben we zondag voor de jeugd. Is leuk. Is echt leuk.
8: Snister Kids.
10: Snister Junior.
8: Oh, junior,
10: Snister Junior is gratis intree op de Grote Markt.
8: Leuk.
10: Ga daar met je kids, ze kunnen skydiven, ze kunnen een motor slopen. Ze
9: skydiven?
10: Alles doen. Oh. Skydiven.
9: Mag ik ook? Ja.
10: Gaan de ouders gaan er staan en ik ga...
8: Kan het misschien voor je aanvragen.
10: Van het podium af. Ze kunnen met die gitaar op de foto. Het is echt voor de kids is het echt een spektakel.
8: En leuke sjaal dit jaar, want ik draag de merch al, want ik heb de sjaal gekocht.
10: Oké, dan.
8: Ja, de sjaal is weer gaan.
10: Geweldig. Dus ga naar
8: Geeft ook licht in blauw UV-licht. Dan geeft hij helemaal licht.
10: Glow in the dark.
8: Glow in the dark, sjaal. Leuk toch?
10: Glow in the dark. Nou, dan gaan we naar vrijdag 29 mei in het paard. Dus niet drinken, nuchter.
8: Nuchter.
10: Lits en de leukste DJ's. Nou ja, Miss Poes en...
8: de meiden.
10: Geweldig.
8: Lekker met de meiden.
10: Ik heb €7,50 in de voorverkoop en dat schijnt €9 te zijn.
8: Ja, met de extra administratie.
10: Early bird tickets.
8: Ja.
10: Die zijn weg. Dus koop even snel je kaartje als je een leuk feestje wil. Van 21:00 tot 2:00 s'nachts. Dan gaan we naar zaterdag 30 mei, gaan we naar Kijkduin.
8: Oeh, Kijkduin.
10: Strandtent 14. Wel bekend dat, dat het ligt rechts van het Atlantic Hotel.
8: Ja.
10: Staat dat er nog of is het al weg, Atlantic Hotel?
8: Je vraagt me veel dingen die ik niet
9: staat het er nog.
10: Nou, het staat er nog. Dan hebben we discotrein. Party on the Beach. Nou, wie kent dit niet? Discotrain.
8: Discotrain is heel bekend, toch?
10: Ja, dat is verwachte muziek van Earth, Wind & Fire, Dan Hartman en de Bee Gees. Het is echt jaren 70, 80. Ja. Disco. Ja. Gewoon disco staat heel bekend. Ze zijn ook wel eens op de pier, maar nu zijn ze op het strand.
8: Kijk, Duin is best wel populair, hoor, als het gaat om dat soort feesten. Ja. Ze hebben daar ook vaak een bachata-feesten, kwam ik laatst achter.
10: Klopt. Ja. Het begint om 8:00 en dat is om 3:30 s'nachts afgelopen. Kaartjes in de voorverkoop, €25. Hou die in de voorverkoop, want deze gaat ook altijd uitverkopen. Dan gaan we naar de laatste twee. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni. Kaderrock.
8: Ja, staat hoog op ons lijstje.
10: Ik ken dit niet, kader op. Nou, vrijdag met het goede doel, Sjaak Bro en de Clarks. Ja, en nog veel meer, hoor. Dat is een hele berg. Ik ga
8: ja, op, heb ik nee, dat is niet de moeite waard.
10: Nee, ja, het gaat niet om via al die artiesten. Zaterdag Splendid.
8: Ja.
10: Pat Smit.
8: Yes.
10: Beentje Splendid. Soef en Def. En ook nog vele anderen. Vrijdag is het €14,99. En zaterdag is het €19,99.
8: Dat valt hartstikke mee, vind ik, voor een festivalprijs.
10: Het is duurder geworden dan verleden
9: ik
10: jaar.
9: Zeggen, ja, maar het was ooit €5,99.
8: Ja, maar ik vind dit nog best wel netjes voor de line-up die ze hebben.
10: Dat wel.
8: Ja.
10: Nou, vrijdag begint het om 5:00 tot 11:00. En zaterdag begint het om 12:00 tot 11:00.
8: Een week daarvoor hebben we trouwens even een aanvulling op je kaderrok. Een week daarvoor komt Soef live langs bij ons in de studio.
10: Oh, wat leuk.
8: Ja, ik vind hem gewoon een geweldige artiest. Vind ik leuke gast.
10: Ik ook. Ik zag hem. Geweldig. Nou, dan gaan we naar de klappen van de maand. Mijn juni. The Quave.
8: The Quave.
10: Ja, The Quave. Die is bijna uitverkocht. Dat is een techno-festival in het Zuiderpark met 5 stages. En nou ja, dit keer draaien Robert Hood uit Amerika. Donato Dossi uit Italië. Daria Kolosova uit Oekraïne. Forest Wife West uit Amerika. Kink uit Bulgarije. Nou, zo draaien de DJ's uit Duitsland, Zweden, Zwitserland, Australië.
8: Nou ja, wauw.
10: Uit bijna elk land.
8: Ze hebben programmering, zeg.
10: Ja, ze hebben 5 podia's. Dus
8: wow.
10: Elk podia hebben ze een andere stijl techno. Maar dit festival staat heel hoog aangeschreven in Europa.
9: En jij bent dan ook weer aan het werk?
10: Ja, ik ben aan het, ja, dan moet ik controleren en foto's maken.
9: En ja, precies. En heb je een dubbele rol?
10: Ik heb een dubbele rol, ja. Het is van 12:00 smiddags tot 11:30 s'avonds. Ja. Ze zijn de enige die tot 11:30 een vergunning hebben.
8: Ja, daarom, ik zat dat te denken. Meestal is 11:00.
10: Ja, de rest gaat de
8: 11:00 is eindtijd.
10: 11:00 eruit, bij hun 11:30.
8: Ja, geweldig. We hebben een uitzondering.
10: 72,50 in de voorverkoop. Haal die kaarten als je erheen wil.
8: Want ja, want echt, anders is het uitverkocht.
10: Ja, de Kreef, dat is echt,
8: gaat altijd uitverkopen.
10: Echt een spektakel.
8: Dus jouw favoriete muziek, toch?
10: Ja.
8: Techno? Ja, ja, daar heb je het heel vaak over.
10: Ik ben meer van de techno van, zeg maar, Charlotte de Witte, Nina Kraditz.
8: Een beetje andere sferen.
10: En een Bayer. En een Meijer, heet hij zo? En een Bayer. Hele bekende techno-DJ.
8: Ik geloof je zo op je woord.
10: Iets sneller.
8: Iets sneller. Is,
10: ja, hier heb je veel modi. Het
8: is gewoon relaxer.
10: Ja.
8: Willem ging er vorig jaar heen. Die heeft echt een hele leuke tijd gehad.
10: Nou, ik ben op Oranje Roes natuurlijk geweest.
8: Hoe was de sfeer daar?
10: Ja, geweldig.
8: Lekker veel meezingers.
10: Ja, er kwam niemand uit. Dan, ja, zondag had je meezingers natuurlijk.
8: Ja.
10: Gerard Joling, Chico. Ja. Ja, iedereen was daar. En maandag had je natuurlijk Oranje Roes.
8: Ja.
10: Dan had je 1 tent. Dat was hard techno. Ja, echt
8: chaos.
10: Geweldig. Het is, ja, dat hard techno, dat is echt een inspiratie uit de jaren 90. De oude oldschool Gabba House.
8: Mm.
10: Ja, heel veel plaatjes herken je ook. En dan meestal hebben ze een hard techno.
8: Dat is wel leuk, hè?
10: Geweldig, ja, geweldig. Geweldige sfeer in die tent. En dan had je ook nog de tent van Joy. Dat is een grote organisatie uit Amsterdam, als ik het heb. Ja, daar hing ook een ja,
8: goeie sfeer.
10: Vibe, ja, speciale sfeer, gewoon gezellig. En je had de Back to Base area, helemaal achterin. Dat is weer een Rotterdamse organisatie.
8: Ja.
10: Daar was ook de sfeer heel goed. Nee, het was een perfect festival. Maar niemand kwam eigenlijk uit Den Haag. Er kwamen 60 touringcars uit Nederland. Uit
8: echt?
10: Alle windstreken, ja.
8: Wow.
10: Heel veel van rond Amsterdam.
8: Heel intens.
10: En heel veel rond Zeeland en Brabant.
9: Oh, maar dat is goed. Kennis maken met de stad.
10: Precies.
8: Kennis maken met de stad. Een beetje integreren in Den Haag.
10: Ja, ik
8: in
10: heb
8: de sfeertjes.
10: Heel veel doeken opgehangen buiten.
8: Ja, je bent goed van de promo.
10: Ja, ja, ik heb...
8: Goed op de orde met dat.
10: Ik had er 5 hangen. Ik heb er nu weer 4 bijgekocht. 4 van die hekdoeken. Nou ja, dit was hem.
8: Dit was hem weer voor deze week.
10: Dat kan. Stappen in haag.nl of download gewoon onze app op je telefoon. Koon Auto kan je gewoon op locaties zoeken. Je kan ook een filtertje gebruiken, dus dan tik je festivals en dan krijg je alleen maar festivals in Den Haag. Superhandige app.
8: Ja, iedereen zegt het. Meteen up-to-date.
10: En hij is gratis, dat is het belangrijkste.
8: Hij is gratis, dat willen de meeste mensen horen. Daar houden we van. Gratis apps.
10: En hij is altijd up-to-date.
8: Oh, heerlijk.
10: In alle tijden.
8: Hey, wij gaan even naar muziek. En ik heb eigenlijk klaarstaan Morning van Somjeu. Want ik dacht, dan laten we
10: Somjeu, leuk mens, ook uit Den Haag.
8: Ja, toch. Ik dacht van, weet je, Morning van Somjeu past ook wel een beetje bij het
10: geheel. Ik heb ze leren kennen toen met Haags Pop. Dat is in oktober van de
8: Haagse Popgala.
10: Haags Pop, daar heb ik ze toen in leren kennen in de Haagse Toren.
8: Oh, wauw. Toen
10: waren ze nog niet zo groot.
8: Heel gaaf.
10: Toen ging die gozer op dat alcohol.
8: De Bijendier.
10: De Bijendier, die ging O.O. Den Haag spelen. Ah. Alleen had hij het verkeerd geschreven.
8: Oh.
10: Je weet hoe ze het af en toe schrijven. O.H. Nee, dat is geen O.H. Dat is O.O. Gerso.
8: Ja, nee, dat doen we niet.
10: O.O. Den Haag is gewoon een hoofdletter O.
8: Oh, ja.
10: En geen haal erachter.
8: Nee, dat we het even weten.
10: Laat
8: extra.
10: Dat duidelijk zijn.
8: Even duidelijkheid. Thanks, Riesje. We zien je zo volgende maand weer terug.
10: Yes.
8: En misschien zelfs dan misschien live vanuit inbellen vanuit een festivalterrein. Je weet maar nooit.
10: Als het goed is op 13 juni, hè? Uitzending.
8: Ja, ik ga er even... Ik ga
10: ben jarig.
9: Dan hangen we slingers op.
8: Slingers.
10: Ja, dan
8: slingers
10: heb ik ook een stukje taart mee voor jullie.
8: Kijk.
10: Of een stuk spacecake.
8: Lekker in de ochtend. Gewoon ben ik de hele dag ben ik zoet. Kan niet eens meer. Scooter rijden niks.
10: Deze tijd zit je onder de tafel.
8: We gaan luisteren naar Morning van Somjeu hier bij Den Haag FM 92.0.

0: Ja, want het is ook echt een goede morgen. En we hadden het net al een beetje over de zon. Maar de zon komt gewoon door. Het is buiten licht wit bewolkt en heel veel blauwe lucht. En de zonnetje, het zonnetje laat gewoon zichzelf zien. En dat betekent dat wij dus naar buiten zijn gegaan. En Willem is op Haags avontuur en wel bij het Weimar Wijkpaleis.
1: Jazeker. En ik sta daar ook echt heerlijk in het zonnetje nu, waar je het net over had. In de tuin.
0: Oeh.
1: En ik sta hier met Esther. De eerste vraag is gewoon heel simpel. Hoe is het met je, Esther?
2: Ja, goed. Ik ben altijd heel blij op deze dag, want dan hebben we hier open deuren. En dan is er van 's morgens vroeg tot 's avonds laat programma. En dan ben ik helemaal, want dan is iedereen hier. Dus dit is wel altijd een hele fijne dag.
1: En het is
2: mooi weer. En dat wisten we niet van tevoren. Dus dan is het ook altijd weer fijner.
1: Ja, we staan nu ook in Weimars Wijkpaleis. En wat is Weimars Wijkpaleis eigenlijk?
2: Nou, Weimars Wijkpaleis is een... Mag ik heel kort vertellen hoe het is ontstaan? Ja, het is ontstaan dat er mensen in deze buurt zich zorgen maakten over dit gedeelte van de Weimarstraat. Er is heel veel ondermijning, leegstand, eenzaamheid, verkeersoverlast. Maar ook heel veel energie in deze wijk en heel veel creativiteit en vooral energie. En toen dachten ze, als we dat nou samenbrengen op één plek, dan kunnen we samen de wijk van de toekomst vormgeven. En toen waren we in Rotterdam gaan kijken, naar Rotterdams Wijkpaleis. En toen dachten we, dat moet hier ook komen. En toen hebben we... gelobbyd en toen hebben we de benedenverdieping van dit gebouw een jaar geleden mogen betrekken.
1: Want wat was dit gebouw waar we nu staan dan voorheen?
2: Het was eerst een school, een wisselschool van de Tourmalijn. En die zat hier dus een hele tijd. En ook toen de school hier zat, zijn we hier al gaan programmeren. Dus we zijn het verhaal van Wijkpaleis eigenlijk al gaan programmeren voordat we ruimte hadden. Op straat bij de ondernemers en ook in dit gebouw.
1: En wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die mensen kunnen gaan doen hier in het Wijkpaleis? Waar is het voor gemaakt?
2: Het is gemaakt en voor buren en voor maatschappelijke initiatieven, maar ook nadrukkelijk voor ondernemers, lokale ondernemers. En wij geloven als je die mensen bij elkaar brengt, dus die ondernemers en die buren en die maatschappelijke initiatieven, dat je dan samen de wijk van de toekomst kan vormgeven. En dat gaat over hele verschillende dingen. Dat zijn mensen die film organiseren, dat zijn mensen die ZZP'ers uit de wijk, dat zijn creatievelingen, dat zijn mensen die bijvoorbeeld, je ziet waar we nu staan, die zich heel graag sterk maken voor vergroening. Dus deze tuin was vroeger alleen maar tegels. En echt op de dag dat we de sleutel kregen, stonden hier allemaal buren uit de straat voor de deur van we willen die tuin vergroenen. Je ziet wat er nu is gebeurd. We hebben een kruidenspiraal. En eigenlijk eerlijk gezegd, als je de groenmensen hun gang laat gaan, dan zou dit hele plein helemaal groen zijn. Terwijl we ook nog ruimte nodig hebben voor dit soort dagen om samen te eten, om samen film te kijken. Maar dus het is heel divers wat er allemaal te doen is. Dus, ja.
1: En wat voor soort, hoe zou je de mensen omschrijven die veel naar het Wijkpaleis komen?
2: Het zijn mensen die weten dat het anders kan, dat het samen kan. Het zijn mensen die betrokken zijn bij hun directe leefomgeving. Het zijn ook mensen die die gewoon op zoek zijn naar gesprek, klein gesprek. We hebben hier op donderdag en vrijdag koffie en praatjes. Dan komen mensen gewoon binnen, even een beetje te werken of maar ook vooral even contact. En uit die contacten ontstaan weer eigenlijk hele mooie nieuwe dingen. Een heel mooi verhaal. Je hebt hier een buurtbewoner. Die woont in een garagebox en die kwam altijd binnen bij de koffie en praatjes. Gewoon om even aandacht, even samen zijn. En die opperde toen, ik denk ruim een half jaar geleden, van... ik zou zo graag het WK voetbal samen willen kijken. Want voetbal kijken samen is zoveel leuker dan alleen. Toen hebben we met hem een grote zo'n bord gepakt. Zijn we alle wedstrijden gaan opschrijven van welke wedstrijden zijn er wanneer. En omdat het in Amerika is, zijn al die wedstrijden 's nachts. Maar toen kwamen we gewoon op 20 juni is Nederland-Zweden om 7 uur. Toen hebben we daar omheen, we bestaan dan ook één jaar, georganiseerd dat we op groot scherm dan naar die wedstrijd gaan kijken. En hij is nu de drager van dat project. En zo, zijn er zoveel ideeën en zoveel... je moet het alleen een plek geven om het groter te maken. Het is eigenlijk een soort... het is een beweging die...
1: En hoe, je zei in het begin ook van het is ook van om verbindenis te organiseren. En dat zie je dus ook wel echt terug in dat verhaal over die man die voetbalwedstrijd. Is dat iets wat je ziet dat het heel erg groeit binnen de wijk? En dat naast de mensen die er ooit mee zijn begonnen, er steeds meer mensen aanhaken?
2: Ja, zeker. Want je hebt dus inderdaad die kerngroep die vanuit die zorg, maar ook vanuit die kansen het plan of het idee heeft gemaakt. Maar daar haken steeds meer mensen op aan. Die zien dat je vanuit hier iets kan doen, kan veranderen. En dat je niet alleen gelijkgestemde, maar ook andersgestemde vindt. Die, met wie je toch samen iets kan maken, iets kan veranderen, iets kan doen. En dan krijg je Het eigenaarschap is zo'n technisch woord, maar toch gaat het daar wel over dat mensen voelen zich van ik kan iets, ik heb, of het nou met eten is of met iets maken is, of nou, bijvoorbeeld repareercafé is ook een heel erg goed voorbeeld, daar begint deze dag altijd mee. Nu zijn er, daar komen, er zijn er iets van 27 edities geweest. En er zijn al zeker 1000 spullen gebracht, waarvan zeker 750 dus 750 spullen een tweede leven heeft gekregen. En daar komen en mensen op af die geen nieuw apparaat kunnen kopen, omdat het gewoon veel te duur is. Maar er komen ook een heleboel mensen op af die geen nieuw apparaat kopen, omdat ze vinden dat je dingen moet hergebruiken. En je brengt die spullen daar niet, je komt daar binnen, je krijgt koffie, je hebt een praatje en die mensen ontmoeten elkaar. En daar ontstaan dan weer nieuwe ideeën uit.
1: Ja, dus het is naast dat het ook een echt een functioneel iets heeft, heeft het ook een hele... Iets maatschappelijks wat het met zich meebrengt, lijkt het.
2: Zeker. Het gaat eigenlijk over die verbinding. Het gaat eigenlijk over hoe kunnen we samen bouwen aan de toekomst van deze wijk. Een andere wijk, een wijk waar mensen naar elkaar omkijken. Dus het is echt wel een... Maar nadrukkelijk, het is ook een plek waar ondernemers een plek vinden. Want je ziet dat die ondernemers elkaar ook weer, maar ook... Dat versterkt elkaar. Dus er staan, we hebben hier ook een landschaps- en architectiebureau. En die werkt er samen met iemand die hier een 3D-printer heeft. Dus
1: die vinden elkaar dan ook echt binnen het gebouw zelf. Dat is echt wel een mooi iets om dat dan op die manier in deze wijk ook samen te brengen. Ik heb nog één vraag voor je. En ik ga een klein beetje voor het blok zetten. Dat is een vraag die we altijd stellen. Ja. Heb jij een favoriet Haags nummer?
2: Jazeker. dat nummer heet Buiten. En het is van Zeefonk. En het staat op Spotify. En het is gemaakt door artiesten uit deze wijk. Door een... dat is mijn favoriete nummer.
1: Nou, je hoort het deze. Buiten
0: ja,
1: van Zeefonk.
0: Die hebben we dus... De grap is, deze artiest hebben we al een paar keer gedraaid. Het staat ook bij jou in de lijst.
1: Ja, zeker.
0: Die staat zeker bij ons in de lijst. Dus ja. We gaan even genieten. En dan zometeen zijn we bij jullie terug bij het wijkpaleis. Van een Weimar wijkpaleis. Over, wat zal het zijn? 3:30.
1: Tot zo.
0: Tot zo.

0: Stap naar buiten, stap naar buiten, buiten. Pak die buit buiten, stap naar buiten, buiten. Pak die buit buiten.
1: Ja, dat was buiten van 7.

0: onwijs druk. Ja.
1: Wat gezellig. Het klinkt wel gezellig. Een beetje café-vibes.
0: Ja, echt. En er wordt hier van alles gerepareerd.
1: Oeh.
0: Het repareercafé noemen ze het ook. Ik zie koffiezetapparaten. Ik zie hier 1, 2 fietsen. Ik zie elektronische apparaten die ik van mijn leven nog nooit heb gezien. En ik weet niet wat ze doen, maar ze zijn nu kapot en zo meteen niet meer. Ik zie kleding, ik zie naaimachines. Het is...
1: Wat leuk.
0: Ik zie ook vooral heel erg veel mensen. Het is echt al heel druk hier in het Wijmerswijkpaleis.
1: Dat is mooi, toch? En als ze daar dan repareren, is het dan wordt door de buurtbewoners helpen buurtbewoners? Hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ja toch? Esther. Het is hier hartstikke druk. Wie zijn deze mensen en waar komen ze vandaan?
2: Zoals ik net al zei, dit zijn allemaal buurtgenoten, reparateurs. Die dus al 25 die hier ook een zaterdag komen repareren. Omdat ze dat heel erg goed kunnen en leuk vinden. En het zijn buurtgenoten die hun spullen graag laten repareren. Je hebt daar... En dat zijn mensen, wat ik al zei, die dat doen omdat ze het belangrijk vinden om niet steeds nieuwe dingen te kopen. Maar ook omdat ze het niet te duur vinden om nieuwe spullen te kopen.
0: En hoe...
2: buren.
0: Allemaal echt ook buren. Hoe komen ze dan hier zo terecht? Hoe weet men dat dit mogelijk is op deze dagen?
2: Ja, omdat het heel erg nodig is. Er is behoefte aan. En het is hier ook denk ik heel gezellig. Dus het wordt denk ik mond op mond verspreid. En wij communiceren natuurlijk over. En de initiatiefnemers, daar heb je er een, Piet. Is ook een onwijze babbelaar. Die praat ook met iedereen. Dus het is, en Laura trouwens ook. Dus ja, het is gewoon een groep mensen die van mond op mond reclame. En dat denk ik.
0: Ja, ik moet ook zeggen, ik kom aangelopen met mijn microfoon. En dat vinden sommige mensen toch een beetje spannend. En je wordt een beetje aangekeken. Maar er komen ook heel veel mensen op je af gelijk. Wil je koffie? Je voelt heel erg die sense of community, om dan zo te zeggen. Merk je ook dat zich buiten het wijkpaleis dan voortzet?
2: Jazeker, want je ziet op straat dat veel meer mensen kennen elkaar. En mensen maken een praatje. Je ziet daar een meneer zitten met een andere meneer. En die lopen hier altijd rondjes. Nou, die zitten ook heel vaak op het stoepje even. En die weten dat dit hier één keer in de maand is. Die weten dat die op die donderdag die koffie en praatjes is. Dus het zijn mensen die steeds... Het is een ritme. Die herkennen het verhaal. Die weten wanneer ze hier terecht kunnen voor verschillende activiteiten.
0: En vandaag is dan ook open deurendag, zoals jullie dat noemen. Wat houdt dat precies in?
2: Nou, open deur is elke derde zaterdag van de maand. Dan hebben we van 's morgens vroeg tot 's avonds laat programma. Met en bekend programma en nieuw programma. En dus dit is bekend. Dit is elke zaterdag om 10:00 tussen 10:30 en 1:00. En er staan echt soms ook rijen voor de deur omdat er zoveel... Dus we denken ook wel aan uitbreiden. Maar dus bekend programma. Met sporten en met de oude knutselkeuken. Maar ook met nieuw programma. En juist in die afwisseling zit dat mensen durven in iets nieuws te springen. En is de test, hoe is dat eigenlijk? Vanmiddag is er bijvoorbeeld ademhalingstechniek. Nou, daar kan je dan aan meedoen. We hebben altijd een kinderkrant. Er is vanmiddag ook iemand die handlezen gaat doen. Dat zijn allemaal mensen uit de buurt die graag iets willen doen. Willen kijken hoe het is en kijken hoe mensen daarop reageren. En soms wordt het een onderdeel van het reguliere programma. En soms is het eenmalig, omdat mensen gewoon iets bijzonders willen doen. En soms mislukt het en dan vallen we en dan staan we daarna gewoon weer op, want dat kan. Dingen ook kunnen mislukken, dat is helemaal niet erg. En dat voelt iedereen hier ook van, het hoeft niet allemaal perfect te gaan. Dingen kunnen ook misgaan.
0: Ja, en dat ik denk dat het daarmee ook, dat ook komt omdat je voelt gewoon hoe die verbinding hier leeft. Het is heel gek om dat zo te zeggen, maar je merkt dat echt, je ziet het om je heen, je ziet, en ik denk dat dat misschien ook wel het belangrijkste voor jullie is. Is het dan ook vanaf een bepaalde leeftijd of is het voor wie is zo'n open deurendag bedoeld?
2: Nou, het bijzondere is eigenlijk, het is voor iedereen bedoeld. Er is echt een programma voor kindjes. Bijvoorbeeld zijn nu de knutselkeuken, de kinderkranten. Maar ook voor oudere mensen. We eten altijd aan het eind van de dag. Er wordt gekookt door de wijkjes. Lange tafels, dan kan je 2 kaartjes kopen waarvoor je ook betaalt voor een buurtje. Dus het is voor iedereen toegankelijk. En eigenlijk is het heel, wat mij opvalt is, je zou denken dat het misschien vooral wat oudere mensen zijn en kindjes. Maar eigenlijk ook die hele, ouders met jonge kinderen komen hier veel. Maar ook best wel wat jongeren die voelen van, er gebeurt daar iets, er kan daar iets. Er is daar ruimte om iets anders te doen, iets te testen, te toetsen, te ontwikkelen. En dat is, dat is denk ik wel wat iedereen hier uitstraalt. En het bijzondere is ook dat je ervaart gewoon, we doen dit voor onze eigen wijk. Onze eigen wijk wordt hier fijner van. Dus iedereen is intrinsiek gemotiveerd om eraan bij te dragen.
0: Ja, ik moet ook zeggen, ik heb hier zelf ook in de wijk gewoond. En ik denk ook echt dat het een hele mooie toevoeging is voor een bepaald, echt die saamhorigheid die je voelt. En wordt het dan ook allemaal gedaan door vrijwilligers of hoe zit dat precies in elkaar?
2: Ik reageer zo, maar ik wil nog één ander ding even zeggen.

0: Wij gaan er heel vanuit dat iedereen wat te bieden heeft. Dat is ook wel een beetje de kracht van het wijkplaats. Dat iedereen heeft wat te bieden en te vragen. Dus of je nou. Dus ik heb hier ook heel veel te halen. Ik heb ook iets te bieden, maar ik haal hier ook verschrikkelijk veel uit. En dat geldt voor iedereen. Dit wordt gedragen door heel veel vrijwilligers. Ik ben hier ook begonnen als vrijwilliger, maar ik ben nu ook betaalde kracht voor een deel. En we hebben dus ongeveer dik 1 FTE betaalde krachten. En voor de rest zijn hier 60 vrijwilligers betrokken. En iedereen die hier werkt moet ook deels vrijwillig doen. Iedereen die hier huurt moet wat terug doen voor de wijk. Het is heel erg een... Maar ik ben ook deels betaald ingehuurd, ja.
1: En is het dan ook zo dat de ondernemers die hier dan ook in het pand zitten op deze dagen ook... soms een steentje bijdragen of dingen doen? Of hoe zit dat dan precies in elkaar?
0: Zeker. We hebben hier een landschapsarchitectenbureau. Die heeft meegedacht. Die heeft de tuin het gezien over hoe je dat kan doen. We hebben hier een aantal ZZP'ers die meehelpen. Bijvoorbeeld met deze ruimte klaarmaken voor dit repareercafé. Eigenlijk iedereen doet hier wat terug. Je kan, maar het zit ook in een soort DNA. Het is niet zo van jij moet dit doen. Eigenlijk die vrijwilligers bijvoorbeeld ook. Die moeten niet iets doen. Die willen iets doen. En ja, kennelijk ontstaat dat hier. En ook omdat er zoveel mensen zijn natuurlijk. Want je doet het niet alleen. En een mooi verhaal van een van de initiatiefnemers ook. De eerste keer dat we dit deden was echt 1,5 jaar geleden. Toen hadden we dit gebouw nog niet. Toen was hij ontzettend zenuwachtig, want het was de eerste keer. En na 8 uur 's morgens liep hij uit zijn huis. En hij had de hele nacht niet geslapen. Een man van in de 70 van, oh, als dat maar goed gaat. En hij liep uit zijn huis naar Wijkpaleis toe. Want we mochten hier toen een keer een editie organiseren. En hij zag toen uit allemaal hoeken van de straat en de andere straatjes andere mensen komen op weg hier naartoe om samen deze dag te maken. Dus je doet dit nooit alleen, je doet het met iedereen samen. En dat is, zo werkt het hier op een of andere manier.
1: We gaan zo meteen nog even praten met Dennis. En Dennis die heeft een bootcamp voor ouder en kind. Dat is een onderdeel van het programma vandaag. Stel, er zijn nu mensen aan het luisteren die denken, nou, ik woon daar in de buurt, ik wil daarheen. Wat is er nog meer te doen? Wat is er nog meer te doen voor die mensen?
0: Ja, er is vandaag sowieso een heleboel doel. Dan zou ik eigenlijk even naar het bord willen lopen. Ik kan niet helemaal uit mijn hoofd oplepen.
1: Lopen we even naar het bord toe, kan gewoon.
0: Ik wil ook heel graag, dit hebben we dus elke derde zaterdag van de maand. We eindigen altijd met samen eten en de buurtbios. Even kijken waar het bord staat.
1: Waar is het bord?
2: Ja, wat een programmering. En misschien goed om daar zo meteen verder op door te gaan. En dan gaan we eerst even nog naar Haagse muziek. Dus we gaan even, Willem, hoor je me?
1: Van aanmalingstechniek tot stop-motion, tarotkaarten.
2: Willem,
1: ja, kom gewoon langs en kijk naar het bord. Kom vooral kijken.
2: Willem, we gaan even naar muziek en dan zijn we zo bij je terug met Dennis.
1: Is goed.
2: Want dan hebben we even tussendoor moeten we even muziekie.
1: Gaan we even op zoek naar Dennis?
2: Ja, we gaan even op zoek naar Dennis bij het Weimars Wijkpaleis. En wij gaan 2 minuten 30 luisteren naar Liever Lui dan Moe hier op Den Haag FM.

0: Leverluid dan moe van Roykin. Roykin staat trouwens binnenkort ook bij Linkse Hobby's in Paardcafé. Moet ik even zo meteen, ga ik even de datum zoeken wanneer dat is. Maar toevallig zag ze weer langskomen op de socials. Dat ze weer gaan optreden. En dat is altijd, daar worden we altijd heel blij van.
1: Ja.
0: Ja, we zijn nog steeds in Weimarwijkpaleis in onze laatste momenten van ons Haagse avontuur. En Willem staat naast Dennis.
2: Ik sta naast Dennis in de gymzaal. Nou, dan ga ik ook dezelfde vraag aan jou stellen, Dennis. Hoe is het met je?
3: Gaat goed. Ja, goede ochtend gehad zo weer. Ja,
2: ja en Dennis, jij geeft hier een bootcamp voor ouder en kind. Hoe ben jij hier ooit in het Weimarwijkpaleis terechtgekomen?
3: Een van de bestuursleden hier die het opgericht heeft, die heeft mij toen de tijd gevraagd om betrokken te worden. En had een leuk idee om het ook iets met een bootcamp te doen voor de buurt. En zo ontstond een beetje de oude kind bootcamps.
2: En je doet zelf ook, werk je dan in sport? Wat doe je dan daarnaast in het leven?
3: Ja, ik ben zelf personal trainer. Ik verzorg ook groepslessen, bootcamps buiten. Daarnaast nog bij twee anderen doen we veel voor de jeugd. Dus dan hebben we het over sociaal vaardigheidstrainingen, fitness voor middelbare scholieren. Eigenlijk is alles wat ik doe wel in het sportgebied.
2: En ja, je zei een bootcamp voor ouder en kind. Ik heb daar zelf nog nooit van gehoord. Is dat eerder ergens gedaan of hoe is dat idee tot stand gekomen?
3: Ik heb het eigenlijk nog niet eerder gehoord. Dit is wel echt een unieker concept. En ik vond het leuk om het aan te pakken en het werkt hartstikke goed.
2: En hoe ga je dan zo'n trainingstraject aan? Want ouder en kind natuurlijk wel, die hebben andere behoeftes als het komt om sporten. Hoe combineer je dat?
3: Ja, ten eerste houden we het speels. Dus zowel voor de ouders als voor de kinderen is het spelenderwijs bewegen. Ik doe het nog met een andere partner van mij. Hij doet vaak het gedeelte voor de kinderen. Dus dan hebben we de zaal gesplitst in tweeën. Eén deel is voor de bootcampers, voor de ouders. En de andere deel is dan voor de jeugd. En mijn collega die doet dan verschillende spelletjes met ze. En ondertussen ben ik bezig met de ouders. En aan het eind van de training eindigen we nog even samen met een leuk spel. Met iedereen betrokken is.
2: En welke leeftijd hebben die kinderen dan? Is dat echt van 2 tot 12 of nog? Ja, hoe zit dat precies?
3: Ongeveer vanaf jaar 6. Dus 6 jaar en ouder is top. En soms wat jonger is ook leuk. Ouders mogen ze altijd meenemen, want we kunnen ook niemand wegsturen die wil bewegen natuurlijk.
2: Hoe lang doe je dit nu al?
3: We zijn nu een jaar bezig met de ouder kind bootcamp hier bij het Wijkpaleis.
2: En dus voor vandaag kunnen mensen nog langskomen toevallig als ze nog ergens een kind in de buurt hebben en de bootcamp willen meepakken?
3: Zeker weten. We starten pas om 11 uur. Dus ben je in regio Weimarstraat omstreken, dan ben je van harte welkom.
2: Dan heb ik nog één laatste vraag aan jou, Dennis. En ik ga je een beetje voor het blok zetten weer. Wat is jouw favoriete Haagse nummer?
3: Het is wel echt een blok. Ja. heb ik een Haagse nummer? Ja, ik denk dat ik gewoon dan maar ga voor de OO Den Haag.
2: Voor de OO Den Haag? Heb je die al gedraaid vandaag, deze?
0: Nee.
2: Dan mag die.
0: Heeft hij ook nog... Laten we deze keer even een andere soort variatie erop. Want elke keer de soort van de originele versie. Dat we moeten nu gewoon even... Oeh, weet je welke we kunnen doen? Want het is 11:15. Dus dat betekent...
2: Ja, we kunnen die van de kraaien ook.
0: We kunnen die van de kraaien doen.
2: Ja. Dennis, ik zie Dennis ja knikken. Ja, die van de kraaien.
0: Oh, kijk. Hey, voor de mensen die nu hebben meegeluisterd. Willem is op Haagse avontuur geweest bij Weimarwijkpaleis vandaag. Open deurendag. Wil je erheen gaan? Het is volledig gratis. Tot vanavond. Er zijn leuke workshops te doen. Je kan gewoon naar binnen lopen. Leer je buurtgenoten kennen. En wil je meer informatie zoeken? Kan dat op weimarwijkpaleis.nl. En wij gaan luisteren naar Dennis' favoriete nummer. En ook ons favoriete nummer, stilletjes wel, toch? Ja, klein beetje wel. Ja, oh, de Naag van de Kraaien. Yeah.
4: Ja, toch? Heb je de Condor?

0: Dat was natuurlijk Oh Den Haag van de Kraaien. Favoriete nummer van Dennis en ook stiekem ook wel een beetje ons favoriete nummer. En van jou, Chino, ook wel eentje tuurlijk, in de lijst, okay.
1: Ja hoor.
0: Bij sporten. Even om mee te komen.
1: Nee, ik doe vaak zonder muziek sporten.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh. Ja, dat kan ook natuurlijk.
1: Kan ook.
0: Ja. Als ik zou sporten zonder muziek, dan raak ik totaal afgeleid. Ja, dat kan ik echt niet. Dan ben ik niet gefocust. Hey, maar Chino, je zit weer onze politieke, hoe noemen ze dat altijd? Politieke duider, journalist.
1: Ja, politiek blokje gaan we zo weer doen.
0: Politiek blokje met spuigasten. Maar naast dat gaan we het ook heel even de vraag natuurlijk stellen. Want wij zien weer dat er heel veel gebeurt in de wereld van de Tweede Kamer. Mm-hmm. En mensen die opmerkingen maken in het speciaal Left Laser, die echt weer rake vragen stelt en er chaos uitbreekt. Is dat nou iets wat jouw werk ook een beetje interessant maakt? Want jij doet dat voor je werk. Verslag maken van dat soort incidenten en gesprekken en discussies.
1: Ja, nou, het fijne is dat we dus, of ik in ieder geval, ook vanuit de Tweede Kamer kan werken. Dus dan kan je iedereen...
0: Scheelt weer.
1: Zoals dus de Kamerleden, de ministers, de staatssecretarissen, kan je allemaal zo de microfoon onder de neus douwen. En dan alles vragen. En deze week dus inderdaad Bob Scholten van Left Laser, die Guidi Markushout wat vroeg naar aanleiding van veel Palestijnse vluchtelingen die eigenlijk al in Griekenland asielaanvraag hadden gedaan, nu toch naar Nederland kwamen. En ja, hij gooide daar eigenlijk een muntje in, leek het wel, bij Guidi Markushout. En die begon
0: gewoon
1: een heel verhaal waar ook nu inmiddels aangifte tegen is gedaan, omdat hij gewoon echt opriep tot geweld. Dus dat zijn wel heftige uitspraken.
0: Ja.
1: Die veel losmaken in Den Haag. En dan aan onze taak om daar weer verslag van te doen.
0: En ook wel een mooie ding wat ik vind in politiek land is dat het gesprek steeds meer begint te keren naar waarom spreken we de asielzoekers niet? Waarom kan dat verhaal van hun niet meer naar voren komen? Zodat mensen ook meer begrip hebben voor de verhalen van die mensen. En dat gebeurt wel in politiek land, heb ik gemerkt. Sinds de AZC-aanvallen en de dingen, dat mensen toch wel wat weer hebben. Maar wat is dan het verhaal van de mensen daarachter?
1: Het is denk ik vooral heel gepolariseerd. Je hebt de ene kant die dit ook doet. Ja. En ook benadrukt dat je dat gesprek moet voeren. Je hebt ook de andere kant die juist zegt, we hoeven niet te praten. Het is namelijk heel makkelijk. Ze hoeven hier niet te zijn, ze mogen hier niet zijn, dus weg.
0: Ja.
1: Dus dat botst heel erg. Dat wordt duidelijk in zo'n emotionele uitbarsting eigenlijk voor camera. Dat heeft hij er zelf ook wel van gezegd. Ik zat te veel in de emotie toen ik dat zei, zei Guidi Markushout.
0: Maar hij heeft nooit gezegd, spijt me dat ik het heb gezegd.
1: Dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft het later iets geprobeerd te nuanceren, iets meer context proberen te geven. Maar hij bleef wel achter die woorden staan.
0: Ja. Dat was niet echt veel verschil.
1: Maar je ziet dat ook het debat hierover heel fel wordt. Want ik volgde deze week nog een debat over asiel. En dan zie je dat vooral partijen elkaar aanvallen.
0: Oeh.
1: Echt wel op felle toon elkaar proberen de maat te nemen. En iedereen verwijt elkaar van alles. Waardoor we nu in de huidige situatie zitten.
0: Ja.
1: In plaats van dat er een debat wordt gevoerd van wat gaan we nou doen. Waarbij vragen worden gesteld aan de minister die er ook bij zat. Want die hoefde eigenlijk heel weinig te doen. Omdat de partijen vooral elkaar de vliegen aan het afvangen waren.
0: Zonde ook, hè. Want we krijgen toch ook wel hele mooie verhalen te horen over AZC's. Waar het wel goed gaat. In verschillende gemeentes die er wel goed voor kunnen zorgen. En goed mee om kunnen gaan.
1: Het merendeel gaat het natuurlijk goed.
0: Ja.
1: Alleen soms is het wel zo dat het op bepaalde plekken heel erg misgaat. Op andere plekken gaat het gewoon af en toe ook minder, in mindere mate mis. En het is natuurlijk zo dat het wel nog steeds niet lukt om mensen die uiteindelijk hier niet mogen blijven,
0: echt,
1: om die weg te krijgen. Ja. Daar lopen we in Europa echt helemaal achterop als Nederland. En dat frustreert mensen.
0: Ja.
1: Maar dat is iets wat je niet 1, 2, 3 oplost.
0: Ja, lastig lijkt me ook wel, hoor. Als je dan midden in de smeltpot zit ook, met alle meningen en de dingetjes.
1: En dan ga ik de brug naar spuigasten maken, want die onrust...
0: Die onrust is daar ook.
1: Op dit debatonderwerp is ontstaan.
0: Ja.
1: Die ga ik straks bespreken met Kamerlid van D66 Joost Sneller.
0: Ja.
1: En met Leon Dekker. Dat is wel bijzonder dat hij er is. Die zit bij de Jonge Democraten en die was ook aanwezig toen in het partijkantoor van D66 een week geleden, toen daar een explosie was.
0: Ja, want daar was hij live on scene. Dat hebben we gehoord in het nieuwsbericht.
1: Volgende ochtend was ik daar ook bij, inderdaad. Om te kijken wat er gebeurd was. Maar ik spreek hen hier zo over. Van, nou, één, wat is daar gebeurd? En twee, wat doe je hier tegen? Want ja, ik hoorde deze week al veel van uit de politiek, vervolgen. We gaan die mensen oppakken, straffen die explosies hebben gepleegd. Maar ik denk dat je dat nog veel breder ook moet trekken en kijken waardoor ontstaat dit nou? Want je moet het ook aan de voorkant proberen aan te pakken.
0: Goed punt.
1: Daarover zo een gesprek. Maar goed, ook nog iets anders wat ook speelt. Dat is de prostitutie in Den Haag, het sekswerk.
0: Ja. Ik dacht dat
1: als het gaat
0: om duurzaamheid, bomen of iets. Nee, hup, het centrum wat er ooit zou komen natuurlijk. Ja, ja, wat nu de Intercity
1: wat er dus
0: is.
1: Gaat komen. Afgelopen tijd heeft de gemeente opnieuw eigenlijk pilots gedaan om te kijken naar zijn er alternatieven om het beter te doen dan hoe het nu gaat. Want het zorgt nog steeds voor overlast. De veiligheid is ook
0: minimaal.
1: Nog steeds niet top. De conclusie was eigenlijk, alle alternatieven die we hebben bekeken leveren te weinig op. Dus we veranderen voorlopig niets. Dat betekent niet dat de politiek zich ermee neerlegt. Want Koen Bom van Hart voor Den Haag en Judith Klokkenburg van de ChristenUnie-SGP... die hebben nog wel plannen van wat kunnen we alsnog gaan proberen. Dus ik spreek hen daar dan ook nog over. En aan het eind van de uitzending schakel ik ook nog even met onze lieftallige collega en natuurlijk de vriend.
0: Lieuwe
2: schartje.
1: Ja, precies.
2: Ja, die Lieuwe. Staat op de demonstratie.
0: De hardloper.
1: Kijkje nemen bij dat nationale protest. Ik vraag me af hoe groot het gaat worden.
0: Ik heb daar niks over gehoord, kan ik je vertellen.
1: In september gezien dat het heel groot was. En toen trokken mensen uiteindelijk het centrum in. Ging het ook mis bij het partijkantoor van D66.
0: Oh, wacht, dat nationaal protest bedoel je?
1: Dat was toen. Ja. Ik weet niet of het nu weer zo groot gaat worden. In ieder geval straks Liewe ter plaatse.
0: Ja,
1: en die kan
0: spannend.
1: Ons daar alles over vertellen.
0: En we sluiten natuurlijk af met Marcel.
1: Ja, die kunnen we niet missen.
0: Ik weet niet hoeveel jouw show is. Hoe krijg je dit in 1 uur bij elkaar, joh?
1: Straks om 11 uur gewoon beginnen.
0: 10 gasten en zo en gaan.
1: Hoe je moet. En ik heb er zin in.
0: Ja, we zijn wel benieuwd. We krijgen altijd goede info van jou. Een beetje de inside info's allemaal zo. Ja, ik vind het wel interessant. Vanaf 11 uur dus sowieso meteen Spuigas. Dankjewel, Chanel. Wij gaan sowieso intunen vanaf 11 uur. Wij gaan even door, want Luus, jij gaat straks naar de onder de rivieren, om het zo netjes te zeggen. Naar Veghel. En wij gaan even met jou de uitgaansagenda van dit weekend doornemen. Voor de mensen, als je nog geen plannen hebt en je denkt, we moeten wat gaan doen. Nou, ga dan vooral niet naar de demonstratie, maar ga wel naar de Pride Walk. Want die is er namelijk ook. Bij de Koekamp begint die om 14:30. En eindigt. Ja, ze maken gewoon een hele tour door de stad. Helemaal leuk, gezellig. En die eindigt dan weer op de Koekamp. Terug om 16:00.
2: En daar is ook genoeg te beleven.
0: En iedereen komt de glitters. En wij houden van glitters. We houden van gezelligheid. We houden van lieve mensen. Kleurtjes overal. Hou je daar niet zo van? En dan denk je van, maar ik ben meer iemand voor de zee. En ik wil kijken naar boten en gaan en watersport. Dat kan, want De North Sea Race is gisteren begonnen op Scheveningen. En de toegang is gratis. En je kan dus, het is het grootste zeilevenement aan de Nederlandse Noordzeekust. Je hebt het vuurschepenrace van Scheveningen naar Harwich met de aftrap. Maar je hebt ook inshore races. En er zijn dus allemaal activiteiten te doen. Ik ga extra voor jullie kijken wat het programmering doet. Moet ik even goed kijken, want het is echt een hele mooie website ook, vooral. Programma. Nou, dan zitten we hier, 17. Dan heb je de eerste deelnemers die binnenkomen van de North Sea Race. En dan heb je 17 mei is er ook nog een prijsuitreiking in het clubhuis van de Jachtclub van Scheveningen. Dus dan kan je dat ook meemaken. Ook heel erg leuk. Dus ja, er is van in ieder geval voor dat stukje is er heel veel te doen. Wil je toch weer wat anders doen? Dan kan je ook gaan naar de publieke opname van de podcast Historische Klassiekers. En daar gaat het over waarom verdwenen zowel vrouwelijke auteurs uit beeld. Dat is een van de vragen die dan terugkomt en wordt beantwoord. En de laatste aflevering wordt live opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek. En jij kan er dus bij zijn. De podcastserie belicht schrijvende vrouwen die in hun tijd van 1500 tot 1800 opvielen, maar in de literatuurgeschiedenis zijn ondergesneeuwd.
2: Interessant.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Het is van 8 tot 21:30. Tickets zijn €7,50. Kan je kopen via de links van de Koninklijke Nationale Bibliotheek. En anders kan je altijd voor de actieve mensen onder ons een avondje open avond bodderen.
2: Hey,
0: heel anders.
2: Hartstikke leuk.
0: Maar dat was gisteren.
2: Oh. Ik wilde nog zeggen, je hebt nu allemaal.
0: Ik ga er altijd van uit dat het op het laatste moment komt. Maar laat me even voor de zekerheid in de buurt checken. Want je weet altijd, in de buurt komt altijd met goede tips. Ik hou altijd in de buurt een beetje vast, omdat zij altijd met tips komen eerder in de maand. En het is natuurlijk hemelvaartweekend. Dus er zijn ook gewoon heel veel andere dingen te doen. Je kan in Rijswijk kan je naar de broodfabriek gaan, want er is weer een Pasar Indonesia. Ja. Dus 40 exposanten die staan voor je klaar met een uitgebreid programma met muziek en eten en gedoe. Dus je hebt tickets zijn
2: C50. Gedoe hoop ik niet.
0: En gedoe, gewoon gezelligheid bedoel ik. Haags gedoe, ja, gezelligheid, ja toch. Er is ook Kuikduinfest. Morgen op zondag. Sportievelingen kunnen zeggen, alle activiteiten zijn gratis. Je kan je online opgeven. Er is zeezwemtraining, surfles, djembe spelen en strandsporten. Dan heb je natuurlijk Aspergefest en dat is de afsluiter. Want dat is ook morgen. En daar hebben we het al over gehad bij het Zeeheldenkwartier.
2: Het is weer een vol programma in Den Haag.
0: Vol programma, hè? En dan kan je ook nog stadswandelingen doen. Van Gilde Den Haag. Kan ook allemaal. Ja, veel, hè? Veel. Er is veel te doen. Er is veel gezelligheid in de stad. Willem die is terug aan het komen. Om weer hier naartoe te gaan. Ik ga even kijken. Ik zie zoveel nummers. Oeh, zullen we weer eens een Pink-nummer erin gooien? We hebben lang niet geluisterd naar Pink.
2: Hoe kom je hier opeens
0: terecht? Ik weet niet. We hadden vroeger draaiden we dus nooit Pink. En op een gegeven moment zal ik laatst denken van... oh, maar ik wil nog wel eens een keer weer een Pink-nummer hebben.
2: Nou, meid, gooi je erin.
0: Ja, toch? Ik heb All I Know So Far van Pink. Mm-hmm. En dan gaan wij gewoon de dag afsluiten en de start van het weekend.
2: Yes.
0: Even genieten van je weekend. Even wees... Nou, kijk, daar is je man. Nou.
2: Is dat geen goed begin van mijn weekend?
0: Ja, toch? Daar gaan we al. Met zijn outfit.
2: Hij heeft wel weer een goede wandeloutfit aan, inderdaad.
0: Nou, voor de mensen die het niet zien... Maakt niet uit. Geniet van je weekend. Wij zijn er volgende week weer gewoon lekker tussen 8 en 11. En met een Haags... Nee, volgende week hebben we geen Haags avontuur. Nee. Maar een live graffiti artist. Ja, alleen maar leuke dingen. Wees veilig in het weekend. Let op elkaar. Geniet van je weekend. Ga niet naar demonstraties, maar ga gewoon... Geniet van je weekend.
2: En feest nuchter.
0: Feest nuchter. Dat is het. Gewoon dat is het. Meer niet. Meer gaan we ook niet uitleggen.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
4: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
3: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
5: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninklijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
3: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu spuigasten.
6: Welkom bij Spuigasten, het wekelijkse politieke radioprogramma van Den Haag FM en Omroep West. Natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app. Het is 16 mei, ik ben Janel van Beurden en leuk dat je luistert. De gemeente heeft verschillende alternatieven onderzocht om de overlast van sekswerk te verminderen. Conclusie, de pogingen leveren allemaal te weinig op, dus blijft de situatie voorlopig onveranderd. Ik bespreek dat straks met Judith Klokkenburg van de ChristenUnie SGP en Koen Bom van Hart voor Den Haag. Maar eerst ga ik het hebben over de ongeregeldheden in het land. Bij verschillende demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra liep het deze week weer flink uit de hand. En ook in onze stad is de onrust zichtbaar. Vorige week stopte een man een explosief door de brievenbus bij het partijkantoor van D66. En deze week stonden demonstranten voor en tegen de asielopvang bij de Sportlaan recht tegenover elkaar. Ik heb het erover met D66-Kamerlid Joost Sneller. Fijn dat je er bent.
7: Goedemorgen.
6: En met Leon Dekker van de Jonge Democraten. Ook fijn dat jij er bent.
8: Ja, dank voor de uitnodiging.
6: Ja, vanmiddag is er trouwens ook nog een nationale protestactie op het Malieveld. Daarover schakel ik aan het eind van de uitzending nog even met collega Liewe van Sloten. Die zal daar ter plaatse zijn om een kijkje te nemen. Maar Leon, voor nu wilde ik even bij jou beginnen. Ik vind het namelijk bijzonder dat je er bent. Jij was aanwezig in het partijkantoor van D66 bij dus die explosie vorige week. Hoe gaat het nu met je?
8: Ja, goed, gelukkig. Ik heb de afgelopen week met veel mensen gesproken. Veel leden ook die erbij waren. We zijn goed opgevangen door het landelijk bestuur van de Jonge Democraten en ook door het partijbestuur van D66. De beide kamerfracties hebben veel contact met ons gezocht. Dus dat is heel fijn. En nu gaat het best oké weer.
6: Gelukkig. Want jij was daar toen. Kan je misschien omschrijven wat er vanuit jouw perspectief daar dus gebeurde die avond?
8: Ja, zeker. Het was dus afgelopen donderdag, maar die daarvoor. En we hebben wat vaker met onze afdeling activiteiten op het landelijk bureau. En dit keer zaten we daar ook weer in een zaaltje. En we hadden de deur naar de gang openstaan. En op een gegeven moment hoorden we een hele grote knal. En toen keken we zo naar de gang en toen zagen we daar het glas door de gang vliegen. En toen begonnen ook alle brandalarmen natuurlijk af te gaan. En iedereen was in het begin eigenlijk heel verbaasd. Niemand wist natuurlijk wat er aan de hand was, wat er gebeurde. Dat was ook best beangstigend. Omdat het heel onzeker was wat er allemaal aan de hand was. Nou, op een gegeven moment zijn we toen het gebouw uitgegaan. Dat ging eigenlijk vrij rustig, verbaasde me nog. Maar daar was ik stiekem toch ook wel trots op, achteraf gezien. En toen we buiten waren, toen werden we ook al heel snel opgevangen door de politie. En die hebben vanaf dan gewoon alles, alles onderzocht natuurlijk.
6: Maar die knal kwam in de basis dus helemaal uit het niets voor jullie, toch?
8: Ja.
6: Het was niet dat al duidelijk was dat er iemand voor de deur stond? Of...
8: Nee, helemaal niet. Nee, we hadden een spreker en die was gewoon lekker aan het vertellen. En op een gegeven moment hoorden we een hele grote knal. En iedereen die in de buurt van de deur zat, die dook ook een beetje weg. En we hadden van tevoren niets gemerkt, op geen enkele manier. Dus dat, daardoor schrokken we wel extra hard natuurlijk.
6: Ja. Want jullie, er was op dat moment dus gelukkig niemand echt vlak bij de voordeur. Maar had dat anders kunnen zijn nog?
8: Ja, stel dat iemand net even naar de wc was gegaan of per ongeluk even in de hal liep. Dan had het echt heel anders af kunnen lopen. En als de activiteit net iets eerder klaar was geweest en we met z'n allen in die hal hadden gestonden. Nou, dan hadden we hier een heel ander verhaal verteld, zeg maar.
6: Ja. Ja.
8: Dus daar hebben we ook echt wel geluk gehad.
6: Ja, en ik begreep ook, je wilde dit verhaal ook wel graag vertellen. Eigenlijk juist graag hier aanschuiven hierover. Waarom is dat?
8: Nou, dat is eigenlijk omdat ik me natuurlijk ook een beetje zorgen maak over dat dit is gebeurd. En ik wil laten zien aan de ene kant dat we hier nog steeds zitten en we nog steeds staan voor onze idealen. Ik hoop ook heel erg dat jongeren met goede ideeën voor ons land zich ook blijven inzetten. En zich niet laten afschrikken door wat er hier is gebeurd. En zich bijvoorbeeld bij onze organisatie of bij anderen die bij hun idealen passen aansluiten, zodat ze zich kunnen inzetten voor de democratie. Dat wil ik heel graag meegeven. En aan de andere kant wil ik natuurlijk ook mensen laten weten hoe dat nou is als je daar zit en op zo'n moment.
6: Ja. Ja, want hoe oud ben je op dit moment?
8: Ik ben nu 19.
6: 19?
8: Ja.
6: En dan ben je nu een tijdje dus politiek betrokken.
8: Ja.
6: Zorgt dit er ook voor, beangstigt het jou wel in de manier van bezig zijn met politiek en je uiten over politiek?
8: Ja, wel een beetje, maar het was ook zo in de dagen na de aanslag, zeg maar. Toen kreeg ik ook van meerdere mensen te horen: hey, superleuk dat je bezig bent met de politiek. Maar het mag er natuurlijk niet voor zorgen dat dadelijk je veiligheid in het geding komt.
6: En van je omgeving dan, bedoel je dan?
8: Ja, vanuit mijn omgeving was dat. En dat zet je natuurlijk toch wel nog een keer extra aan het denken. Maar ik ben ook tot de conclusie gekomen dat ik toch wel me gesterkt voel in de ideeën en idealen die ik heb. En dat ik me daar juist voor wil inzetten hierna.
6: Ja, Joost Sneller, ook dus van D66. Wat dacht jij toen dit gebeurde?
7: Ik dacht, wat een laffe daad. En ik hoor steeds, en dat was ook bij de eerste keer dat er iets gebeurde bij ons partijkantoor vorig jaar, dat het wordt dan het partijkantoor genoemd. En ik denk dat veel mensen thuis zich ook niet realiseren wat de gevoelswaarde is van dat kantoor. Het is eigenlijk meer een clubhuis van een vereniging D66. Waar niet alleen jonge bevlogen mensen werken, die gewoon het kantoor naast die deur, die daar werken en die hier de gevolgen van ondervinden. Maar ook mensen zoals Leon en een van andere van onze leden, die daar gewoon avonden bijeenkomsten hebben. En voor wie dat ook voelt als een thuis en als een clubhuis. Dus ik denk dat mensen zich dat vaak onvoldoende realiseren. En dan merk je ook, ja, dat komt ook bij mij hard binnen. Ik heb daar vorige zomer in de weekenden vaak aan het verkiezingsprogramma gewerkt. Ik ben zelf oud-medewerker als directeur van het wetenschappelijk bureau van ons landelijk bureau. Ja, dat is gewoon heftig. En tegelijkertijd maakt het mij heel erg strijdbaar. En ik ben blij dat ik ook die weerbaarheid bij Leon zie. Want ja, generaties voor ons hebben gevochten voor die democratie om te zorgen dat je niet dit soort meningsverschillen met geweld oplost, maar met woorden. Ja, en ik zet me daar dagelijks voor in natuurlijk als Tweede Kamerlid. En het maakt mij heel strijdbaar om dat dubbel zo hard weer te doen.
6: Ja, en nou is het ook niet een enkel geval geweest. Want dus in september, vlak voor de verkiezingen, was er ook al eigenlijk gedoe bij het partijkantoor. Toen was er een grote demonstratie op het Malieveld. Mensen trokken de stad in. Uiteindelijk werden er ruiten ingegooid. Probeerden mensen een brandende container naar binnen te rijden. Zorgt dat bij jou nog voor een gevoel van, ja, ik moet toch wel opletten nu ik politicus ben van D66, dan nu waar dan twee keer wat is gebeurd, over hoe ik me uit, hoe ik over straat ga misschien?
7: Ja, ik ben heel blij dat de politie in dit geval en ook destijds zo snel heeft gereageerd en doortastend ook. En je ziet ook nu dat degene die bom, want vuurwerk is een beetje een understatement. Ik ben ook op partijkantoor geweest weer afgelopen dinsdag. Ja, het is gewoon, de explosie is natuurlijk enorm. Dus dat is gewoon een bom die naar binnen wordt gegooid. Dat die persoon nu ook vervolgd wordt voor een misdrijf met een terroristisch oogmerk. En dat doet het Openbaar Ministerie niet zomaar. Dus ik ben blij dat daar zo doortastend wordt opgetreden. En dat er ook door de politie gewoon bovenop wordt gezeten. Zelf ga ik me er niks van aantrekken wat dat betreft. Want als je dat gaat doen, dan is het einde zoeken. Dat is ook juist wat mensen willen, die politici intimideren. Het gaat niet alleen maar om D66 of landelijke politici, maar ook mensen die zich gewoon op hun 19e al inzetten voor dit soort idealen, maar ook politieagenten, ook ambulancebroeders, ook op lokaal niveau, burgemeesters, raadsleden. Gewoon niet doen dit soort dingen. En dat statement wil ik blijven uitdragen. En ik word alleen maar meer gemotiveerd om dat te blijven doen. En ja, ga me dan niks aantrekken van een extra demonstratie die uit de hand kan lopen.
6: Ja. Ik was de dag nadat dit gebeurde daar ook voor werk om te kijken van wat is er gebeurd en ook om wat mensen te spreken. Inderdaad, de brievenbus lag eruit, het glas was gebarsten, er was inderdaad best wat schade. Nou sprak ik daar dus ook mensen en ook de NOS was er, die sprak ook mensen. En wat ons opviel is dat er gewoon meerdere mensen waren die letterlijk zeiden, ik snap wel dat iemand dit doet. Of het nou door asiel is of door de hoge prijzen werden dan bijvoorbeeld als argumenten genoemd. Er waren meerdere mensen die dat zeiden. Wat zegt dat jou?
7: Ja, dat als kritisch wordt zonder enige kritische noot wordt doorgegeven, ik denk dat dat ook weer gesproken moet worden. Overal waar je hoort, geweld kan een oplossing zijn binnen een democratie, moet worden weersproken. Want wat is een democratie? Je kent wel de uitdrukking misschien, oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen. Andersom is ook waar. Politiek, democratische politiek is eigenlijk de voortzetting van oorlog met andere middelen. En we hebben ervoor gevochten, generaties voor ons, ik zei het al, en ik heb zelf ook bijvoorbeeld 1,5 jaar in Myanmar gewerkt, in Burma, waar mensen vechten om een democratie te mogen zijn, om met woorden meningsverschillen te uiten. Dus ik vind begrip voor geweld, en of dat nou tegen D66 is, of tegen andere politieke partijen, of het nou het bedreigen is van Wilders, of het aanvallen van COA-medewerkers, of het brandstichten in een AZC, het is allemaal gewoon wat mij betreft no-go in een democratische rechtsstaat die we zijn. Daar praten we met elkaar. En daar zijn politici van links tot rechts ook altijd bereid om over te praten. Alleen dat is niet met geweld. En geweld is geen oplossing. Ja. Dus ik zou dat graag door iedereen weersproken zien op het moment dat het wordt geuit.
6: Dat hebben we de afgelopen week natuurlijk ook veel in Politiek Den Haag gehoord. Want om hem even breder te trekken, dit was dan bij het partijkantoor. Maar ook deze week dus brand bij een noodopvang in Loosdrecht. De brandweer werd vervolgens ook tegengehouden. De politie bekogeld, dan dus de vuurwerkbom die ik net noemde. Mensen komen echt flink in opstand en gaan ook echt grenzen over. En daar zijn dus mensen van die zeggen, daar heb ik begrip voor. Er zijn ook mensen die dat doen. Dat bekogelen van de politie, het bekogelen van een politieke partij, het partijkantoor. Hoe ga je daarmee om als mensen dus denken van, we kunnen op deze manier in protest komen?
7: Ja, nogmaals, ik denk dus in ieder geval duidelijk de grens trekken bij geweld. En of dat nou, van welke kant dat ook komt. En nu gaat het over asielzoekers. Volgende keer gaat het over het milieu. Een andere keer gaat het weer over de rode lijn. Geweld is geen oplossing en daar trek je de grens.
6: Maar toch is het wel zo ver gekomen dat mensen zich kennelijk dus genoodzaakt voelen om dit te doen en om daar begrip voor te hebben. En dan kan je het weer spreken, wat natuurlijk ook goed is, maar je moet denk ik ook een stap extra zetten.
7: Ja, je moet volgens mij in gesprek gaan met de mensen die welwillend zijn en gewoon oprechte zorgen hebben en grieven over de politiek. Daar altijd mee in gesprek blijven. Maar ook mensen die bijvoorbeeld gaan ophitsen van, verzet u en geweld is oké. Of ja, maar dat in dit geval. Nou, kijk ook wat collega's uit de Tweede Kamer soms zeggen. En ook in media waar wordt geschreven. Ze hebben het ook wel aan zichzelf te danken misschien. Ja, ik denk dat dat gewoon een manier van goed praten is die in een democratie niet past. En dat je juist ook van politici mag verwachten met een voorbeeldfunctie. Met een verantwoordelijkheid om te zorgen dat dingen niet ontsporen. En dat we binnen die democratische grenzen blijven die we samen hebben afgesproken. En waar we Nederlanders ook in overgrote meerderheid voor staan. En trots op zijn, want Nederlanders zijn mensen die hun meningsverschillen met woorden oplossen. Dat we daar ook aan vasthouden en dat we daar ook steeds naar terugkeren.
6: Ja, want hoe denk je dan, als we dus die stap terugzetten, dat het zover is gekomen?
7: Nou, we zitten natuurlijk al heel lang in een klimaat waarin angst wordt aangepraat, waarin wordt opgehitst, waarin dit soort dingen worden vergoeilijkt bijna. En begrip overgaat in Nou ja, legitimeren gaat ver. Maar het begrip en het niet verantwoordelijkheid nemen voor het terugdringen van emoties en het kanaliseren naar democratische kanalen. Maar juist er naartoe gaan en het aanmoedigen.
6: Ja, want wat kan je hier dan nog meer tegen doen dan dus het gesprek aangaan met die mensen?
7: Nou ja, in dit geval wordt er ook gewoon natuurlijk door de politie worden mensen opgepakt, omdat er ook strafrechtelijke grenzen blijkbaar worden overtreden in de ogen van de politie. En ook voor het lokale bestuurders die er in de frontlinie staan voor iets wat een meerderheid van Nederland ook vindt en wil en democratisch besluit die worden genomen, om die ook uit te voeren, dat je ook voor de mensen gaat staan. En of dat nou politie is, of dat nou brandweer is, of dat nou COA-medewerkers zijn, of lokale bestuurders, dat we daar ook als landelijke politiek massief achter gaan staan.
6: Ja, nou is dat straffen en dat oppakken van die mensen, dat is lijkt me allemaal logisch, maar ook aan de achterkant handelen. Maar wat ga je doen om dus die onvrede bij mensen weg te nemen? Je noemt net, dat is een rol voor de politiek. Maar spreek je dan dus vooral aan de partijen die hier niet eerlijk zijn in het debat? Of ligt het ook aan dat er gewoon te weinig bereikt wordt? Of wat moet de politiek hier tegen doen om hier de tijd te keren, om die geest weer in de fles te krijgen?
7: Ik denk dat de politiek in de breedte, en dat zie je van alle thema's die hier spelen, ook besluiten moeten nemen en zorgen dat de overheid weer gaat leveren op een aantal van de grote zorgen van mensen. En daar hebben we natuurlijk ook in het coalitieakkoord afspraken over, van asiel, maar ook stikstof, waar we natuurlijk in het verleden ook hier demonstraties hebben gehad die uit de hand liepen. Klimaatbeleid, dat over de breedte er lang stilstand is geweest. En dat bijvoorbeeld de opvang van asielzoekers in Nederland natuurlijk slecht geregeld is. Waar het vorige kabinet die keten ook kapot bezuinigde en zorgde dat er steeds noodoplossingen moesten worden gevonden. Waar we nu voor gaan zorgen is dat die keten op orde komt en dat het minder ad hoc maatregelen nodig zijn. En op al die andere onderwerpen die ik net noemde, dat we doorbraken gaan krijgen om daar ook daadwerkelijk weer wat te doen. Ik denk dat dat uiteindelijk natuurlijk er altijd naast hoort, dat de politiek ook besluiten neemt en daar vervolgens ook voor staat.
6: En welke rol ligt erin voor D66 specifiek?
7: Nou ja, wij proberen het maximale te doen om dit soort dingen ook weer op orde te brengen. Dus je ziet dat er heel veel extra middelen zijn uitgetrokken om ook te zorgen dat je die opvang op een betere manier kan regelen. En niet zo chaotisch zoals het in het verleden. Het zijn vaak noodopvangdingen, omdat gewoon de opvang zoals je die zou willen organiseren, die goedkoper is, die beter is, die je beter kan inkleden, waar je betere inspraak kan regelen, dat die basisinfrastructuur eigenlijk niet op orde is. Ja. En we hebben natuurlijk nu het asielmigratiepact in Europees verband, waar ook nieuwe maatregelen van zullen komen. En tegelijkertijd zie ik in Nederland gewoon groot draagvlak om asielzoekers die vluchten voor geweld en voor vervolging, om die hier op een goede manier op te vangen.
6: Leon, jij bent 19. Dit coalitieakkoord dat nu ligt is voor een groot deel ook gedoeld op werk aan de toekomst. Voor jou onder andere, ook voor mij, voor anderen. Heb je het idee dat er nu ook echt daadwerkelijk extra stappen gezet kunnen gaan worden? Dat er meer bereikt gaat worden, waar dus ook kennelijk veel behoefte aan is?
8: Nou kijk, in de politiek maak je natuurlijk allerlei verschillende keuzes. Als jonge democraten zouden we natuurlijk het liefst één groot jonge democratenakkoord willen zien. Maar dat begrijpen wij ook wel, dat niet altijd kan. Deze coalitie heeft gewoon een hele lastige positie op dit moment in het minderheidskabinet. Dat is gewoon een feit. Maar ik denk wel dat dat iedere minister en ook iedere parlementariër zijn of haar uiterste best doet om die plannen die ze nu hebben opgeschreven, om die zo goed mogelijk uit te voeren. En ik vind het ook wel wat makkelijk nu om, het kabinet zit er net een paar maanden, om nu ze al helemaal af te rekenen op alles wat nog niet is gelukt. Ik zou zeggen, laten we ze ook even een beetje de tijd geven. En dan kunnen ze hun plannen allemaal uitvoeren. Wij zullen als jonge democraten natuurlijk wel ook kritisch kijken naar D66. En dat zullen we ook blijven doen.
6: Kijk, wordt toch scherp in de gaten gehouden allemaal.
7: Zeker, maar zo ken ik de jonge democraten.
6: Maar nog heel even door op dan dus het punt dat je maakt van, we hebben als politiek ook breed een verantwoordelijkheid over hoe we ons uiten. Wilde ik toch nog heel even dus eigenlijk opmerking van Guidi Markushout deze week erbij halen. In de Tweede Kamer, de afsplitser van de PVV natuurlijk, die nu werkt aan zijn nieuwe eigen partij, de Nederlandse Alliantie. Die deed een uitspraak over Palestijnse vluchtelingen die naar Nederland komen. Een groot deel komt eigenlijk vanuit Griekenland, waar ze eerder zijn geweest. En voor camera van Lef Lezer zei hij, en dan citeer ik hem even, De overheid moet ze met geweld tegenhouden. Misschien wel met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen. Nou, gisteren heeft hij daar nog wat extra dingen over gezegd. Probeerde hij het iets te nuanceren en zei hij van het gaat om desnoods geweld te toepassen. Maar hoe luister jij daarnaar, Joost?
7: Ja, bezorgd. Want dit is niet alleen maar onzorgvuldig. Het is ook gewoon onverantwoordelijk. En gevaarlijk wat hij doet. En dat, daar zijn we
6: wat kan het gevolg zijn van zo'n uitspraak?
7: Nou ja, we zijn telkens er ook op gewezen. Ook naar aanleiding van onderzoeken van de NCTV. En dat wat wij in de Kamer zeggen echte gevolgen heeft in de samenleving. En dat mensen daar ook gevolgen aan verbinden. Ik ben zelf een aantal keer heb ook gezien wat de gevolgen zijn. En ik ben naar een van de rechtszaken geweest tegen een van mijn collega-fractiegenoten. Naar aanleiding van de dreigementen toen van Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie over de tribunalen. Ja, de mensen zitten gewoon op de bank en gaan dan vervolgens politici bedreigen in een poging om ze te intimideren en worden daar uiteindelijk ook voor veroordeeld. En dat heeft natuurlijk een grote impact op individuele politici, maar ook voor het democratisch debat.
6: Leg jij hier dan ook een link tussen zoiets als dit, wat hij dan zegt, en onrust die nu in het land speelt? Dat soort dingen gaan samen?
7: Het gaat samen, maar
6: niet
7: dat
6: als direct gevolg, hoor.
7: Het is niet een één-op-één relatie. Alleen verantwoordelijkheid nemen betekent ook nadenken over wat de mogelijke gevolgen zijn daarvan. En waar draag ik aan bij? Draag ik bij aan een klimaat waarin democratische politiek kan floreren en waar we meningsverschillen in de Tweede Kamer uitvechten en waar vreedzaam gedemonstreerd wordt? Of ga ik zelf opeens het woord geweld gebruiken en zeggen en doen alsof dat een normale manier is om problemen op te lossen? En ja, ik denk dat dat heel onverstandig is.
6: Nou, noem je die uitspraak dus gevaarlijk. Guidi Markkenshauer wil graag samenwerken met de coalitie, wil zich constructief opstellen. Nou, als minderheidskabinet, zoals Leon net ook zegt, heb je ook de steun van de oppositie nodig. Blijft dit dan wel een partij waarvan je ook zegt, daar werken we graag mee samen? Of verandert dit toch iets aan die positie en die verhouding?
7: Nou, werken we graag mee samen. Ik weet niet in welke. Dat heb ik in ieder geval niet over mijn lippen laten komen. Ik bedoel, je kijkt natuurlijk. Ik kan niemand verbieden om voor onze voorstellen te stemmen.
6: Nee, maar wat wil je ermee zeggen? Dat het niet van jouw lippen komt om daar graag mee samen te werken. Betekent het dat je hier om bijvoorbeeld van tevoren, als je aan beleid werkt, dat je toch minder happig bent om ook met hem samen te gaan werken en te kijken van, nou, wij kunnen hier wat doen, dan krijg jij er wat voor terug en zo gaan we constructief samenwerken?
7: Nou, ik denk dat Marcus Sower het met dit soort woorden niet makkelijker maakt, nee.
6: Want?
7: Nou ja, dit is. Ik heb zelf moeite met het normaal gaan vinden van dit soort dingen. Dus ik zal dat ook tegen Marcus Sower in debat, als ik hem weer tegenkom, zeggen. En tegen zijn fractiegenoten. Dat dit niet normaal gevonden kan worden.
6: Dus het heeft wel consequenties.
7: Overgaat.
6: Dus het heeft consequenties. Als iemand zulke dingen zegt voor samenwerking.
7: Nou ja, nogmaals, er is geen sprake van samenwerking natuurlijk. Er is een minderheidscoalitie. Ik kan niemand belemmeren om voor onze voorstellen te stemmen. En je beoordeelt ook, als er voorstellen komen van andere partijen, dan beoordeel je ze deels op wat daar staat en deels beoordeel je ze op wat is de intentie daarachter. Dus ja, dat zal ik op die manier blijven doen. En dat geldt voor PVV, dat geldt voor Forum voor Democratie. Maar dat geldt ook al voor andere partijen.
6: Maar goed, een constructieve partner, dat zit er dan op deze manier niet in?
7: Ik vind dat Marcus Sower zich op dit onderwerp op deze manier in ieder geval meer destructief dan constructief opstelt.
6: Goed, helder. Dat debat gaat nog verder gevoerd worden, verwacht ik. Onder andere Jesse Klaver heeft trouwens nog hier een debat specifiek over aangevraagd. Hoe de problemen rondom de asielrellen die zich nu aftekenen, gaan we ook nog zien en verder volgen. In ieder geval voor nu, Joost Sneller, Kamerlid van D66. Bedankt voor je komst. Leon Dekker, ook fijn dat jij er was en je verhaal wilde delen van de Jonge Democraten. Dan ga ik nu eventjes de muziek spelen en dan gaan we daarna praten over raamsekswerk in Den Haag. Een ander probleem waar tot nu toe weinig aan lukt om dat te verbeteren.

0: Welkom terug bij Spuigasten, het politieke radioprogramma op Den Haag FM. Bij me aangeschoven zijn raadsleden Judith Kloppenburg, Judith Klokkenburg van ChristenUnie SGP. Excuus. En Koen Bom van Hart voor Den Haag. Goedemorgen. Als het gaat over het sekswerk in Den Haag, dan zijn er diverse pogingen inmiddels gedaan om dat te verbeteren, de overlast te verminderen, de veiligheid te verbeteren. Maar wat is er, Koen? Je microfoon. Nu ben je hoorbaar. Goedemorgen. Ja, welkom. Fijn. Fout in de naam. Microfoon niet open. Nou goed, allemaal fouten van mijn kant.
1: Ja hoor.
0: Ja, dat gaat net zo goed als het Haagse. Wat is er, Koen? Je microfoon. Nu ben je hoorbaar. Goedemorgen. Ja, welkom. Fijn. Fout in de naam. Microfoon niet open. Nou goed, allemaal fouten van mijn kant.
1: Ja hoor.
0: Ja, dat gaat net zo goed als het Haagse prostitutiebeleid. Nee,

0: toe zijn, niet willen investeren en we eigenlijk in een soort van draaikolk naar beneden zitten. En dat is natuurlijk heel erg jammer.
1: Maar je hebt dat rapport ook kunnen lezen. Is het dan hier alleen de keuze om niets te doen? Of is het gewoon wat we wilden doen heeft geen effect?
0: Nou ja, ik weet niet of het echt zegt dat het geen effect heeft. Het is in ieder geval veel te ingrijpend. En het moet nog aangetoond worden waar nou die overlast in de Doubletstraat bijvoorbeeld. Hè, want ik maak daar toch wel een scheiding tussen. Tussen de situatie in de Doubletstraat is echt wel wat ernstiger voor de omgeving daar. Heel veel overlast. Dat is natuurlijk niet helemaal 100% te zeggen. Dat is wat er min of meer uitkwam. Dat als je de prostitutie daar weghaalt, dat die problemen ook opgelost zijn. Dus dat is natuurlijk een van de dingen waar we tegenaan moeten. Maar je moet wel een keer gaan kiezen van, nou, wat gaan we doen? En willen we dat laten uitsterven, zoals dat een vreselijk woord is, dan moeten we wel met alternatieven komen.
1: Oké, en Judith, je hebt ook dat rapport meegekregen en de conclusie die wethouder Marielle Favier daarin trok. Is het voor jou een tegenvaller?
2: Nee, ik was ook niet heel erg verrast eigenlijk. Maar het begint natuurlijk bij de principiële vraag van wat wil je überhaupt met prostitutie in Den Haag? En deze pilots zijn gestart omdat ze niet de Doubletstraat zouden willen sluiten, zolang er geen alternatieve vormen zijn. Die alternatieve vormen zijn nu via een pilot onderzocht. Nou, daar blijkt dat er helemaal geen interesse in is om op die manier te werken. En dan concludeert het college, dus dan gaan we niks doen. Terwijl je natuurlijk ook kan zeggen, nou, we vinden principieel hier iets van raamprostitutie in onze stad, van vrede en recht. Onrecht van veel vrouwen die daar achter de ramen zitten. En we gaan die boel wel sluiten. En nou ja, wat is daar dan voor nodig? En dan hoef je natuurlijk helemaal niet alternatieve werkvormen te hebben.
1: Nou, trekken jij en Koen dus eigenlijk een andere conclusie dan het college doet uit dit rapport?
2: Ja, sowieso kun je natuurlijk heel veel manieren hebben om het te lezen, denk ik. Maar je ziet dat dit college ervoor kiest om prostitutie op welke manier dan ook in stand te willen houden. Ja, en daar verschil ik principieel van mening met het college.
1: Ja, en als je dan kijkt naar specifiek even wat er nu is onderzocht, ook die pilots die dus zijn gedaan, wat haal jij daar dan uit?
2: Nou, we hebben 10 jaar geleden hebben we al gekeken van hoe zouden we die doublet op termijn kunnen gaan sluiten. We hebben toen zijn we op werkbezoek geweest naar Groningen, waar straten zijn gesloten destijds. En hoe dat is gedaan. En er was toen nog geen meerderheid voor om dat hier ook daadwerkelijk goed te gaan onderzoeken. Want je ziet dat in Groningen is een hele straat gesloten. Daar was de overlast ook enorm. En daar is gezegd, nou, die straat gaan we sluiten. Daar is een hele periode voor uitgetrokken. Zodat ondernemers ook wisten waar ze aan toe waren. En daar heeft het heel goed gewerkt. En dit rapport zegt eigenlijk, dat kan wel als we... En dan kun je via de APV bijvoorbeeld regelen.
1: Dat de APV kan. Moet je even uitleggen.
2: Ja, dat is eigenlijk de Haagse grondwet, zou je bijna kunnen zeggen. Dus okay. Dat zijn de lokale wet en regelgeving. Daar kun je in zeggen van, nou, we willen minder prostitutieramen. En we gaan dat centreren of helemaal uitbannen, dat kan ook. Maar dan moet er aangetoond worden dat er daadwerkelijk overlast is. En het college zegt nu, nou, die onderzoeken zijn er helemaal niet. We kunnen hier niet zeggen dat de overlast komt door de raamprostitutiestraten. Dus ik denk dat het in ieder geval belangrijk is om dat nu heel goed te gaan onderzoeken. Want dat er overlast is, dat is evident.
1: Ja, en Koen, wat haal jij uit die pilots die zijn gedaan?
0: Nou, meerdere dingen. Kijk, wij verschillen natuurlijk sowieso van mening als het gaat om het standpunt van de ChristenUnie, SGP. Want zij hebben het idee dat als je iets verbiedt, dan verdwijnt het. Maar het verdwijnt niet, het verdwijnt uit beeld. En dat is het grote probleem. We hebben veel meer grip als je dat wel gecentreerd doet. En de ondernemers, kijk, wat ik ervan vind is natuurlijk al maar tot daar aan toe. Maar wat de meisjes zelf en de ondernemers daar zelf willen, dat is natuurlijk het meest belangrijk. En die voelen zich in zo'n straat vaak beter beschermd. Er zitten allerlei voordelen aan. En daar moet je ook je ogen niet voor sluiten. En die overlast die er is, die is er natuurlijk. Dat is 100% waar. Wat volgens mij dit rapport als belangrijkste conclusie had, is dat het niet is toe te wijzen aan het feit dat als die prostitutie weg zou zijn, dat dan die overlast weg is. Ik denk dat dat een eerlijke stelling is daar. In die buurt van de Doubletstraat gebeurt natuurlijk van alles.
1: Ja, dus eigenlijk is de conclusie van, er zijn daar meer factoren.
0: Ja, en wij zijn natuurlijk als Hart van Hagen, kom ik weer met mijn orde en recht en harde straffen kom ik natuurlijk weer aan. En wij zijn natuurlijk voor meer handhavers. Wij willen proberen in de coalitieonderhandeling om de verdubbeling in te zetten. Dus dat we echt van 200 naar 400 handhavers gaan. En dan zijn juist dit soort gebieden, dat zijn eigenlijk de primaire gebieden om te zorgen dat we daar nou echt een beetje grip krijgen. En dan kunnen we kijken of dat nou een relatie heeft met het sekswerk daar of niet.
1: Ja, want nog even een blik terug in de tijd. Tot de jaren 80 was het raamsekswerk in Den Haag gewoon in de woonwijken rond het centrum van de stad te vinden. Toen is besloten dat te concentreren tot 5 straten. En in 2005 is dat weer verder teruggebracht tot de Doubletstraat, de Geleen en de Hunnenstraat. Hunze. In totaal zijn er... Hè?
2: Hunze.
1: Hunze. Ik ga lekker vandaag, hè?
0: Nee, dit is alleen maar goed, dan ben jij er nooit geweest.
1: Nee, ik ben er nooit geweest, dat klopt.

0: In totaal zijn er op dit moment 61 vergunde seksbedrijven in Den Haag, waarvan 41 raamprostitutie zijn. Ja, Koen, van Judith weten we, die wil dat dus verder terugbrengen, het liefst naar nul. Maar hoe kijk jij ernaar? Want je zegt nu al van, ja, die overlast, ik weet niet of die koppeling te maken valt met dus dit raamsekswerk, maar zeg jij van, de huidige hoeveelheid, dat is goed, of we moeten toch daar ook wel wat terugschroeven?
1: Kijk, we moeten gewoon kijken wat er wenselijk is, om het maar even zo te zeggen. Maar sowieso is natuurlijk het aanbod. Als je nu ook ziet hoeveel van die sekshuizen, zoek het maar even, van die clubs, hoeveel die er verdwijnen, dat is natuurlijk ook omdat de vraag terugloopt. Waarom dat zo is, dat heb ik eerlijk gezegd niet helemaal scherp. Het is niet mijn portefeuille.
0: Goede seksspeeltjes tegenwoordig, ik weet niet waar het komt.
1: Jij zegt dat, maar er zijn natuurlijk 156 pornokanalen tegenwoordig.
0: Filmpjes allemaal, ja.
1: Nou, ik weet niet of er een relatie is, maar het is opvallend. Mm-hmm. Dat ook bij mij in de buurt, er gaan een paar van die clubs die goed bezocht werden toen ik er kwam wonen, 30 jaar geleden.
0: Oh, en, kwam wonen, niet?
1: Ja, zeker. En die zijn allemaal weg. Ja. En daar is dus blijkbaar geen animo meer voor. Volgens mij, zelfs de Mayfair, dat was een van de bekendste clubs hier in Den Haag. Ik zie daar bijna nooit meer reuring voor de deur. Dus het zou kunnen zijn dat het gewoon dat de vraag afneemt. En dan moet je dus gaan handelen in samenwerking weer met de ondernemers, lijkt mij. He, gaan kijken van, kunnen we het of opknappen, of gaan we zeggen van, nou, we gaan het bijvoorbeeld meer centreren rondom de Geleenstraat. En we gaan nog een straat affaseren. Maar dat is iets wat gelukkig op de onderhandelingstafel ligt, waar ik geen uitspraken over hoef te doen, gelukkig.
0: Nou, dat mag wel.
1: Mag zeker.
0: Dat mag wel. Zeker. Nee, Judith, jij zegt, afhankelijk van de vraag, dat maakt niet uit, we moeten het terugbrengen naar nul. Waarom zie jij het liefst helemaal verdwijnen?
2: Nou ja, ik vind het wel grappig dat Koen net tegen jou zegt van, het is mooi, want je bent er dan dus nooit geweest. Dus blijkbaar vinden we er wel iets van de bezoekers die daar komen. Nou, wat je
1: ziet, hier wil ik zo meteen op reageren.
0: Dat mag.
1: Heb ik niet gezegd.
2: Ja, je zei wel dat je het goed vond dat hij er nog nooit was geweest. Maar nou, dat gaat natuurlijk ook om hoe je kijkt naar wat is prostitutie. En de ChristenUnie-SGP vindt dat dat gewoon een ongelijkwaardige situatie is, waar vrouwen tegen betaling eigenlijk hun lichamelijke integriteit aanbieden. Dus er is sprake van een oneven, wichtige relatie, kan je het niet noemen. Maar het is de man die denkt, ik heb het recht op seks, dus ik ga dat bij jou kopen. En dat faciliteren we als overheid. Er komen heel veel, als je nu in de raamstraten komt, daar is bijna niemand meer die Nederlands spreekt. Dus de dames die er werken, die komen alleen maar vooral uit Oost-Europese landen of uit Zuid-Amerikaanse landen. Omdat blijkbaar Hollandse vrouwen het niet meer willen doen. En wij vinden als overheid dat we dat moeten faciliteren. En daar ben ik het gewoon mee oneens. Het recht op seks van mannen, dat is geen grondrecht. Dus dat hoeft
0: staat niet in die APV?
2: Nee, niet in de APV, nog in de grondwet van ons land. Dus dat hoeft op.
0: Nou, is de behoefte er wel? En dat punt maakt Koen natuurlijk van, ja, van, als de behoefte er is, ja, wat gebeurt er op het moment dat je, nou, de behoefte komt vanuit een persoon om zichzelf of te kunnen bevredigen in ieder geval. Wat gebeurt er op het moment dat daar dan niet meer de mogelijkheid toe is, op het moment dat je dus de raamprostitutie bijvoorbeeld weg zou halen? Wat denk je dat er dan gebeurt? Wat het risico daarvan zou zijn dat mensen dan de behoefte niet meer hebben?
2: Nou ja, die behoefte, die is er, denk ik. Ik ben geen man, maar
1: zou het huwelijk moeten zijn?
2: Nee, dat is helemaal niet wat ik zeg. Dat is, misschien ten principale wel. Maar omdat iemand een behoefte heeft, moet je dat dan als overheid op die manier faciliteren. Ik bedoel, de kanalen zijn net genoemd. Iemand kan thuis de gang gaan. Je kunt een relatie hebben, noem maar op. Dus ik denk helemaal niet dat het op deze manier gefaciliteerd hoeft te worden.
1: Ik heb echt wel heel lang netjes mijn mond gehouden. Hè? Want ik was natuurlijk al, bij de eerste zin was ik al getriggerd over het feit dat ik het dan goed zou vinden dat je.
0: Ga maar naar je punt.
1: Ik wilde alleen maar even zeggen, het ideaal is gewoon zo'n principe. Hè. Dan komt dat goed uit. Maar er is natuurlijk geen enkele.
0: Die kan
1: schaamte.
0: Ik dan in mijn zak steken. Nee,
1: er is geen enkele schaamte om prostitutiebezoek. Want het is ten eerste een legaal beroep. Hè, dat is ten eerste. En ten tweede is het zo dat de denkfout bij mevrouw Klokkenburg van de ChristenUnie-SGP is natuurlijk dat iedereen dat tegen zijn zin zou doen. En dat vrouwen dat allemaal doen onder druk van mannen. En dus dat eigenlijk altijd er een soort ongelijke situatie is. Nou, ik durf het tegendeel te beweren. Wij praten natuurlijk met Shop en met de belangenverenigingen eigenlijk en de hulpverleners daar. Er is een heel grote groep. En dat is gelukkig juist in de raamstraten is dat zo, die er zelf voor kiezen. En dat zijn natuurlijk inderdaad niet heel veel Nederlandse meisjes meer. Maar die verhouding die is echt niet in de buurt van 50-50. Merendeel van de mensen die achter het raam zitten, die hebben daar zelf voor gekozen. En dat is ook een vrije keuze.
0: Merendeel zeg je, maar dat betekent dus dat er wel ook mensen zijn die er niet zelf voor hebben gekozen.
1: En daar moeten we dus in. Dan komen we weer met de handhavers. Dan moeten we natuurlijk heel streng op handhaven.
0: Maar hoe doe je dat dan? Want ga je dan naar zo'n meisje toe om dat te vragen? Van, goh, zit je hier vrijwillig? Want ik weet niet of ze dat dan toegeeft.
1: Je hebt een aantal aantal van die ondernemers daar in de straat, die weten donders goed wat er gebeurt, wat er speelt. Er zijn een aantal ramen waarvan ook zij weten van, nou, dat vertrouw ik niet helemaal. Laten we het zo zeggen. Nou, laten we daar dan op inzetten. En dan kun je dat in onderling overleg. Ik ben nog altijd voor om daar een team op te zetten. Zorgen dat we weten waar we aan toe zijn. En dan die misstanden, dat ben ik 100% met mevrouw Klokkenburg eens. Want die gevallen zijn er ook. Dat je die tegengaat. Maar wat gebeurt er nou als je die raamstraat gaat sluiten? Dan moeten ze naar eigen huizen of hoe je het went of keert. Ze gaan hoe dan ook zorgen dat het werk doorgaat. Want het is hun inkomen. Van die mannen zowel als van die vrouwen. Dus dan is er helemaal geen enkel zicht meer op. Dat is nou precies wat ik niet zou willen.
0: Ja, hoe ga je die veiligheid dan alsnog garanderen op het moment dat die plekken verdwijnen?
2: Nou ja, ik ben het sowieso al niet eens met de cijfers die hier genoemd worden. Want, en dat zie je wel ook in dit onderzoek, van wat zou er gebeuren als die straten worden gesloten. Dan kiest een heel groot deel ervoor om iets anders te gaan doen, of te gaan naar het land van herkomst. Dus het is niet zo dat al die vrouwen op een 18 hebben gekozen. Nou, dat lijkt me echt het meest fantastische werk. Dat ga ik nu doen.
1: Maar die zijn er wel.
2: Hele grote designer, ja. En er is ook inderdaad ook een groep die echt helemaal gedwongen wordt, wat je echt mensenhandel moet noemen. Maar er is ook een grote grijze groep die daar zit, door sociaal-economische omstandigheden toch gedwongen.
0: Nou gaat het ook om de behoefte die dan dus daar wordt bevredigd. Velo van de man inderdaad. Maar wat gebeurt er op het moment dat die ruimte dan dus verdwijnt?
2: Nou ja, kijk. Ik vind sowieso dat je moet beginnen met landelijke wetgeving. Hè? Daar strijden we ook in de Tweede Kamer al jaren voor, om te zeggen, de man gaat strafbaar moeten zijn. Dat heet het Zweedse model. Daar is prostitutie in die zin verboden. Dat dus mannen die daar gebruik van maken worden bestraft. En daarmee voorkom je dus ook dat ze op andere manieren hun wegen gaan zoeken. Dus dat moet sowieso gebeuren. En dan moet je hier in Den Haag, als je ramen straten gaat sluiten, moet je dus ook echt goede begeleiding van die vrouwen die daar zitten. Naar ander werk, naar land van herkomst of wat dan ook, wat zij op dat moment willen.
0: Als je het dan over landelijke wetgeving hebt, was er deze week trouwens ook nieuws. Want het kabinet werkt ook wel aan wat dingen om hier tot verbetering te komen. Een van de dingen is dat ze de minimale leeftijd willen verhogen van de sekswerkers van 18 naar 21 jaar. Is dat dan een stap in de goede richting? Help je dan iemand om dus misschien beter wel overwogen de keuze te maken van, ik wil dit doen?
2: Nou ja, wat heel mooi is dat we samen met Hart voor Den Haag, toen nog Groep de Mos, 10 jaar geleden al in Den Haag die leeftijd hebben verhoogd in de APV. Dus Haagse regelgeving is al, je moet 21 zijn. Want daarvoor, ja, je hebt ook toch gewoon nog een puberbrein. Dus het is, welke keuzes maak je? En die hebben gewoon wel echt effect op de rest van je leven. Dus het is heel goed dat die leeftijd omhoog gaat. En wat ons betreft zou ook de leeftijd van de bezoekers dan omhoog moeten gaan. Maar dat zie ik nog niet geregeld.
0: Ja, en Koen, jij zit heel erg op de handhaving. Daarop zit er ook iets in wat het kabinet wil doen. Ze komen namelijk met een wetsvoorstel dat gemeenten moet helpen bij het toezicht en de handhaving op de branche. Door het mogelijk te maken dat gegevens van sekswerkers worden verwerkt. Is dat dan een middel waarvan je denkt, dat gaat ons heel erg helpen? Gezondheid?
1: Ja, excuses. Ik heb een behoorlijke verkoudheid te pakken. Gaat het ons helpen? Ja, ik denk dat alles wat helpt om het beter te reguleren, dat een goede set is. Alleen wat dat precies in de praktijk gaat inhouden, dat kan ik eerlijk gezegd niet helemaal goed overzien. Wat dat voor gevolgen heeft, voor de bedrijfsvoering bijvoorbeeld. En we hebben nog steeds te maken met wat ik net al even zei, met een legale bedrijfstak. En dat moet je niet onderschatten. Dat betekent dus ook waarom volgens mij dit rapport ook in Den Haag zo uitkwam, dat juridisch enorme gevolgen heeft om zomaar een straat te sluiten. Dus we moeten er aan, wat mij betreft, alle kanten voor zorgen dat we zorgen dat het werk veilig is, dat de omgeving prettig blijft. En dat is toch helaas de enige manier is door daar bovenop te zitten met handhaving.
0: Ja, en nou is de conclusie van dit college dus van, voorlopig gaan wij niets doen. Jij zegt dit ligt op de coalitie onderhandelingstafel om daar wel meer aan te gaan doen.
1: Nou ja, ze hebben eigenlijk gezegd, we schuiven het door naar het volgende college. Dus daarmee vind ik dat het volgende college er wat mee moet. En of dat nou in de coalitieonderhandelingen nu al moet worden vastgelegd, of dat we dat doen gedurende de rit. Zeg ik dan toch maar eventjes hoopvol. Dat is dan verder een tweede vraag. Maar ik denk wel dat we naartoe moeten dat er in ieder geval duidelijkheid komt. Nogmaals, ook voor de ondernemers. Hè. Als die weten dat die straat blijft voor de komende 20 jaar, ik noem maar iets, kan je natuurlijk heel anders investeren.
2: Ja. Ja, het is toch wel gek, hè, dat 30 jaar geleden werd het besluit genomen om de andere straten te sluiten. En toen waren er ook al heel veel insprekers vanuit het oude centrum van, wij hebben heel veel overlast van die bezoekers. Met name natuurlijk 's nachts. Mensen hebben soms wat gedronken. Ronkende auto's die er blijven staan omdat ze niet willen parkeren. Noem maar op. En daar wordt gewoon echt onvoldoende naar geluisterd. En dat zie je eigenlijk keer op keer ook terug. Er wordt toch een beetje de ogen voor gesloten. Ook in het vorige prostitutiebeleid is gezegd, ja, we kijken primair naar die straten. En als er dan wordt gevraagd, en hoe wordt de buurt meegenomen? Ja, daar gaan we dan ook wel mee praten. Terwijl ik denk dat juist ook voor die omwonenden, dat het echt een gemiste kans is. En dat we daar echt ook duidelijkheid moeten gaan bieden de komende jaren.
0: Ga je daar duidelijkheid bieden, Koen?
1: Ja, wel. Maar tegelijkertijd, die straten liggen er al honderden jaren. En het werk is natuurlijk helemaal het oudste beroep.
2: Nee. Jagers. Die waren er als
1: eerste. Jagers. Nou, die bezochten dan die dames. Maar het is in ieder geval een heel oud beroep. Laten we het daar dan over eens zijn. Er is altijd behoefte geweest. Of het nou leuk is of niet. En nogmaals, door het te verbieden verdwijnt het niet. Maar het verdwijnt alleen uit beeld. En ik denk dat het juist niet goed is.
0: Nou.
2: Ja, ik ben het er niet mee eens.
1: Nee,
2: ik denk dat het de oudste vorm van onderdrukking en van slavernij is. Dus, want die vrouwen die zitten gewoon in een afhankelijkheidspositie. En die hebben het te doen met de klant die voor hun staat. En,
1: Nou, sorry dat ik daar toch even op reageer. Want toevallig sprak ik gisteren met een vrouw van Shop. Ze zei, wat zij juist zo fijn vinden in zo'n raamstraat, om maar even zo te zeggen, is dat zij nog enige keus hebben wie ze kiezen. En dat dat in een club bijvoorbeeld niet zo is. Hè. Je wordt gewoon toegewezen aan die dame. En dat eenmaal thuis is dat helemaal erg. Als je iemand ontvangt en die staat voor je deur, wat wil je dan?
0: Je bedoelt, in die raamstraat hebben ze zelf nog grip op voor wie de deur open gaat.
1: Precies, de dames kunnen zelf nog enigszins bepalen wie ze wel en niet uitkiezen. En dat vindt Shop een heel belangrijk punt. En dat wil ik toch nog even gezegd hebben. Dank je wel voor deze voorzet.
2: Ja, ik denk dat het te weinig geluisterd wordt naar de hele groep van mensen die in die raamstraten werken. Het zijn vooral de mondige vrouwen die gehoord worden, die daar misschien wel zelf voor hebben gekozen. Het grootste deel spreekt nauwelijks Nederlands, dus die worden erg slecht meegenomen in al deze onderzoeken en ook in het beleid.
0: Ja, nou, Koen Bom van Hart voor Den Haag, Judith Klokkenburg van ChristenUnie SGP. Bedankt voor jullie komst. Blijf nog heel even zitten, want als het over opgewonden mensen gaat, dan gaan we nu even naar het Malieveld. Daar staat namelijk een grote nationale protestactie op het punt om te beginnen. Daarom schakel ik nog heel even met onze collega Liewe van Sloten. Even kijken of ik Liewe hier erbij heb op de lijn. Liewe, goedemiddag of goedemorgen nog.
3: Ja, nog net goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij bent dus bij het Malieveld. Waar tegenkomen de mensen straks in protest?
3: Waartegen niet, Jeannot, zou ik bijna zeggen. Want er is een flyer rondgegaan die dit protest heeft aangekondigd. En heb je even. Tegen massa-immigratie. Tegen CBDC. Waar die afkorting staat, is mij niet bekend. Jawel.
0: Ik heb het even opgezocht. Het is een digitale currency.
3: Kijk, tegen digitale ID. Tegen jeugdzorg. En dan zijn ze ook nog voor een aantal dingen. Of tegen bezuiniging op de zorg ook. En dan voor een veilig Nederland. Voor de toekomst van onze kinderen. En dan zijn ze ook nog tegen afbraak van het sociaal systeem. Dus een hele hoop op een hoop, zullen we maar zeggen. Maar een hoop, daarmee zijn de mensen niet op dit moment. In ieder geval, ik sta op het Malieveld. Ik kijk erover uit. En het Malieveld geeft eigenlijk ruim baan aan de hardlopers die hier rondjes maken. Ik zie echt hooguit 30 demonstranten, 2 Nederlandse vlaggen. En verder zie ik van de politie ook kleine inzet. Tot nu toe slechts 5 bikers op de fiets. En het verzamelt zich allemaal bij het paviljoen van het Malieveld, waar je lekkere poffertjes kunt eten. Dus dat is op dit moment de situatie. Ja, het is wel een beetje allemaal wat er nu aan de hand is. Het doet ons herinneren of doet ons denken aan september. September vorig jaar. Toen er een groot protest op het Malieveld was, dat uitbrak in ongeregeldheden. De groep trok toen ook richting de binnenstad. En dat bleef nog lang onrustig op die. Het was ook een zaterdag, was dat. Toen was de aanleiding voor veel mensen, dat het blijkt ook later uit de rechtszaken die gevolgd zijn tegen de geweldsplegers. Toen was de aanleiding de moord op de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Dat zorgde voor veel onrust, want daar zou iemand van verdacht worden die een asielzoeker is. Op dit moment is er niet zo'n concrete aanleiding. Wat we wel zien natuurlijk, en daar heb jij het over gehad in het begin van de uitzending, de onrust in de samenleving over de opvanglocaties. Kijk alleen maar naar Loosdrecht. En deze week is er ook in Den Haag zelf een protest geweest. Dat was afgelopen dinsdag. Toen ging dat over de Sportlaan. Ook daarbij geen concrete aanleiding. Dat speelt al tijden. Dat ligt nu op de onderhandelingstafel. Hart voor Den Haag D66 praten daarover. Toch waren er best wel wat mensen op afgekomen. En die demonstratie afgelopen dinsdagavond bleef ook niet rustig. Want er was een tegendemonstratie. En nou ja, daar beide groepen die zochten elkaar toen op. Dus dat is een beetje nu de situatie. En dan hebben we het ook nog natuurlijk. Jij hebt het over gehad over D66 en het partijenkantoor. Daarvan heeft de gemeente al gezegd dat er zichtbare en onzichtbare maatregelen worden genomen.
0: Oké, okay, daar wordt nu meer actie eigenlijk ondernomen om dat in goede banen te leiden dan de vorige keer toen het misging en de mensen het centrum introkken.
3: Ja, precies. En het zou dus zomaar kunnen zijn, ik doe geen voorspelling hoor, maar eind november was ik bijvoorbeeld ook bij een vergelijkbare demonstratie. Dat was ook een mars, hè, want straks gaan ze ook een soort mars lopen door de stad. En daar waren, zullen we zeggen, net zoveel agenten als demonstranten en ook bijna net zoveel pers. Dus het kan ook dat het veel aandacht krijgt, maar dat het uiteindelijk met een grote sisser afloopt.
0: Ja, als jij zegt dat er nu 30 mensen zijn, dan ben ik benieuwd hoe groot het wordt. Maar goed, volgens mij beginnen ze om 1 uur hè, met de wandeling, dus... Het kan nog even duren. Vorige keer toen het misging in Loosdrecht was het volgens mij van tevoren ook nog rustig. En kwamen de mensen ook op het laatste moment. Maar jij gaat het daar in ieder geval volgen?
3: Precies, ja, er hoeft maar iets te gebeuren inderdaad. En de vlam slaat in de pan inderdaad. Kijk naar Loosdrecht. Dus we gaan het allemaal zien. Het kan alle kanten op.
0: Succes daar, Liewe. Hou jezelf ook veilig. En dankjewel voor even de toelichting vanaf het Malieveld. Wij gaan nu naar onze vaste columnist. Die heeft er ook wel zin in om zichzelf weer te laten horen. Zijn stem te laten horen. En dat doen we altijd graag aan het eind van Spuigasten.
4: Zeker. Oké, stadgenoten, naar het front. Afgelopen woensdag was het weer raak op de Sportlaan. Ik woon daar niet ver vandaan en dan ga je daar toch, gedreven door de bekende cocktail van participerende journalistiek en ramptoerisme, een kijkje nemen. Ook de aankondiging van de actie schroefde de verwachtingen op. Een volk- en vaderlandachtige afbeelding met plompe schreeuwletters, waarop in het gebruikelijke kreupel Nederlands onder meer werd medegedeeld: nu is er overal massaal protest. Massaal met 1 S, terwijl SS misschien niet alleen grammaticaal meer van toepassing was geweest. Eerst dacht ik dat er nasaal protest stond. Nee, tegen AZC, maar dat stond er niet. Wel hadden ze een afbeelding van het Leienburg gefotoshopt en daar voormalig ziekenhuis Sportlaan 600 bijgeschreven. Echte Haagse buurtbewoners dus, blijkbaar zo verblind door woede dat ze niet meer wisten hoe hun eigen Rode Kruis ziekenhuis er ook alweer uitzag. De desoriëntatie van de opstellers van dit pamflet bleek ook uit de aankondiging van het tijdstip. Dat was 1900 uur, oftewel 7 uur. Op de klok ernaast stond de wijzer op 5 uur. Ze hadden in Ermelo, IJsselstein of een andere verzetshaard lekker zitten photoshoppen. Tot zover de praktische verworvenheden van de vrijheid van meningsuiting. Ter plekke trof uw reporter de bekende in het zwart geklede petjesjongeren op. Een dapper groepje welkom AZC-demonstranten werd in het plantsoen beschermd door een enorm groot aantal agenten. Toegegeven, dit intens treurige tafereel was weer eens wat anders dan de intocht van Sinterklaas of de voorthobbelende City per Cityloop. Een aanwinst voor de buurt was dit georganiseerde fascisme zeker niet. Het viel me nog mee dat er geen populistische politici, zoals de schietgrage Marcus Sauer, aanwezig waren om de boel verder op te jutten. Maar die hadden hun vizier waarschijnlijk op de vlammende pogrom in Loosdrecht gericht. Want daar kon je de vluchtelingen immers ook nog live belagen. Op de Sportlaan is daar voorlopig nog geen sprake van. Het was om te huilen en dat deed de hemel ook. Het begon te regenen, het was koud en ik had genoeg gezien. Gauw naar huis. Lang woonde ik in Amsterdam en daar waren dit soort evenementen aan de orde van de dag. Ter lering en vermaak enige herinneringen. Het jaar dat ik in de hoofdstad ging wonen en studeren waren de min of meer idealistisch gemotiveerde krakersrellen op hun hoogtepunt. Leegstand en speculatie waren enorm. De meerderheid van de bevolking stond achter de krakers. Door onverzoenlijkheid van alle partijen, kraakbeweging, speculanten en overheid liep het uit de hand. In aanloop naar Koninginnedag reden er op een zeker moment tanks door de straten. Op de brug over het Vondelpark werd strijd geleverd. De straatstenen waren uit het plaveisel gewoeld en opgeworpen als barricades. Met een ander deel van de stenen werd gegooid. Dat heb ik gelukkig niet meegemaakt, maar ik heb het tafereel van de opgebroken straat niet lang voor de uiteindelijke actie kunnen gadeslaan. Het was de opmaat voor een onvergetelijke Kroningsdag in 1980. Godzijdank mijn enige oorlogservaring tot nu toe. Ik stond met mijn vrienden Paul en Rolf muziek te maken op het Rokin toen de sfeer plotseling omsloeg. Oprukkende demonstranten moesten worden tegengehouden en zo'n 8 à 19 ME-busjes kwamen de straat schoonvegen. We pakten snel onze instrumenten in en moesten rennen voor ons leven. Zo'n wild publiek hadden we nog nooit gehad. Aan het eind van de dag speelden wij in een walm van traangas en wietdampen, niet ver van een cordon ME'ers die de Kalverstraat versperden. Het passiverende lied, het is uit het leven gegrepen. Ja, opa vertelt. Geweld is altijd verschrikkelijk. Maar zijn de heftige beelden die we nu dagelijks te zien krijgen het resultaat van een ideaal? Of van de zogenaamde terechte zorg van de mensen, zoals bepaalde politici menen? Of gaat het om georchestreerde, ongebreidelde relzucht? Wederom blijkt de kracht van de fictie. Eendimensionale verhalen over vreemdelingen wakkeren angst en woede aan. Waar is het land dat zo eensgezind werd opgebouwd? Dat met vreemde krachten de instroom van zeewater het hoofd wist te bieden. Dat in de geschiedenis vele gasten heeft ontvangen die het land beter hebben gemaakt. Zijn wij uiteindelijk niet allemaal migranten? Hoe staat het met onze weerbaarheid? Niet tegen ontheemden, maar tegen veranderingen in de maatschappij. Wat heeft de welvaartsmaatschappij aangericht? Ik hoorde een verhaal over een moeder die tegen de juf had gezegd dat haar zoon erg van slag was door het overlijden van de hamster van zijn opa en dat ze hem dus maar een weekje moesten ontzien. En dat moet dan straks de Netherlands defenden. Bang en boos. Dat kan beter. Hou je haags. Geniet van het goede. Wees barmhartig. En tot snel.
0: Marcel, dank je wel. Dit was Spuigasten voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Dus tot dan.

0: het leuk als je dit me van school afhaalt.
1: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
2: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
3: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
10: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
9: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
11: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
9: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Het

100% Haags. Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiesten uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
6: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
5: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
7: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
5: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: 100% Haag. Yeah! Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den
8: Haag FM. Ja, een hele goede middag weer. En welkom bij Sportsignaal op Den Haag FM en Midvliet FM. Een paar kampioenen, waaronder SVC 08, die zijn al bekend. En vandaag kunnen daar weer een paar bij komen. In de vierde klasse staat ODB op pole position. En in de vijfde klasse nemen nummer 1 en 2 het tegen elkaar op. Nummer 2, Quicksteps, gaat op bezoek bij Semper Altius. En het verschil tussen beide ploegen op de voorlaatste speelronde is slechts 1 punt. Natuurlijk schakelen we deze uitzending naar het complex van Semper. En we zijn bij de wedstrijd ODB tegen Quick in de vierde klasse C. ODB is de trotse koploper en kan vandaag in eigen huis de competitie naar zijn hand zetten. En Hans Sloopmaker is er voor ons bij.
9: Ja, goedemiddag, luisteraars. Ja, terwijl men de bekers en bloemen zijn uit te keren bij ODB 2. Want dat is de eerste kampioen van hedenmiddag bij ODB. Vanmiddag kan behalve het eerste ook nog onder de 19 kampioen worden. Dus het kan een hele goede dag worden. Ja, straks de laatste speelronde. En je hebt in het algemeen bericht ODB tegen Kwik. Het is de koploper tegen de nummer 10. En de vraag is, wordt straks om kampioen ODB. Nou, om 16:30 hopen we dat te weten.
8: En misschien is er dan ook wel een heerlijk feestje daar op het complex van ODB. En omdat vandaag de derde en de vierde divisiewedstrijden later beginnen dan normaal, zijn we er ongeveer tot 18:30.
10: Sportsignaal Radio. Dit uur met Viron

Ezra met Green Green Grass. En daarvoor hoorde je Katy Perry. Ja, wij gaan natuurlijk vandaag onze aandacht full focus op het voetbalcompetities naderen. Want knoping in de atletiek is dat anders. Daar is het outdoorseizoen weer begonnen. En bij de eerste Diamond League meeting van het seizoen in Shanghai was kogelstootser Jessica Schilder geweldig indrukwekkend. Met een laatste poging van 21.09 verpulverde ze daarmee het Nederlandse record dat op 20 meter 47 stond. Ga er maar aan staan, meer dan 60 centimeter verder. Chase Jackson en Sarah Mitten waren degene die haar op het podium die met haar mee mochten het podium op. Het was alweer 14 jaar geleden dat iemand een vrouw voorbij de 21 meter stoot.

0: snelle. Laat het licht aan. Ja, nu begint het ook buiten ietsjes donkerder eruit te zien. Daarvoor hoorde je Douwe, Bob en Sarah. En wij gaan nu voorbeschouwen op een van de wedstrijden van vandaag. Gaan we naar het terrein van ODB aan de Oberdaasstraat. Daar zit Hans Sloopmaker bij de wedstrijd ODB Kwik, die over minder dan een kwartier gaat beginnen. Hans, hoe is het sfeertje daar?
1: Nou, het sfeertje is al fantastisch. Maar ja, ik zei het al in mijn vorige flits al. Het tweede kampioen. Ja, het vuurwerk ging al af. Ja. En men hoopt natuurlijk straks wederom vuurwerk te hebben. Niet alleen voor het eerste, heb ik van het bestuur vernomen. Maar ook voor onder de 19. Want ook die kunnen vandaag kampioen worden. Ja, de laatste speelronde staat vandaag dus op het spel in de vierde klasse C. En het is, zoals ik al eerder memoreerde, de nummer 1 tegen de nummer 10. ODB heeft na 21 duels 50 punten, 16 keer gewonnen, 2 keer gelijk. 3 keer verloren en een doelsaldo van 47 doelpunten voor en 26 tegen. Ja, tegenstander Kwik doet het een stuk minder, want die hebben na 21 wedstrijden pas 17 punten, 5 maal winst, 2 keer gelijk en 14 verloren. Ja, ik zei het net al, de laatste speelronde en met het ingang van de laatste speelronde is het bovenaan ODB 21 gespeeld, 50 doelsaldo plus 21. En op plek 2 staat Maatdijk, de enige ploeg die nog ODB van de titel af zou kunnen houden. Want die hebben namelijk 3 punten minder, maar wel een veel beter doelsaldo, namelijk plus 36. En blijkt de 300 meter hier vandaan mag Maatdijk voetballen tegen Duno. Dus zou, maar daar gaan we natuurlijk helemaal niet vanuit, ODB vandaag gaan verliezen. Ja, en Maasdijk gaan winnen. Dan gaat de titel uiteindelijk niet naar ODB, maar naar Maasdijk. Het is de derde keer dat ODB kampioen kan worden. 2 weken geleden ging het in eerste instantie mis. Toen werd er verloren in en tegen datzelfde Maasdijk. Vorige week werd er wel gewonnen. Maar ook omdat Maasdijk kampioen werd, was de titel nog binnen. En nu 3 keer is scheepsrecht in ieder geval. Dat zeggen de bestuursleden die tegenover me zitten. Want ik zit nog heerlijk warm in de bestuurskamer. Nou, de bezoekers van Kwik, die zijn ook aanwezig. Via hun voorzitter Marcel de Klaar. Nog een dikke 10 minuten. En als alles goed is, dan zal scheidsrechter Clint Bergkleef. En de man komt ook uit Den Haag. Het beginsignaal geven voor de topper in de vierde klasse C. ODB tegen Kwik, de zaterdagtak.

Allen. En daarvoor hoorde je Olivia Dean. Ik ga even kijken wat er allemaal nog meer op het programma staat vandaag. Wat ik voor je in de gaten ga houden. In de derde divisie B. Onder andere Blauw-Geel 38 tegen Scheveningen. Scheveningen die zijn wel veilig van directe degradatie. Zoals het nu lijkt met 32 punten uit 32 wedstrijden. Maar ze staan nog steeds op die na-competitieplek. Ja, die zouden ze natuurlijk nog kunnen ontlopen als de resultaten van onder andere UNA en Stedoco wat mee zitten. In de derde divisie B is Kloetingen al een tijdje kampioen. En dan kijken we ook natuurlijk in de vierde divisie B. Daar heb je onder andere FUK tegen Halsteren. Ja, voor FUK kans misschien de laatste strohalm die ze kunnen pakken om directe degradatie af te wenden. Ja, dan moeten ze dus wel winnen van Halsteren die op een na-competitieplek staan. Verder heb je nog HBS tegen Capelle. HBS gewoon veilig. RKVV moet toch voor de zekerheid aan de bak. Een puntje is genoeg tegen kampioen Portugal om de na-competitie te ontlopen. En verder heb je ook nog de Jodan Boys tegen Kwik. Kwik mag zich natuurlijk als nummer 6 op gaan maken voor de na-competitie, omdat ze de tweede periode gewonnen hebben. En dan kijken we ook voor de volledigheid nog even bij de eerste klasse B. Wat staat er daar allemaal op het spel? Valken 68 kan goede zaken doen. Kan kampioen worden als ARC punten laat liggen. Valken ontvangt zelf Den Hoorn. Alphense Boys krijgen HVV op bezoek. Ja, een HVV dat staat derde in de competitie. En als ze vandaag winnen en ARC bijvoorbeeld laat wat punten liggen, dan maken ze ook nog kans op de na-competitie via de derde periode. Maar ja, dat zal dan pas volgende week beslist worden. Straks gaan wij ook

nog wachten totdat er gevoetbald wordt bij ODB tegen Kwik. Spanning neemt toe daar dus. Ga ik nog even doorlopen wat er allemaal nog meer voor spannends is op voetbalgebied in de tweede klasse C. Vorige week waren we natuurlijk bij het kampioensfeest van SVC 08 in de tweede klasse. En die spelen dus volgend jaar mooi in de eerste klasse. Verder hebben we hier nog Graaf Willem II Vak die veilig zijn in de competitie. Die nemen het vandaag op bezoek bij Wippolder. Een ploeg die al lijkt te zijn gedegradeerd. Het gaat onderin tussen Sion met 22 punten. Wippolder ook 22 punten. En FC Zoetermeer over wie er direct gaat degraderen of wie de na-competitie in mag. Voorschoten 97, die lijkt op dit moment veilig met 26 punten. Nou, dan kijken we ook even in de derde klasse F, waar Westlandia, een ploeg die aan het einde van het seizoen stopt, nog wel zijn sportieve plichten naloopt en de overwinningen aan elkaar blijft rijgen. Die zijn al lang kampioen geworden. Hier in deze klasse is het vooral spannend nog voor Duindorp. Die staan op dit moment op een directe degradatieplaats. Duindorp moet vandaag op bezoek bij Westlandia, de kampioen. Nou ja, kan een kat in het nauw nog rare sprongen maken? Dat is iets wat Duindorp wel nodig heeft om Ariston 80 of Vitesse Delft nog bij te halen. En zo in ieder geval de na-competitie in te komen. Tak 90 ook nog niet helemaal veilig. Staan er nog maar één puntje boven de streep. Die gaan vandaag op bezoek bij GDA. En dan pakken we meteen de vierde klasse erbij. Daar is DHC kampioen. En vinden we Sef op een vierde plaats terug. Laakkwartier staat zesde. Die ploegen zijn veilig voor dit jaar. Ja, en dan is het zometeen natuurlijk wachten op die wedstrijd in de vierde klasse C, waar er nog afgetrapt moet gaan worden. Maar wij gaan na Oscar en de Wolf eerst even kijken op het terrein van Semper Altius, hoe het daarvoor staat met die wedstrijd tegen Quicksteps. Want dat gaat ook om een kampioenschap.

0: Nou, we gaan het natuurlijk hebben over voetbal in de vijfde klasse C. Wellicht de ontknoping. Wellicht ook niet als Quicksteps vandaag wint op bezoek bij Semper Altius. Dan zal de laatste wedstrijd in de competitie beslissend zijn. We gaan kijken hoe het daarvoor staat bij die wedstrijd aan de lijn. Raymond Oppers van Quicksteps. Goedemiddag, Raymond.
1: Ja, goedemiddag,
0: Fieros. Goedemiddag. Hoe is het sfeertje daar op bezoek bij Semper Altius? Zit het er goed in?
1: Ja het is echt een fantastische ambiance vandaag. Vaak die vijfde klasse natuurlijk. Ja, Sportpark Hoekpool was aardig volgelopen voor dit affiche. Ja, de mensen staan lekker. Alles staat vol, terrassen staan vol.
0: Wat is het gevoel voor jullie vanuit Quicksteps bij deze wedstrijd? Gaan jullie hem pakken? Zijn jullie in de sterkste opstelling?
1: Ja, we zijn wel in de sterkste opstelling, staan we. Het gevoel is goed. Ze hebben de afgelopen 9 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Dus er is veel vertrouwen in de ploeg. Dus we hopen er natuurlijk het allerbeste daarvan. Maar ja, Sempa is natuurlijk ook het hele jaar ongeslagen. Dus ja, de wedstrijd zal denk ik op details beslist worden.
0: Het gaat een mooie voetbalwedstrijd worden. Dus jullie zijn ook nog niet begonnen daar, hè, begrijp ik.
1: Ja, ze zijn net begonnen.
0: Net begonnen.
1: Vier minuten zijn ze begonnen nu.
0: Nog niet gescoord uiteraard. Wij komen zo meteen in de rust nog bij jou terug. Geniet van de eerste helft. Dankjewel. Yes, Raymond Oppers natuurlijk van Quicksteps. Die gaan dus op bezoek bij Semper Altius. Voor de volledigheid, Semper Altius 20 wedstrijden gespeeld, 50 punten. Quicksteps 20 wedstrijden gespeeld, 49 punten. Dus dat is razendspannend. En terwijl ik hoor dat aan de Albertstraat het vuurwerk vol ontstoken wordt, gaan we zo meteen natuurlijk ook naar ODB, naar Hans Sloopmaker bij die wedstrijd tegen Quick. Nu John Mayer, Last Train Home. En daarna is het dus hopelijk net zoals buiten de lijnen vuurwerk, spanning en spektakel. Je gaat het in ieder geval meemaken vandaag bij Sportiaal Radio. Tot 6:30, ik had het al eerder gezegd, zijn wij vandaag bij je met deze heerlijke dag. Mogelijk allemaal ontknopingen.

0: John en Major. En wij gaan naar ODB tegen Kwik, waar Hans Sloopmaker zit. En het is inmiddels 2:30. En de wedstrijd is daar iets meer dan een minuutje oud.
1: Ja, klopt. 1,5 minuut om precies te zijn. Toen heeft scheidsrechter Clem Bergkleef het beginsignaal gegeven. Ja, u heeft het misschien kunnen horen of misschien niet. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval zeker de mensen wel in die studio. Ja, het vuurwerk, ja, dat ging erom. Lekker weer de lucht in zoals het heet. Ja, en dan is het natuurlijk de vraag... Wat voor vuurwerk zullen we nu op het veld krijgen? En krijgen we ook nog vuurwerk na afloop? Ja, allemaal afwachten. Terwijl nu de bal in de handen is van doelman Bas Swillens. En dan zegt hij doelman Swillens. Ja, namelijk doelman Vis, de normale vaste keeper. Die is geschorst vorige week in verband met een rode kaart. Ja, en doelman Swillens, ja, een oud-gediende bij ODB. Normaal keeperend in de derde. Die staat nu onder de lat bij ODB 1. In ieder geval, de bal is beland bij zo'n collega van Kwik, Massaro. Ja, leuk, de thuisploeg. Blauw shirt, witte broek. En de tegenstanders, witte shirt, blauwe broek. Dan weet u dat ook. Gaat het balletje rond in de achterhoede. Steens is even weer gaan kijken. In het centrum naar Meunier. Een van de centrale verdedigers. In de breedte naar Karutsu. Karutsu, ja. En dan wordt er een klein beetje druk gezet door de voorwaartse van ODB. En gaat het balletje nog steeds in die achterhoede van ons doelbereik probeert druk te zetten. Gaat het balletje terug naar Doemer Massaro. En is er weer een onverlaat die denkt, ik geef nog eens even een vuurweekje erop. Nou, in ieder geval. Probeert nu Kwik eens een keer over de middenlijn te komen. Nou, ze komen ook over de middenlijn. Is het aan de linker? Komt Steens. Heeft de bal nog steeds aan in de voeten. Geeft een breed aan aanvoerder paardenkoper. Aanvoerder paardenkoper van de linkerkant naar de rechterkant. Maar het is El Idrissi die de bal niet goed onder controle heeft. Maar omdat ook de verdediger Dusbaba, Jamie, de voorzaam van deze een van de Dusbaba's, niet vandaag in het team, is de enige Dusbaba, heeft balverlies. Komt de bal aan de linkerkant bij El Idrissi weer terecht. Gaan we dit nog even meenemen. Wordt er druk gezet door een aantal mensen van de thuisploeg. Ja, komt nog steeds die El Idrissi er wel of niet uit. Heeft nog steeds de bal. Geeft terug aan de linkerkant. Komt dan steeds allemaal op de helft en komt nu bij de tweede voorzet. Gaan een aantal mensen in de lucht, maar goed verdedigd door ook al door Paas. Paas moet ik zeggen, het was geen ook al, maar Paas. En die zorgt ervoor dat er even balbezit is voor de thuisploeg. Maar de bal gaat uit. In ieder geval 4 minuten. ODB 0, Kwik 0.
2: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
3: Sportsignaal Radio.

0: Ja, dan kijken we even of er al gescoord is in de eerste klasse B. Wel 2 doelpunten, Valk 68. Kampioen daar dus staat 1-0 voor in eigen huis tegen Den Hoorn. En Formsport moet aan de bak. Zijn op bezoek bij Honslers Dijk, die op een na-competitieplek staan. En die willen zich natuurlijk nog veilig spelen. Honslers Dijk staat op dit moment met 1-0 voor. Ja, dan gaan wij nu naar Hans Sloopmaker, die mogelijke kampioenswedstrijd van ODB. Hoe staat het er nu voor, behalve dat er nog niet gescoord is, Hans?
1: Ja, toch een blik een iets aanvallender thuisploeg. Maar echt gevaar heeft het nog niet opgeleverd. Er wordt ook nog een behoorlijke tackle ingezet door Mulder. En dat gebeurde op Idrissi, de linker aanvaller van de bezoekers van de ploeg natuurlijk met de bijnaam. Dat weet ik wel. De blauwen hebben de bal gekregen. En ja, en dan hebben we het even. De bal is gespeeld door de doelman van de thuisploeg, doelman Swillens. Eens even gaan kijken naar de aanvoerder. En de aanvoerder is Koenink. Nou, Koenink gaat eens even kijken. Wat geeft hij? Allemaal in de eigen, op de eigen helft, van de rechterkant naar de linkerkant. En dan komt er weer een of andere voetzoeker. Maar dan in de lucht. En is het uiteindelijk Boeren die aangespeeld worden. Maar zo eigenlijk allemaal op de helft. En gaat ODB niet aanvallen. Ze gaan weer helemaal terug zonder risico te nemen. En komt de bal weer bij aanvoerder Koenink. En die geeft in de brand naar de zoon van de trainer naar plaats. En dan gaat de bal aan de rechterkant. En haalt hij hem wel of haalt hij hem niet. En dat wel voor Boeren. Nou, hij haalt hem wel, maar de bal is uitgegaan. En de assistent van de Heintjes van Kwik heeft dat ook gezien. Maar dat heeft natuurlijk iedereen gezien. En dan mag Mulder de namens Kwik die inworp nemen. Heeft hij gedaan. Komt die bal bij Eldriessen. Ja, man, even aardige techniek. Wat de meest opvallende speler wat mij betreft op van de 22 die op het veld staan. En gaat dan de vlag weer omhoog van een van de assistenten. Namelijk deze van de ODB. Maar scheidsrechter Berkeley die er 5 meter vandaan zegt. Die zegt, er is helemaal geen buitenspel. We gaan door. En is er ook geen protest. Zowel niet van de thuisploeg als van de bezoekers. Goed gezien door scheidsrechter Berkeley. Ook wonend in Den Haag. Namelijk vlakbij de markt. En hij is heerlijk op de fiets gekomen. In ieder geval, dat heeft hij me voor de wedstrijd medegedeeld. Nou, de inworp is voor de thuisploeg. En de bal wordt ingegooid terug naar Doelman Swillens. Nou, Doelman Swillens naar een van de verdedigers. Namelijk naar Dusbaba. Gaan we eens even kijken. Wordt de bal opgehaald door Mulder. Een van de langere spelers van de thuisploeg. Die probeert de bal over de hele te krijgen aan de rechterkant. En dan zouden we de thuisploeg een aanvoer. Maar daar zit de aanvoerder tussen. Paardenkoper van Kwik. Die schiet die bal uit. Geeft de Klok, die het helaas niet doet. Nou ja. Het geeft allemaal nul. Nou, die 2-0 van begin en het einde, die kloppen wel. Hebben we de eerste 10 minuten op zitten. En wachten we op de openingstreffer. En staat er dus nog steeds hier, na 10 minuten, 0-0.

0: van Buren samen met Trevor Guthrie. This is what it feels like. Twee tussenstanden uit de vierde klasse C. Quintus tegen Ras staat op dit moment 2 tegen 0. En voor ODB natuurlijk belangrijk wat Maasdijk doet op bezoek bij Duno. Daar is nog niet gescoord. Net als bij de wedstrijd ODB tegen Kwik. Hans.
1: 14 minuten zijn we weer bezig. Ja, je zei het net erover, hier komt tegen onze luisteraars. En dat klopt, het staat hier nog steeds 0 tegen 0. Kansen zijn er geweest? Nee, die zijn er geweest. Ja, een klein kansen misschien voor de thuisploeg. Nou, vanaf een inworp, een verre inworp, dat gebeurt elke keer van de rechterkant. Dan gaat de Paats mee naar voren, Donny Paats, en dan gooit hij de bal in. Ja, hij deed dat net wel, stond een meter binnen het veld. Maar dat mocht allemaal van iedereen. Zowel van de assistent van Kwik als van scheidsrechter Berkeley. In ieder geval, de thuisploeg heeft balbezit. Een beetje nerveus voor deze wedstrijd. De echte combinaties heb ik nog niet gezien. Ja, dan komt er weer zo'n bal bij Van Oosten. Ja, ik denk dat hij als enige weet wat daar de bedoeling was. Hij kopt die bal. Maar die bal die gaat op een 10 meter na achter bij je doel. En dan bij de cornervlag. En is de doelman van Kwik Massaro. Milan is de voornaam. Ja, die is die bal op gaan halen. Prachtig in het rood. Ja, men heeft daar nog allemaal vaste keepers-shirtjes. Allemaal die keepers van Kwik. Allemaal in het rood. Ja, maar die Kwik is het natuurlijk. Kwik is het goed geregeld. Dat is natuurlijk ook bij ODB. Bij ons doel bereikt. Nou, de doeltrap is genomen. Komt bij Caruso te reden. Een van de rechtervleugelverdedigers van Kwik. Die probeert de bal mee een medespeler te krijgen. Maar daar zit het voetje tussen van Mulder. Gaat de bal de lucht in. Komt natuurlijk ook wanneer. En komt dan voor de voeten terecht van de aanvoerder van de thuisvereniging. Ja, en als hij al eerder hebt geluid, heeft hij kunnen horen dat dat Koenink is. Maar ja, die raakt die bal helemaal verkeerd. En komt de bal uiteindelijk via bij een van de centrale verdedigers van Kwik terecht. Op de eigen Munje. Opent naar de rechterkant. Naar de man die het meest opvalt. Eldries. Die gaat langs één man. Gaat langs twee kant. En komt dan met een steekpas. En dan gaat de vlag omhoog. Ja, gaat de bal wel in het doel. En deze keer stond de paardenkoper ook wat mij betreft buitenspel. Ook helemaal geen protesten. Maar ja, anders zou het hier natuurlijk wel. Als je de stand bekijkt, zeer verrassend in de 16 minuut 0 tegen 1 geworden. Ja, dat ging natuurlijk niet door. Want paardenkoper, hij wist het zelf ook. Stond een metertje of 5 meter spelen. Maar ja, het was weer een prachtige paas van die Eldries. In ieder geval, de vrije trap is genomen door Paats. De man die de vrije trap neemt, ja, tot nu toe ook overal inworp. Zeker aan de rechterkant. En is het nu aanvoerder Koenink van ODB. Die durft geen risico te geven. Geven we terug naar Paats. Zijn we nu eens even gaan kijken. 16 minuten bezig. Stand 0 tegen 0.
0: Ja, daar nog 0 tegen 0. 2 tussenstanden nog voordat we eruit gaan richting het nieuws van 3 uur. Vitesse Delft tegen Wilhelmus 0 tegen 1. En Naaldwijk tegen het al gedegradeerde Die Hagen staat 0 tegen 0. En dat speelt zich allemaal af in de derde klas F. En wij zijn er na Lady Gaga en het nieuws weer bij je terug.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den Haag.
4: Het is alweer het tweede uur van Sportsignaal Radio op Midvliet FM en Den Haag FM. We zijn er tot ongeveer 6:30 vandaag bij je. Onder andere met de wedstrijd ODB tegen Kwik. ODB kan kampioen worden. Maar ja, hebben ze wel een puntje genoeg en dat lukt op dit moment, Hans?
5: Dat klopt. Na 22 minuten is het nog steeds 0 tegen 0.
4: Ah, een puntje daar dus genoeg. En we schakelen ook met Semper Altius tegen Quicksteps. Want daar kunnen beide ploegen kampioen worden. Dus beide ploegen hebben een goed resultaat nodig.
6: Sportsignaal Radio. Dit uur met Viron.

0: Love Again van Dua Lipa. Ja, die was nog maar net begonnen. Of er werd gescoord door El Idrissi. Een mooie goal, zei Hans. Dan willen wij natuurlijk ook weten hoe Kwik op voorsprong kwam op bezoek bij ODB. Hans?
1: Ja, nou, terwijl we nu in minuut 26 zitten, ja, was het een wonderschone treffer van El Idrissi. Je zag hem, zoals het heet, kijken. Zal ik de bal in de linkerbovenhoek zetten of de rechter? En hoe kwam dat doelpunt tot stand? Er werd zeer slecht, nou zeg maar dramatisch, verdedigd door het centrale duo van ODB. En toen viel die bal een metertje of 25 voor de voeten van El Idrissi. Die keek even, waar staat Doelman Swillens? Ja, die stond natuurlijk tussen de palen. Ja, en met een schitterend schot aanvallend aan de rechterkant. Dus links van Doelman Swillens zet hij Kwik, oftewel de Heintjes, op een 1-0 voorsprong. En dat is natuurlijk een verschrikkelijke domper voor de ploeg van trainer Ronald Paatsen. Ik denk niet dat ze daar rekening mee hadden gehouden. Maar ja, tot nu toe ga ik er maar vanuit dat de zenuwen hoogtieren bij de spelers van ODB. En de man die het meest opvalt, ja, die bijna alles doet, zowel inworp als vrije trappen, Paatsen. Ja, die stond ook bij dat doelpunt te kijken. In ieder geval, de bezoekers proberen het in minuut 27. Maar het wordt overgenomen. Want ja, het publiek natuurlijk, van de thuispubliek, zo'n 500 mensen die op dit duel zijn afgekomen, die zien natuurlijk hun ploegje minimaal dat er moet gelijk spelen. Want met deze stand, ja, en zou de collega's Duno verliezen van Maasdijk, dan gaat de titel dus nog naar Maasdijk. Ja, laten we daar maar niet meer over gaan praten. En in ieder geval de bal voor Noord. Een van de betere verdedigers in mijn oog tot nu toe van de thuisploeg. En die speelt terug op Doelman Swillens. Ja, die kon natuurlijk helemaal niets aan die wonderschone treffer doen. Ja, het was een beauty. Ik weet niet of er beelden van zijn. En zullen die wel zijn? Nou, dan zeg ik mensen, laat die maar rondgaan. En zitten we in minuut 27. En wie heeft de voor de thuisploeg. Ik ga het nog één keer zeggen. Dat is Spaats. Stand 0 voor ODB, 1 voor Kwik.
0: Ja, Maasdijk staat in ieder geval nog steeds 0-0 op bezoek bij Duno. En ook in de vierde klasse C nog steeds de 2-0 tussen Quintus en Ras.

Ja, 30ste minuut. Ja, zeer omstreden, zeker wat Kwik betreft. Die vonden het geen overtreding op Mulder. We gaan door Caruso. Maar de scheidsrechter, de heer Bergkleef wel. Er staat nu achter de bal voor de 1-1. Kadir Narsen. Nou, de bal ligt niet goed, dus hij moet weer opnieuw neergelegd worden. Staat doelman Massaro, de doelman van Kwik, op de lijn. Ja, dat duurt er toch aan alles bij elkaar nog een halve minuut. Terwijl het natuurlijk binnen 2 seconden. Nou, wederom het fluitsignaal. Daar komt de aanloop. En de doelman die stopt het. Nou, u weet het al. Alle spelers van Kwik naar hem toe. En in diepe rusten Narsen. Ja, dat was natuurlijk de grote kans op 1-1. Maar die laat men op dit moment liggen.

0: Toch de spanningen zijn die ODB misschien op dit moment aan het nekken is. Maar ja, de wedstrijd is pas een half uur oud. Ze missen een penalty, komen niet op gelijke hoogte. Hans, hoe werd diegene neergehaald of wat gebeurde er waardoor er een penalty kwam?
1: Nou, het was dus een aanval van de thuisploeg. Dat was ook logisch als ODB uiteindelijk een strafschopping. Ja, dan gingen er twee mensen in het duel. Hè. Dat was aanvoerder aanvaller Mulder en verdediger Caruso. Ja, wat mij betreft gewoon een duel om de bal. En te vloot opeens scheidsrechter Bergkleef. En die wees naar de stip. Ja, men snapte het niet aan de zijde van Kwik. Ging ook praten. Onder andere aanvoerder paarden kopen. Die deed dat met Steens. Ja, maar uiteindelijk ja. Dat weet je natuurlijk als scheidsrechter. Als jij vindt dat het een strafschop is, dan blijft het ook een strafschop. Ik heb nog nooit een strafschop zien veranderen in het amateurvoetbal. Zou misschien natuurlijk kunnen voorkomen als er een VAR is. Want dan kan je soms denken, nou ik heb wel iets gegeven, maar het is niet waar. Nou, en uiteindelijk, wie ging achter de bal staan? Nachsen. Ja, eerst lag de bal niet goed. Toen moet hij opnieuw geven. Ja. En toen kwam er een schot naar de linker benedenhoek. Nou, neemt u maar aan, ook uw verslaggever had die bal gestopt. Hij duwde hem toen naar de rechter benedenhoek, Doeman Massaro. En is het nog steeds hier dus 0-1. Terwijl, daar komt hij weer, Paats in het woord gaan nemen namens de thuisploeg. Ongeveer 20 meter vanaf de achterlijn aan de rechterkant. Ja, en als die in woord worden genomen, dan gooit hij hem ver. Gooit hem ook weer in het strafschopgebied. Gaat de bal deze keer over 0 en 4-4 komt die bal weer terug. Dan komt er weer een leuk duel weer tussen diezelfde mensen. Waar net de strafschop Caruso en Mulder. Maar uiteindelijk kon men daaruit komen. En men heb ik het over in Kwik. En gaat de linkerverdediger Steens dat doen namens Kwik. Oftewel de Haantjes. Ja, dat was natuurlijk een hele grote kans van de ODB om terug te komen in die wedstrijd. Ja, met die tussenstand, zover jullie ook nog weten en ik nog weten, bij 300 meter verder tussen Duno en Maasdijk zal het nog steeds de titel zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel binnenknijpen van de thuisploeg. Want ja, men zegt over het algemeen drie keer scheepsrecht. En in mijn voorwoordje ook al gezegd, het is ook de derde keer dat men kampioen kan worden. De eerste keer werd er verloren, de tweede keer werd er wel gewonnen. Maar ja, toen won ook de concurrent. Ja, en op dit moment staat men achter en zou de concurrent voorkomen. Ja, dan gaat de titel naar Maasdijk, want die heeft dan een beter doelsaldo. Maar ja, zover zijn we natuurlijk nog niet. Heeft de aanvoerder van de thuisploeg de bal en dan heb ik het over Koelink. Aan de linkerkant gaan we eens even kijken. Komt hij weer bepaald? Paast weer terug. Wordt er wat druk gezet door Van Emst. Een van de voorwaartsen van Kwik. Maar ja, het duurt allemaal op dit moment te lang bij de ploeg die thuis speelt. Van de ploeg van Tener Roner op Paast. Kwik wacht rustig af. En die rijden dan ook naar nu, na 34 minuten, met 0-1. En Zas daar bijna weer de gelijkmaker. Maar ja, hij is niet meer een van de snelste narsen. Die werd weggestuurd. Maar de verdediging... Weg, wel te weg. En dat gebeurt via verdediger Paul. 34e minuut. 0 voor ODB, 1 voor Kwik.
0: Ja, voorlopig ziet het er toch nog wel goed uit. In ieder geval voor ODB wat Maasdijk betreft tegen Duno. Dat staat nog steeds 0-0. Quintus is tegen Ras. Die deden natuurlijk het complex met ODB op een 3-0 voorsprong gekomen.

0: Ja, zo staat het bij ODB tegen Kwik nog steeds 0-1. Penalty gemist dus door de thuisploeg. Zo zit het kampioenschap er nog niet helemaal zo uit. Hans, is ODB wel van plan of lijkt het er in ieder geval op dat ze wat terug gaan doen in die wedstrijd naast die penalty?
1: Ja, dat is natuurlijk afwachten. Ja, als je zo'n strafschop krijgt in die minuten, ja, dan wordt het natuurlijk wel moeilijk. Ja, ik vond het zeer verrassend dat namelijk Nasje die strafschop gaat nemen. Want ik heb het al eerder gezegd, de man van alle vrije trappen, van de inworp, de spaats. Maar deze keer ging hij dus niet achter de bal staan. Maar ja, dat zal allemaal wel geregeld zijn door de trainer en de coach en alle mensen die het voor het zeggen hebben bij de thuisploeg. Ja, die strafschop, ja, die was niet al te best. Ik zei het net al, ook uw verslaggever zou die strafschop wel gestopt hebben. In ieder geval, de bezoekers weer op in de bomen. Is Ayedien aan de rechterkant. Balletje onder zijn voet. Probeert de bal te komen. En dan komt er een voorzet vanaf Droen. Maar de bal gaat voor langs het doel van ODB. En doelman Svillens hoeft niet in actie te komen. Want die bal gaat. Dat schot, kunt je nagaan. Waar komt die schot? Dan denk je bijna tussen de palen. Nee, een meter of 30 vanuit het doel. En dat betekent wat? Hij is zelfs uitgegaan. Dus dan krijgen we een invoer voor de thuisploeg. Ja, als je zo nu mogelijkheden krijgt, dan zou je dat toch moeten doen. Maar ja, we spelen natuurlijk gewoon vierde klasse. Het ene laagste niveau van de standaardklasse. En soms. Is dat ook weer te zien? Nou, iedereen over training. En die werd geraakt door Doen. Goed gezien door scheidsrechter Berkleef. Die ik eigenlijk op één foutje heb kunnen betrappen. En dat is het geven van de strafschop. Maar ja, dat werd helemaal weer gerepareerd. Want ook, denk ik dan maar, natuurlijk niet waar natuurlijk, wat ik u nu ga zeggen. Dat dacht Narsen, ja, ik vond hem eigenlijk ook niet terecht. Dus dan schiet ik die bal maar niet in. In ieder geval. Balbezit op de eigen helft. Is het even kijken. Aanvoerder Koeling. Terwijl we in minuut 39 zitten van de wedstrijd. Heeft de bal weer gespeeld. De pas. Pas naar de rechterkant. Naar Boeren. Boeren probeert zijn tegenstander te passeren. Steens. Maar die laat zich niet passeren. Want die pikt die bal af. En speelt hem naar aanvoerder Paardenkoper. En aanvoerder Paardenkoper. Die speelt niet voorwaarts. Die speelt nu terug weer. Want Kwik. Die staat voor met 1 tegen 0. Die hoeven wat dat betreft niet. Kan ik ook nog mededelen dat het eerste wel op Nieuw-Hanenburg. Die eindigde in een 2-0 zegen voor ODB. En toen heb ik een hoog standje van de assistent scheidsrechter van Kwik, want de bal is uitgegaan. En wie gaat hem innemen in minuut 39? Ik zeg nog één keer de naam, Paats, bij de stand 0 tegen 1.
0: Ja, daar staat het 0 tegen 1. Semper Altjes tegen Quicksteps. Die andere kampioenswedstrijd, mogelijke kampioenswedstrijd. Raymond Oppers van Quicksteps aan de lijn. Het is daar rust bij die wedstrijd. Stand daar.
2: De stand is 2-0 voor Semper Altjes.
0: 0 voor Semper Altius. Hoe is de sfeer bij jullie kamp dan op dit moment?
2: Ja, het begon goed. Supporters vol van juichen en dergelijke. Er werd nog een doelpunt van Quickstep afgekeurd. Maar uiteindelijk sloeg Semper Altius toch effectief toe.
0: Is het ook een terechte tussenstand, zeg jij?
2: Nee, ik vind het geen terechte tussenstand, omdat Quickstep meer kans heeft gecreëerd. Maar ja, Sempa wel een betere veldspel, vind ik.
0: Wel betere veldspel. 2-0 ruststand. Ja. Wat denk je dat er nu gedaan gaat worden? Gaan er nog aanpassingen gedaan worden? Of heb je er vertrouwen in dat dit nog wel goed gaat komen met dezelfde elf die er nu in staan?
2: Nou, ik denk niet dat hij nog heel veel wijzigingen gaat toevoegen op dit moment. Meestal Huip van Oost op Soede kennende doet hij dat wat later in de wedstrijd. En de belangrijkste spelers, ja, die komen nog niet echt helemaal los, zeg maar. Jongens als Thomas van Echtold en Patrick Baptist, die normaal wel de beslissend zijn, zeg maar.
0: Zijn dat dan de zenuwen, denk je?
2: Ja, het is één blok zenuwen, ja. Dat voel je aan alles.
0: Van beide kanten.
2: Spanningen liggen hoog. Je werkt gewoon heel erg achter de kant.
0: Maar heb jij er nog wel vertrouwen in voor die tweede helft?
2: Ja, de tweede helft moet zeker goed gaan komen. Gaan we alles voor doen om nog de gelijkmaker te forceren.
0: Nou, dan gaan we hopen dat dat zo is. Bedankt voor nu en wij komen nog een keertje bij je terug. Is Raymond Oppers van Quicksteps ziet zijn ploeg dus achter staan op bezoek bij Semper Altius. Dat is natuurlijk een zonde. Op dit moment zou bij deze stand Semper Altius namelijk kampioen zijn in de vijfde klasse C. Nu Offenbach en daarna slotfase van de wedstrijd ODB Kwik. Alleen de eerste helft dan natuurlijk.

0: Rust bij ODB tegen Kwek. Dus wij gaan snel terug naar de Albertastraat, Hans.
1: Officieel nog 90 seconden en dan zal de denkbeeldige klok, want die staat namelijk op 0 op 45 stand. Ja, staat Kwik voor door de doelpunt, dat schitterende doelpunt van El Idrissi. Kan niet anders zeggen, in minuut 23. En is dat terecht? Ja, als ik de 44 minuten nu terugkijk, vind ik dat een terechte voorsprong voor de bezoekers, voor de Haantjes. Ja, er zit meer voetbal in. Ja, misschien heeft dat wel bij Odemen te maken met de zenuwen. Dat gebeurt heel vaak als je op de drempel staat om kampioenschap. Ja, dan brengt dat bij sommige spelers zoiets voort dat men het niet heeft zoals het in voetbaltermen heeft. In ieder geval in de slotminuut zonder blessuretijd gaat de bal nu aanvallen. Want Paul is een van de verdedigers van Kwik die de bal even ertussen bijna heeft gehad. En komt de bal via weer terecht bij de aanvoerder van de thuisvereniging en de Koeling. En die probeert over de hele van de linkerkant naar de rechterkant Noordweg te sturen. Die was wel doorgeschoven. Maar ja, die bal komt niet aan. En dan wordt er een overtraining begaan door eens even kijken door... Ja, door mij, volgens mij door Narsen. Maar het is de scheidsrechter die de bal de andere kant op geeft. Namelijk tegen aanvoerder Paardenkoper. Ja, die gaat natuurlijk eens even vragen aan de scheidsrechter, de heer Bergkleef. Waarom fluit u tegenover mij? Ja, die staat nu een hele verhaal te vertellen. Ja, staat nu 5-6 mensen overheen. Omheen onder andere de doelpunt te maken, El Idrissi. Maar ja, die vrije trap die gaat natuurlijk gewoon genomen worden door de thuisploeg. Terwijl we nu precies op 45 minuten zitten. Dus dan is ook weer de beroemde vraag, hoe ver gaan we doen? En krijgt de thuisploeg dus ons doelbereik, de baan bijnaam van ODW. 90 jaar, zouden vandaag voor de 10e keer kampioen kunnen worden, een vrije trap te nemen. Ja, ook deze keer staat daar niet Paas bij. Staan er 3 mensen nu bij de bal. Ja, wie gaat er nemen? Nou, dus een metertje of 40 rechts van het doel. Nou, die vrije trap gaan er met de boeren. Ja hoor! En dan gaat er één. Opslag van rust. Komt de thuisploeg op 1 tegen 1. Ja, daar zat de doelman natuurlijk. Nou, je hoort het al, het is Boeren. Ja, dan hoef je niet te vertellen die de 1-1 neemt. Hij wordt geknuffeld door zijn medespelers. Dus op slag voor rust komt ODB op 1 tegen 1. En gaat de assistent van Kwik even de thuisploeg feliciteren met dat mooie doel. Ja, die vrije trap was wel mooi. Maar ja, recht voor het doel. Vanaf 40 meter. Dat mag natuurlijk eigenlijk helemaal niet gebeuren. Maar ja, het gebeurt wel. Nou ja, je hoort het. De supporters van de thuisploeg zijn helemaal door het dol heen nu al. Door die 1-1. Want precies dus na 45e minuut. Dan eigenlijk dus 45 plus 1. Want de klok was net de 45 gepasseerd. Komt de thuisploeg dus terug van die achterstand van 1-0. Ja, en als die strafschop nu ingaat, dan had men zelf bij de rust van... Ja, maar wat hadden we? Wat hadden we? Dat doet niet de zaak. In ieder geval, de Haantjes, oftewel Kwik, heeft de aftrap gedaan. En dan komt de bal weer in Edrissi. Gaat langs 1, gaat langs 2 dan. En dan wordt hij neergelegd door door Vreeswijk. En dan krijgen we nog in de tweede minuut van de blessuretijd in de eerste helft een vrije trap nu voor de bezoekers. Nou, wie gaat die vrije trap nemen? Nou, ik denk die Edrissi weer. Maar ook moet... En wie gaat ermee naar voren? Meunier, ja, dat is de centrale verdediger van de Haantjes. Ja, lang dus die val, die zal, terwijl die bal nou, ik denk zo 10 meter buiten het strafgebied ligt aan de linkerkant. Ja. Is de scheidsrechter Bergkleef even met de spelerbenen naar een paas om afstand te nemen. Ja, gaat die vrije trap dus zo genomen worden. In de 47e minuut, ja, daar komt die vrije trap. En hij doet het in één keer. Maar ja, dat is een soort terugspeelbal. En dat is een hele makkelijke pro voor doelman Swillens. Die legt de bal, dan is ook netjes de rodium gevangen op voor zijn voeten neer. Loopt nu te wandelen met de bal aan zijn voeten in zijn eigen strafgebied. Ja, vinden de spelers zowel van zijn thuisploeg als van de bezoekers dus allemaal bereid. Want het wordt, niemand wil naar die bal toe gaan. Nou, dat is uiteindelijk. En zie ik scheidsrechter Robert Kleef op zijn klokje kijken. Nou, wat mij betreft mag je gaan rustig geven. Maar ja, ik ga daar natuurlijk niet over. Ik zou ook niet weten waar je de extra tijd nog bij moet. Hij kijkt nog een keer op zijn klokje. Wat dat betreft lijkt het wel nu een verslag te doen voor de scheidsrechter. Nou, het balletje gaat terug nu in de achterhoede van ODB. Ja. En nu hoor je misschien op de achtergrond. Ja, de scheidsrechter, de heer Glenn Bergkleef, die stuurt beide ploegen richting de kleedkamer. Dan gaan we hier rusten met een 1-1 stand. Nog één keer de doelpuntenmakers. De 0-1. Een beauty, kan niet anders zeggen, van Soaieb El Idrissi. En de gelijkmaker, u heeft er van mij kunnen horen, op slag voor rust, ja, Robbie Boeren. En daarom staat het hier 1 tegen 1. Maar is het voetbal, vind ik, van Kwik iets beter. Maar het gaat niet om een betere voetbal. Het gaat om het maken van doelpunten. En ik zal zeggen, tot over een kwartier.
0: Ja, en Boeren was ook vorige week de matchwinner toen hij de 2-1 maakte op bezoek bij PGS Vogel. Wij gaan nu verder met Sigala en Easy Love. En daarna pakken wij in de rust van de wedstrijden vrolijk even alle tussenstanden voor zover die bij mij binnen zijn. Neem ik even rustig met je door.

Van One Republic gaan wij weer richting het voetbal. Want Semper Altjes en Quickstep zijn met die 2-0 stand weer begonnen. Inmiddels begonnen aan de tweede helft. Benieuwd of Quicksteps nog wat terug kan doen. En dan kijken we nog even bij de andere tussenstanden die op dit moment bij mij bekend zijn. Nou, we hebben natuurlijk ODB tegen Quick. We zijn natuurlijk live bij die wedstrijd daar. De tussenstand van 1 tegen 1. Duno Maasdijk, daar zijn ze gaan rusten met een 0-0 stand. Ja, en dat zou inhouden dat met deze tussenstanden ODB kampioen zou zijn als dit zo blijft. Quintus tegen Ras, daar staat het op dit moment 3 tegen 0. En dan kijken we verder, gaan we zo de klasses verder omhoog. Komen we uit bij de derde klasse F. Daar is er gescoord tussen Westlandia en Duindorp. Westlandia doet dus de sportieve plicht. Duindorp heeft het lastig. Staat daar met 1-0 achter. Vitesse Delft tegen Wilhelmus. Daar staat het 1-1. Naaldwijk tegen het al gedegradeerde. Die Hagen staat 3-0. Tussen TAC, GDA, Ariston 80 en BMT. DSVP en Lira en Schiphol.

Luiden en KMD, daar staat het nog 0-0. Dan lopen we natuurlijk verder naar boven, naar de tweede klasse C, waar kampioen SVC 08 op bezoek is bij Nootdorp. Daar is de tussenstand 0-0. Datzelfde geldt voor Zoetermeer tegen VFC. Ook daar nog niet gescoord. Wippolder, Graaf Willem 2, vak 0-1. Olivio, MVV 27-1-0. En doelpuntloos bij Alfia, Voorschoten 97 en bij de wedstrijd HVC 10 Sion, ook daar nog niet gescoord in de eerste klasse B. Een aantal meer doelpunten gevallen. Tenminste, Valken 68 tegen Den Hoorn. Dat staat op dit moment 2-0. Honslersdijk en Forum Sport zijn aan de thee met een 1-0 stand in het voordeel van de thuisploeg. Skills is op bezoek bij RCL. Daar staat het op dit moment 0-3. Nog niet gescoord bij Alphense Boys HVV. Ook 0-0 bij Monster tegen RKDO, dat al gedegradeerd is. DSO en ARC zijn ook aan de T met een 0-0 stand. En doelpuntloos is ook de wedstrijd. Velo legt meer vogels in de eerste klasse B. En dan ga ik ook even snel kijken of er al gescoord is in de derde divisie B. Scheveningen speelt daar zijn wedstrijd vandaag op bezoek bij Blauw-Geel 38. Misschien nog een kleine kans op directe handhaving als de laatste wedstrijden weten te winnen. Op dit moment staat het bij die wedstrijd nog 0-0. Maar ja, de wedstrijd is ook pas begonnen om 3:30. En zometeen om 4:00 komen ook nog de vierde divisiewedstrijden erbij. Halsteren, Fuck, Jodan Boys tegen Kwik, HBS, Capelle en RKAVV tegen kampioen Portugal. Ga ik natuurlijk ook voor je bijhouden. Wij gaan nu verder met Kensington. En dan is waarschijnlijk Hans er ook weer.

ik had gedacht dat Hans inmiddels wel weer terug zou zijn. Zometeen gaan wij natuurlijk verder met de wedstrijd ODB tegen Kwik. Lukt het ODB om kampioen te worden van de vierde klasse C? Dat is wat we vandaag gaan meemaken. Kijken we bij het hockey. Daar zijn de play-offs om de landstitel in volle gang. Bij de dames worden de tweede halve finales vandaag afgewerkt. Eerste halve finale is net afgelopen. Den Bosch wint met 3-2 van Kampong. En door de 1-1 eerder op bezoek bij Kampong houdt het in dat Den Bosch geplaatst is voor de finale. Die gaan op voor de zoveelste landstitel in een x-aantal jaar. Dat zal 19 in 21 jaar zijn. Om 4:00 nog SCHC tegen Amsterdam bij de dames. En morgen worden bij de heren de finales gespeeld. De halve finale tussen Rotterdam en Pinoké is er dan. Net als de anderhalve finale tussen Oranje-Rood en Amsterdam. Amsterdam-Oranje-Rood eindigde eerder in 2-2. Pinoké Rotterdam, daar verdedigt Rotterdam een voorsprong van 1 doelpunt. Namelijk 1-2 was daar de eindstand. We'll be right back.

0: Nou, inmiddels zijn ze begonnen aan de tweede helft. Die is een minuutje oud tussen ODB en Kwik. We gaan snel naar Hans.
1: Ja, want voor hetzelfde geld hier 2-1 moeten worden. Maar ja, het gebeurde het niet. Voorzet vanaf de rechterkant voor de thuisploeg. En dat is Van Oosten. Die hoeft maar één ding te doen. Vanaf de penalty-stief de bal tussen de palen te schieten. Achter noemen we Saro. Maar wat doet Van Oosten? Volgend seizoen hier niet meer spelen bij ODW. Die schiet de bal richting de hoekvlag. Ja, dat zal natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Dus laat ik maar verhouden. Dat zijn de spanningen. Is in ieder geval één wissel. Is de Jager bij ODW in het veld gekomen. Ja, en van wie? Nou ja, dat hoort u later wel van deze verslaggever. Als het van belang is, wordt een overtreding begaan door een van de spelers, namelijk de aanvoerder Koelink van ODB. En mag in minuut 47, want de eerste minuut na de rust zit erop. Het scorebord doet het ook nu weer. Alles staat op 1, want hier gaat met de tweede beginnen met 0. Nou, de vrije trap is genomen door de aanvoerder paardenkoper van Kwik. En die gaat aan de linkerkant proberen een van zijn voorwaartsen te bereiden. En een van die voorwaartsen was El Idrissi, de man die met een schitterend schot in minuut 23 Kwik op een voorsprong schoot. Bal stijf in de kruising. En hij keek nog van tevoren waar staat doelman Swillens. Zal ik het links of rechts doen? Nou, hij deed het aanvallend rechts. Ja, en dat was niks. In ieder geval, ja, opslag voor rust. Dus die gelijk maken. Uit een vrije trap van 40 meter. Ja, daar zag dus doelman Massaro de doelman van Kwik niet altijd best uit. Maar ja, had dat dus straks een vrije trap mogen zijn voor ODB? Nee, het was natuurlijk eigenlijk net een overtreding andersom. Maar ja, dat maakt niet aan. De man die erover gaat, scheidsrechter Berkeley, die gaf in het voordeel van ODB. In ieder geval, we zitten in minuut 48. Terwijl helaas de eerste druppeltjes gaan vallen tijdens de wedstrijd. En staat het na 48 minuten hier 1-1.
2: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
3: Sportsignaal Radio.

0: Diana Hans voor een doelpunt. Zeg het maar, Hans.
1: Ja, minuut 49 en men ontploft hier op Sportpark Alberda. 49ste minuut, 2-1 voorsprong, Oude B. Doelpunten, wederom Robbie Boer.

0: Ellie Goulding met Love Me Like You Do. Het is bijna 4 uur en Robbie Boeren lijkt de held van ODB te gaan worden met zijn 2 doelpunten in deze kampioenswedstrijd. Hans.
1: Ja, en wederom uit een vrije trap. Ja, we begrepen ik al op slag van rust, die 1-1. Ja, daar zag de doelman van Kwik, doelman Massaro, er niet al te best uit. Man recht voor het doel, 40 meter. Ja, ook deze, dat doelpunt wat nu de 2-1 net opleverde, alweer 3 minuten geleden, was wederom uit een vrije trap. Niet recht voor het doel, maar ik denk zo wel 40 meter van het doel aan de rechterkant. Ja, en daar ging achterstaan weer Boeren. Ja, ik zou Paas geen vrije trap meer laten nemen, die wel vaak heeft gedaan. Ik zou gewoon Boeren achter de bal zetten. Nou, dat deed hij ook. En als een schitterende goal, moet ik eerlijk zeggen. Hij vloog binnen bij de tweede paal. Ja, doelman Milan Massaro. Heeft u gelijk ook nog eens de voornaam van deze doelman van Kwik gehoord. Ja, die ging schitterend in de bovenhoek. Dus aanvallend gezien rechts in de linker bovenhoek. Nou, de wisselspelers, een aantal supporters van ODB, die sprongen al het veld op. Net of het kampioenschap wel binnen is. Nou, dat is natuurlijk nog niet zo. Ja, misschien is daar een beetje door de druk af van ODB. Ja, gaan ze wat meter voetballen. En is het Boer die weer de bal heeft, probeert aan de rechterkant Noordweg te sturen. Nou, dat lukt ook. Ja, en levert dat in de hele wedstrijd op voor Hoekschop 2. In de hele wedstrijd de tweede voor ODB. Wat Kwik nog niks. Maar het belangrijkste natuurlijk voor de mensen hier op Sportpark Alberda. En die zijn bijna allemaal een blauw shirt en een witte broek allemaal. Want ze zijn zo voor een ploegje gekomen. Want zij willen gewoon na 90 jaar gewoon ODW volgend seizoen weer terugzien in de derde klasse. Nou, daar ziet het nu naar uit. Want de klok geeft aan. Want de klok doet het weer. Minuut 54. 2 voor ODW en 1 voor Kwik.
0: Ja, altijd lekker als er een klokje voor je neus staat als verslaggever. Zijn de derde divisie B. Tussenstanden bij die wedstrijden. Blauw-geel 38, Scheveningen 0-0. TOGB Groene Ster 1-0. Kloetingen Noordwijk 1-0. De Zwaluwen staan op een 2-0 voorsprong op bezoek bij ASWH. UDI 19 tegen UNA staat 1-0. En in de overige wedstrijden in de derde divisie B is nog niet gescoord.

0: Loopmaker ODB Quick.
1: Minuut 58, die voorsprong dus voor de thuisploeg. Twee keer Robbie Boeren, twee keer uit de vrije trap. Twee wereldschone doelpunten. Ja, de eerste een stuk minder dan de tweede. Ja, en sinds die 2-1 is ODB ook beter gaan voetballen. Hebben ook Quick meer onder druk gezet. En dan blijkt ook, want voor de rust slechts één hoekschop. Die was voor de tuinploeg. Nou, na de rust heeft men er al drie bij mogen zetten. Maar ja, het gaat niet om hoekschop. Het gaat natuurlijk om een doelpunt. En krijgt de thuisploeg wederom een vrije trap te nemen. Nou, ik ga u niet vertellen wie achter de bal gaat staan. Want dat weet je natuurlijk al. Want je luistert natuurlijk al naar het sportsignaal. Was het vorige keer aan de rechterkant. Nu, het is helemaal nu aan de linkerkant. Bijna op het 16 meter gebied. Ja, ik ga ervan uit dat hij het weer in één keer gaat doen. En wie is hij? Ja, dat weet u natuurlijk al als Boeren. Ja, de voornaam weet u natuurlijk ook. Nou, deze keer komt nu op de vuisten van de doelman van Quick uit Massaro. En die bokst die bal weg. En is er ook nog een overtreding gezien door scheidsrechter te Berkeley. Dat betekent dus vrije trap voor de bezoekers van Nieuw Hanenburg. Komt het nieuwste weer aan? Nou, lijkt bijna naar een uur spelen. De thuisploeg 2-1. Op weg naar het kampioenschap in de vierde klasse C.
0: Ja, en wij zijn daar natuurlijk bij. Vervolg van deze wedstrijd natuurlijk straks na het nieuws van 4 uur. En dan zijn ook de wedstrijden uit de vierde divisie weer begonnen. En we gaan natuurlijk zo meteen nog kijken bij Semper Aaltjes Quicksteps. Wie wordt er kampioen in de vijfde klasse C? Is dat vandaag al beslist zoals het er nu voor staat met de 2-0 ruststand voor Semper Aaltjes? Dan wel. Maar ja, tweede helft kan natuurlijk van alles gebeuren. Als Quicksteps wint, dan wordt het kampioenschap in de vijfde klasse C pas volgende week bepaald. Wij zijn er zo meteen dus weer na 4 uur. Blijf waar je zit.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
4: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
7: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland op keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
6: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
8: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkrijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
6: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: 100% Haag. Yeah! Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den Haag.
0: Ja, het is 16 mei, 4:02. Je luistert naar Sportsjaal Radio op Den Haag FM en Midfleet FM. Zometeen gaan we ook weer verder met de wedstrijd Semper Altius Quicksteps. Wie van die twee wordt kampioen in de vijfde klasse C? En we zijn bij de kampioenswedstrijd ODB tegen Kwik, waar Robbie Boeren op dit moment de grote held is voor de thuisploeg. Hans?
1: Ja, de grote vraag is natuurlijk ook, gaat ODB kampioen worden? Nou, als je het aan mij vraagt, zeg ik ja. Sinds minuut 63 geen verandering in de stand. Net een wereldredding van de doelman Bas Willens.
0: Ja, en die stand is 2-1 in het voordeel van ODB. En die zouden daarmee kampioen zijn van de vierde klasse C.
9: Sportsignaal Radio. Dit uur met Viron.

0: Turn the Lights Off van Just samen met Jax Staal. En ja, waar ze voorlopig niet het licht uit gaan doen is bij ODB tegen Kwik. Daar zal het licht langer blijven branden als die stand vandaag van nu zo blijft, Hans.
1: Nou, neem van mij maar aan, Viron. Al zou het niet zo zijn, dan blijft het licht hier altijd branden bij de ODB. Hier is het altijd gezellig. Zeker de derde helft, daar is ODB bekend op. Ja, beide ploegen gaan nu wisselen. En ja, onder andere bij de thuisploeg gaat Nachtsen eruit. En wie gaat er nog meer uit? Ook gaan we nog even, Vreeswijk gaat eruit. Ja, en wie in hun plaats komen, onder andere Koegelen. Maar ja, dat is op dit moment niet zo belangrijk. Dat krijgt u straks wel te horen als de beste brave man de bal heeft, ja of nee. Hoe gaan op dit moment verder? Nou, balbezit voor de verzoekers, voor de Haantjes. En dan hebben we het natuurlijk over Kwik, de zaterdagtak. Ja, leuk voetballende ploeg. Ook fysiek toch? En ik vraag me eigenlijk af waarom zij op plek 10 staan in deze vierde klas. Want ze kunnen wat mij betreft toch aardig voetballen. Zeker de, wat treft de eerste helft waren ze eigenlijk de bovenliggende partij. Had natuurlijk denk ik ook wel te maken met de zenuwen van ODB. Ja, maar men stond dan ook wel terecht voor een wereldschone treffer van El Idrissi. Maar ja, twee keer Boeren die heeft die hele wedstrijd omgedraaid. Zitten we nu op driekwart van de wedstrijd. En dan gaan we eens even kijken. En het eerste duwtje opkoegelen. Nou, de scheidsrechter, de heer Bergkleef. Hij staat er 5 meter vandaan. Die vindt dat allemaal best. Lijkt het toch op het ogenblik een soort zitvoetbal. Moet ik altijd niet anders zeggen. Tot nu toe, terwijl dus driekwart van die wedstrijd erop zit. Een zeer sportieve wedstrijd. En dan blijkt al aan dat aantal gele kaarten en rode kaarten. Beide 0.
0: Ja, dat was vorige week wel anders tussen PGS Vogel en ODB. 9 gele kaarten, 3 rode kaarten toen in die wedstrijd. En ODB liep uiteindelijk als winnaar van het veld. Ja, en dat zorgde er natuurlijk voor dat zij dus in deze kansrijke positie zijn om kampioen te worden van de vierde klasse C. Want op dit moment met deze stand doet het resultaat van Maasdijk er namelijk niet meer toe. Dan blijft het verschil tussen beide ploegen 3 punten. Maasdijk leidt wel met 1-0 op bezoek bij Duno Quintus tegen Ras, ook in de vierde klasse C, 3-1.

0: Derde divisie B is Scheveningen op een 1-0 achterstand gekomen op bezoek bij Blauw-Geel 38. TOGB tegen Groene Ster staat 1-0. Kloetingen-Noordwijk ook 1-0. De Zwaluwen tegen ASWH. ASWH staat in eigen huis achter met 2-0. 1-1 tussenstand bij UDI-19 en UNA. Gemert tegen Stedoco staat op dit moment 2-1. En Meersen FC Rijnvogels 0 tegen 1. Snel terug naar Hans ODB. Kwik 2-1.
1: 72e minuut. Balbezit voor de doelman van Kwik, Massaro. Even gaan kijken wat doet hij. Geeft de bal aan een van de invallers, namelijk aan Maasbach. En Maasbach begint een aanval, maar dan wordt de bal onderschept. En is het de boomlange spits Mulder die balbezit heeft. Die heeft die bal overgehaald aan de linkerkant door. Probeert zijn tegenstander. En dat is even gaan kijken. Moet ik het voor Meunier te passeren? Maar Meunier laat zich niet passeren. En dan schiet hij die bal nog tegen dat voetje van Mulder aan. En dat betekent dus een inworp voor Kwik op de eigen helft aan de rechterkant. Ja, en dan gaat scheidsrechter Berkleim er even naartoe. Want die heeft namelijk iets gemerkt dat het niet in de beugel is volgens hem. Nou, hij gaat er even natuurlijk. Nou, gaan we even gaan kijken wat er is er aan de hand. Uw verslaggever weet het niet. Nou, hij gaat in ieder geval twee spelers toetreffen. Ja, en ik zei het net al. Het is tot nu toe een zeer sportieve wedstrijd. Terwijl we dus in die 73 minuten zijn. Nou, is ook dat weer opgelost. En hebben de bezoekers een inworp mogen nemen. Is het even gekregen. Wie heeft die bal? Caruso. Caruso geeft die bal in de breedte. Naar aanvoerder Paardenkoper, de aanvoerder van Kwik. Nou, dan gaan we eens even gaan kijken. Ik bedoel, en is het een van de invallers, Vierling, die even zijn handen omhoog steekt. Ja, ik denk dat dat de zoon is van Good Old, oude, dikke Vierling. Maar dan weet ik het niet zeker. En komt er een afstandsschot. En opeens wordt daar bijna doelman Swillens verrast. Dat schot was van die Maasbach. Maar via de linker vinkertoppen gaat die bal over het doel van ODW. Levert wel de eerste hoekschop op voor de ploeg van trainer Wim Baggerman. Nou, en dan gaan we dit nog even in deze flits meenemen in de 73. De eerste hoekschop. Nou, die is heel snel genomen van de linkerkant. Ja hoor, dan wordt de bal ingekopt. Dat was voor hetzelfde. Was dat de 2-2. Die bal die werd ingekocht door invallen Vierling. Maar hij kopt de bal wat hem betreft net aan de keerkant van de paal. Namelijk 2 meter naast het doel. En ontsnapt daar misschien wel ODB aan de gelijke stand. Ja, ODB doet het natuurlijk rustig aan. Is er even een conclave tussen doelman Swillens en aanvoerder Koeling van ODB. Nou, de doeltrap is uiteindelijk genomen. En hebben we nog officieel op de klok een dik kwartier en nog een kleine 20 minuten. En dan, als het zo, dan zal het hier voor de tweede keer feest zijn. Want de wedstrijd hiervoor is ODB 2 al kampioen geworden. Dus wat dat betreft de tweede. Nou, dan zullen we ook kijken of de mensen van de KNVB er zijn. Want als het goed is, krijgt dan zo'n elftal als je kampioen het schild aangeboden met een aantal modelen. Maar of dat allemaal gaat gebeuren, dat weet ik niet. Dat is ook voor latere zorg. In ieder geval minuut 74. En ODB staat voor 2-1.
0: Ja, en daarmee zouden zij dus kampioen zijn. Scheveningen stond net nog 1-0 achter op bezoek bij Blauw-Geel 38. Inmiddels staan de scholenkoppen op 2-0 achterstand.
2: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
3: Sportsignaal Radio.

0: tot half zeven ongeveer luister je vandaag naar Sportsjouw Radio op Den Haag FM en Midvliet FM. Tussenstanden uit de vierde klasse A. Vredenburg, Laakkwartier 2-0. Fullspeed, Warmunda 1-2. Ja, en kampioen DAC tegen de nummer 3 SJZ. Tussenstand bij die wedstrijd is 1-4. Wellicht wel verrassend te noemen. Maar ja, DHC natuurlijk uitgevoetbald. ODB tegen Kwik. Daar staat het 2-1. En na deze wedstrijd zijn beide ploegen uitgevoetbald, Hans.
1: Nou ja, dat zou kunnen. Dat kan natuurlijk ook nog voor Kwik na competitie worden. Maar dat is nog niet zeker. Afhankelijk van de andere wedstrijden. Maar dan voor Kwik natuurlijk niet voor promotie, maar voor degradatie. Ja, dan moet ik weer zeggen. Dan kom ik terug op de afdeling hockey. Die noemen dat dan voor zo'n vereniging geen play-off, maar gewoon een play-out. Ja, en dat lijkt me ook een veel betere naam. Maar in ieder geval, we zijn toch een blik bij de voetbalwedstrijd ODW Kwik. Dus laten we ons daarover richten. En zitten we in minuut 79. En gaat dat tot de gele de kaart vallen. En die is dan voor een van de spelers van de bezoekers. Ja, als het goed is, van paardenkoper. Ja, schrijft, ja, was dat nodig? Ja, het is wel een overtreding. Maar ik zou dat hebben gedaan. En op hetzelfde moment dat ik u dat allemaal heb medegedeeld, moet ik u natuurlijk nog één ding. Ik denk dat dat al een vervroegde publiekswissel is. Want wie is er net uitgegaan? En dan weet u het al over welke naam ik het zou hebben. Want u luistert natuurlijk de hele middag weer naar Sportsignaal. De zender die is voor het Haagse voetbal en omgeving. Ja, daaruit is gegaan. Remco Boeren. Nou, hij kreeg een applaus in ieder geval van alle mensen die in de dugout zetten. En dan ook van een aantal supporters die er vak naast stonden. Nou, in ieder geval, de vrije trap is genomen voor ODB. Het was natuurlijk wel een vrije trap. En jammer dat scheidsrechter Berkleef in deze leuke sportieve wedstrijd toch de gele kaart. Nou, die vrije trap is genomen. Maar die wordt niet gespeeld door ODB naar een medespeler, maar naar een tegenstander. Namelijk El Drissi. Die probeert aan de linkerkant. En dan heeft de scheidsrechter een overtreding gezien. En El Drissi, die klapt daarvoor. Nou, wat dat betreft hoef je eigenlijk niet zo nadenkend te klappen. Want scheidsrechter Berkleef, ja, op één foutje na. Nou, dat was die schouwschop die gaf. Maakt niet. In ieder geval, we zitten nog op minuut 80. En de titel komt steeds dichter en dichterbij voor ODB. Maar men zal nog 10 minuten moeten plus uren. En u hoort misschien de eerste mensen. Nou, ze zijn ook supporters, heb ik gehoord, van ADO. Dus ze hebben al gezegd, ook deze ploeg moet kampioen worden. Nou, of dat gaat gebeuren. Het lijkt wat dat betreft in herhaling. En zit een van de spelers geblesseerd. En wat doet de aanvoerder van de thuisploeg? En u weet dat aanvoerder Koening heet. Nou, die schiet die bal uit. Nog officieel 10 minuten. 2-1 voor ODB.
0: En andere tussenstanden in de vierde klasse C. Nog steeds de 1-0 van Maasdijk in het voordeel tegen Duno en Quintus en Ras. Die wedstrijd staat ook nog steeds 3-1 kampioen ODB. In ieder geval bij deze stand is inderdaad ODB dus kampioen. Kijk nog even wat andere tussenstanden die ik kan vinden uit de eerste klasse B. Onder andere Monster RKDO 1-0. Alphense Boys, HVV 0-2. RCL tegen Skills 1-4. Forum Sport, Honslersdijk. Ik moet het andersom zeggen. Honslersdijk, Forum Sport. Daar staat het 1-0. Legmeervogels op bezoek bij Velo staat 0-1. DSO ARC 0-0. En Valken 68 tegen Den Hoorn. Tussenstand bij die wedstrijd 2-1.

0: Quicksteps in de vijfde klasse C. Semper Altius wint die wedstrijd met 2-0... waardoor Semper Altius kampioen is, niet meer bij te halen door nummer 2 Quicksteps in de laatste wedstrijd. Zometeen na de flits van Hans Loopmaker gaan wij natuurlijk bellen met Raymond Oppers over het verloop van die tweede helft. En ik zie daar de vuurwerk, het rook nu over het veld gaan. Ja, dat zal zo meteen bij ODB tegen Kwik niet anders zijn. Hans, er zal weer wat vuurwerk achter de hand zijn gehouden, toch?
1: Nou, wat denk jij?
0: Ja, dat moet toch wel?
1: Dat zal toch wel zeker. Zeker ODB kennen. Ja, wat dat betreft. Ik zei toch voor de wedstrijd was de vuurwerk. Ik zei het nog tijdens de wedstrijd was de vuurwerk. Was het een enkele keer. Ja, officieel mag je dat natuurlijk helemaal niet doen. Maar ja, je mag zoveel dingen niet doen. In ieder geval zitten we in minuut 85. Zover zijn we benaderd in deze wedstrijd. En we proberen de bezoekers. Dus die waren net ook weer een aardige kans via een van de invallers, de jongen. Maar Domas Willens, ja, met kunst en vliegwerk wist hij die bal tegen te houden. En toen werd de bal weggeruimd door even gaan kijken. Een van de invallers, en dat was de Jager. Nou, in ieder geval, een lange bal over de hele. En dan gaat de vlag omhoog van de assistenten van Kwik. Is dat wel of geen buitenspel? Ja, dan staan de mensen van 50 meter afstand. De ene zegt ja, de andere zegt nee. Nou, u enige wat uw verslaggever zegt, die weet het niet. Maar de scheidsrechter, ja, hij geeft wel aan de assistent van Kwik dat hij het gezien heeft. Maar de bal was opeens weer voor ODB. Maar kwam er wel even uit van Kwik. En dan probeert de thuisploeg het aan de linkerkant. Nou, is de muziek in ieder geval in het clubgebouw al aangegaan. Wat al betreft is men al begonnen aan het kampioensfeest. Zangetjes, ik heb van alles gehoord. Terwijl er dus ook hier nog na een wedstrijd moet zijn. En ook die ploeg kan kampioen worden. Dat is namelijk onder de 19. Dus dat zal helemaal een dag zijn om nood te vergeten voor ons doel bereikt in hun 90-jarige bestaan. Maar ja, in ieder geval zover niet. In ieder geval, balletje hoog houden. Want een van de betere spelers van de bezoekers, El Idrissi, maar die heeft dan balverlies. Komt de bal bij Vierling terecht? Ja, ik had het net even. Is dat de zoon van Dick zijn? Nou, ik heb even Daan, want zo is de naam even, terwijl het spel even dodelijk even gewacht. Ja. Ik kan het u dat bevestigen. Nou, in ieder geval, de thuisploeg aan de rechterkant wordt weggestuurd. De mee naar voren gaan. Gaan we eens even gaan kijken. Is het Noord? Dan komt de bal. Oh, en daar is de 3-1. En het is Koegler. Ja. Die maakt het alle einde natuurlijk. 1 minuut even gaan kijken. Minuut 6-87 wordt het hier 3-1. Ja, de mensen van Kwik, die staan met de handen erbij. Ja, die hebben het wel gezien. Nou, een paar mensen kunnen ze al niet wel.
2: Oh, verslaggevertje! Ja, we zijn er! Verslaggevertje!
1: U hoort het, ik ben een verslaggevertje geworden, terwijl ik toch een behoorlijke lengte heb. Maar dat maakt verder niet, in ieder geval uit. De fotografen, die is ook het veld opgeloven. Ja, de spelers, moet ik eerlijk zeggen, de supporters blijven netjes achter de afrastreep. Maar hier is natuurlijk de wedstrijd beslist. Want in minuut 86 is het Koegler die de derde treffer maakt namens ODB. Ja, die bal was bijna ook niet meer te missen. De bal kwam vanaf de rechterkant. En het enige wat hij moest doen, en dat deed ook Koegler, de bal aanraken. Nou, dat betekent 3 voor de thuisploeg, 1 voor de bezoekers. Nog een paar minuten. Nou, als ik arbiter was werkleefder, zou ik zeggen, precies na 90 minuten, we gaan er een eind aan maken. Maar ja, ik ben niet de scheidsrechter van de hele middag. Ik ben de slachtoffer. Nou, de bezoekers mogen aftrappen en dat gaat gebeuren in minuut 87. En zij staan achter met 3-1.
0: Ja, daar is het 3-1 geworden. En inmiddels is de wedstrijd Semper Altius Quicksteps afgelopen. Raymond Oppers aan de telefoon. Het heeft niet zo mogen zijn.
3: Nee, helaas. Semper Altius maakt in de 95e minuut of zelfs de 3-0. Dus de wedstrijd is gespeeld, het is klaar. En Quicksteps zelfs zich moeten gaan richten op de nacompetitie.
0: Je zal zich moeten gaan richten op de nacompetitie. Maar dan kunnen jullie wel na die hele goede reeks wedstrijden met open opgeheven hoofd tegenaan kijken natuurlijk.
3: Ja, ze hebben vooral na de winterstop hebben ze 9 overwinningen op rij hebben gehaald. En ja, nu kwamen ze een beetje met pech kwamen ze op achterstand. Ja, ze hebben eigenlijk heel aanvallend, in de rust hebben ze heel aanvallend ingezet, zeg maar. Ja, dan krijg je ook de deksel op de neus uiteindelijk.
0: Er was nog een balletje van de lijn, zag ik, gehaald ook door Semper. Dus er had meer in gezeten.
3: Ja, de technische staf die vindt dat Fischer wel 1 of 2 doelpunten zijn onthouden. Maar ja, goed. Het is niet anders. Semper heeft 2 keer gewonnen van Quicksteps dit seizoen. Dus ze zijn terecht kampioen.
0: Ze zijn dan terecht kampioen. Zit er dan nog iets in waarbij jullie nu iets hebben van ja, wat als? Want het verschil is uiteindelijk natuurlijk heel, heel klein geweest tussen jullie beide ploegen. Wat als we die wedstrijd gewonnen hadden? Of wat als? Of heb je niet zo'n gevoel?
3: Het gevoel, de wedstrijd wordt gewoon op kleine details wordt al beslist. Dus gewoon heel veel passie en strijd is in deze wedstrijd geleverd. En dan, uiteindelijk trekt Sempe Altus die scoort. Ja, die zakt wat in en die speelt iets meer op de counter. Fixer speelt iets meer de lange bal. Ik vond dat iets tot ze praten te voetballen, zeg maar, de tweede helft. Maar ja, ze leverden wel heel veel inzet en strijd. En het is niet zwaar dichtbij, maar...
0: Het is niet genoeg geweest. Op naar de na-competitie. Raymond, dankjewel voor vanmiddag. En wellicht spreken we elkaar later nog een keer.
3: Oké, is goed.
0: Yes, Raymond Oppers van Quicksteps. Ja, hij ziet hoe zijn ploeg dus strand in het zicht van de haven. Semper Altius is kampioen van de vijfde klasse C. Komen dus volgend jaar uit in de vierde klasse. Ja, en dan gaan we naar die vierde klasse. ODB tegen Kwik. Hans, is het daar al afgelopen?
1: Nee, want we zitten in minuut 90. Ja, volgende week ODB, volgend seizoen ODB. Geen vierde klasse meer, want zij gaan kampioen worden in de vierde klasse C. Want dat kan niet meer. Nu gaat precies de blessuretijd in. En mag de thuisploeg een hoekschop nemen vanaf de rechterkant. Via een van de invallers ook al. Ja, trainer Ronald Paas heeft 5 wissel toegepast. Dat zou ik als trainer ook gedaan hebben. Al had ik mijn twijfels over de eerste wissel. De beroemde publiekswissel. Een dik kwartier voor het einde van de man die 2 keer heeft gescoord. En dan heb ik het natuurlijk over Robbie Boeren. 2 keer uit een vrije trap. Maar vooral de tweede vrije trap. Wat de 2-1 voorsprong betrof. De 4 minuten rust. Een wonderschone treffer was. Eigenlijk hoorde het helemaal niet thuis in deze wedstrijd. Maar ja, het gebeurde het wel. En die heeft dus net kunnen horen 2 minuten geleden. Dat is een van de invoelers. En dan heb ik het over Desley Koegeler. Ja, er hoefde maar 1 ding de bal aan haken. Ik zal het u ook vertellen. Want dat wordt mijn gememereerd. Moet je niet zeggen of jij hem gemaakt hebt. Nou, ik zal u vertellen. Ook ik zou die bal gemaakt hebben. Viron, jij zou hem gemaakt hebben. En onze man in de studio, onze Karel Niepels, die zal die bal ook hebben gemaakt. Dus een keer nagaan hoe makkelijk die bal was. In ieder geval, we zijn in de blessuretijd. En dan is de vraag, scheidsrechter Berkley, hoe lang laat je doorspelen? Ja, ik heb het net al gezegd, ik zou het wel weten. Maar goed, ik heb het niet voor het zeggen. Nou, in ieder geval, de bezoekers, die ook 5 keer hebben gewisseld. Want trainer Willem Bichelman heeft ook al zijn wisselspelers ingezet. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan krijgen ze een ze, en dan heb ik het over Kwik, oftewel de Haantjes, nog een vrije trap te nemen. Want ze zullen toch nog graag ook een tweede treffer willen maken. En dan is het, de vrije trap wordt genomen door een van de stellen. En dan krijgen ze een ze, en dan heb ik het over Kwik, oftewel de Haantjes, nog een vrije trap te nemen. Want ze zullen toch nog graag ook een tweede treffer willen maken. En dan is het, de vrije trap wordt genomen door een van de mensen die vanaf het begin in het spel stond.

0: ook een van de Claire. Nou, dat is de Claire, ja. En gaat de vlag omhoog van de assistent van ODB. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. Ik denk dat hij een of andere vlieg ziet vliegen. En scheidsrechter Berkleven laat ik ook terecht doorspelen. En dan komt de voorzet vanaf de rechterkant van Karel Ruistel. Maar het is geen voorzet in zijn achterzet. En gaat de scheidsrechter nog eens even op zijn klokje kijken. Ja, die kan wat dat betreft natuurlijk vele keren op zijn klokje gaan kijken. Want ja... Men geeft en men, heb ik het natuurlijk over één, zal die voorsprong van 3-1 nood weggeven. En is het eigenlijk wel leuk, want toen ik hier op het complex aankwam, toen was de wedstrijd van ODB 2 af. En wat stond het? 3-45-1. Nou, dat staat op dit moment precies hetzelfde op de klokken, op de borden allemaal. Maar in ieder geval, de supporters beginnen al. Wij zijn kampioen. Nou, ze zijn ze dus bezig. Bijna, want we zijn nog steeds bezig. Maar ja, het kan niet al te lang meer duren. Want de scheidsrechter, waar is het weer vandaan? Nou, de heer Berkleef heeft er toch al 3 minuten bij gezien. En komt er weer een hele lange bal naar de linkerkant wordt de bal aangenomen. Goed door Maasbach. Maar ja, toch niet zo goed, want die bal was niet makkelijk. En dan kan de thuisploeg eruit komen aan de rechterkant. Maar daar had ook al een speed moeten doen. Een brommetje om die bal uit te halen. En komt de bal uiteindelijk bij Doen Massaro terecht. Nou, die heeft de bal. Komt hem de lange af, bol weer naar voren. Gaan we eens even kijken. Gaat de bal over een aantal mensen weg? Is even kijken. Caruso weer naar voren geschoven. De man begon in het centrum verdedigen. En komt invallen Willen aan de bal. Ja, Willen. Maar heeft er weer balverlies en komt er wel bij Zwageman. Allemaal invallers, want die heeft je naam niet eerder gehoord. Nou, en is er al een feestje met de assistent, scheidsrechter door een van de spelers die helaas geschorst was van de thuisploeg. En komt daar de kans ook nog op 4-1. Nou, het is weer die Googler in de rechterhoek, maar hij vindt het linkerbeen van Doemel Massaro. Nou, hoekschop, ja, dat geeft hij wel. En dan vindt scheidsrechter Berkleef, denk eens, ik ga het ook nog even doen. Ja, want de jeugd van ODB, ja, die is binnen de afrastering gekomen. Is dat logisch? Ja, dat is logisch. Mag het? Nee, het mag niet. Maar ja, er zijn zoveel dingen in het leven die niet mogen. Maar ik zou gewoon scheidsrechter fluit lekker voor het einde. Ja, iedereen feest, iedereen blij. Derde helft kan beginnen. Ja, terwijl Marcel de Klerk... De voorzitter van Kwik richting huis toe gaat. Oh ja, die heeft natuurlijk ook nog andere dingen doen. De zondagtak, ja, straks voetballend om 4 uur. Dus net begonnen tegen de Jonon Boys. Ja, daar is hij deze niet bij. Maar hij heeft genoeg bestuursleden naar naartoe gestuurd. Heeft hij mij net medegedeeld. Ja, gaat het als ik nog 1 minuutje zou blijven. Want anders ga ik alleen maar praten over dingen die niets meer met het voetbal te maken hebben. Dus schrijft dat de Berkleef. Luistert nu gewoon naar de verslaggever. Maakt er een eind van aan deze wedstrijd. Nou, die hoekschop moet nog steeds genomen worden, kunt u nagaan. Nou, die hoekschop is genomen, wordt kort genomen. Komt er een bal en de scheidsrechter, de heer Berkleef, is op de penaltystip gaan staan. Nou, de bal komt uiteindelijk achter. Nee, de bal is niet achter gegaan. Mag men dat toch ontvangen? Is het even gaan kijken? Is het de Claire de bal bezit heeft? Ja, Max is de voornaam. Probeert er een aanval uit te maken nog voor de Heintjes. Maar wordt alweer heel snel op de middenlijn gestopt. Ja, kan de pupil van de week, want er is ook een pupil van de week, denk ik. Ik heb hem niet voor de wedstrijd gezien, maar zullen. En is het nu afgelopen. En je hoort misschien de ontlading. ODB, gefeliciteerd. Namens Sportsignaal en namens mij. Jullie zijn de terechte kampioen in de vierde klasse C. En volgend seizoen derde klasse. En over een momentje krijgt u van mij nog een aantal interviews. Maar zover is het nog niet.
1: Ja, het zal hem hard de vraag zijn of de spelers verstaanbaar voor de microfoon van Hans komen. Maar nabeschouwingen zijn er sowieso. Die zal je waarschijnlijk na 5 kunnen horen. Ook na 5 uur aandacht voor hun handbal. Hebben we uitgebreid aandacht voor Hellas dat afgelopen seizoen uitkwam in de Super League. En ja, gaan we het natuurlijk ook even hebben over alle tussenstanden, uitslagen, rangen en standen in het voetbal zoals het er voor staat. Nu eerst Kelvin Harris en daarna de Four Non Blondes.

Ja, ODB is dus kampioen van de vierde klasse C door een 3-1 zege in eigen huis bij Kwik. Ook het tweede daar is kampioen geworden. Daar zit een club in de lift, zou je wellicht zeggen. En eerder vandaag heb je kunnen luisteren hoe Raymond Oppers zag dat zijn ploeg Quicksteps het niet redde tegen de Rijswijkse Semper Altius. Semper Altius weet de wedstrijd met 3-0 te winnen. Voorafgaand aan deze wedstrijd was het verschil tussen beide ploegen slechts 1 punt. En er moest na vandaag nog 1 wedstrijd gespeeld worden. Verschil is nu dus 4 punten. Semper Altius niet meer bij te halen. Bij deze gefeliciteerd met het behalen van het kampioenschap. En dan kijken we naar de derde divisie B. Daar is ook nog niet alles helemaal zeker. Scheveningen zou technisch gezien nog de na-competitie kunnen ontlopen. Maar dan moeten de laatste 2 wedstrijden wel degelijk gewonnen worden. Vandaag op bezoek bij Blauw-Geel 38 gaat het niet de goede kant op. Tussenstand bij die wedstrijd is 3-0. Overige tussenstanden uit de derde divisie B. Wordt flink wat gescoord. Meersen Rijnvogels houdt het nog bescheiden met een 0-1. Maar Gemert Stedoco bijvoorbeeld 4-1. ASWH Zwaluwe 0-4. TOGB Groene Ster 3-0. Dan Kloetingen Noordwijk 1-1. Dat is ook de tussenstand bij UDI 19 en UNA 1-1. Meersen Rijnvogels 0-1. En doelpuntloos nog bij de wedstrijd VVSB tegen Goes. En bij SC Lisse tegen RBC. Nou, dan kijken we ook natuurlijk in de vierde divisie, waar de wedstrijd Halsteren Fuck niet op het gebruikelijke tijdstip van 4 uur is. Normaal gesproken natuurlijk alle laatste competitiewedstrijden op hetzelfde tijdstip binnen 1 divisie of klasse. Maar dat geldt dus niet voor Halsteren en Fuck. Wellicht heeft daar een file mede debet aan. Kijken we daar in ieder geval naar de tussenstanden. Deze wedstrijden zijn om 4 uur begonnen. SHO tegen Heerjansdam staat 0-3. VOC Capelle 1-0. Smitshoek Feyenoord wachten op doelpunten daar. En dat is ook het geval bij Xerxes DZB Westlandia. Ook nog niet gescoord bij de Haagse ploegen. RKVV Portugal op zich knap tegen de koploper. RKVV houdt het daar voor nu nog op een 0-0. HBS Capelle staat ook nog een 0-0. En Jodan Boys Kwik, ook daar bij die wedstrijd, is nog niet gescoord.

Lucas Graham hoor je op Den Haag FM en Midfleet FM. Het is inmiddels alweer bijna vijf uur. We gaan hem tot na zes doortrekken. We willen natuurlijk de meeste uitslagen uit de vierde divisie met je meegeven. Want het is daar nog steeds spannend voor de Haagse ploegen. Fuck moet het om vijf uur opnemen tegen Halsteren. In laatste stuiptrekking zou dat moeten zijn voor Fuck om in ieder geval zich te plaatsen voor de nacompetitie en niet direct te degraderen. Dan zal er moeten gewonnen worden. Maar ja, die wedstrijd begint dus pas om vijf uur. RKVV heeft inmiddels wel wat goeds gedaan tegen Portugal. Is ze namelijk in eigen huis op een 1-0 voorsprong gekomen. En deze overwinning zou betekenen dat RKVV definitief veilig is. Maar ja, die wedstrijd is nog niet gespeeld. Zijn dan nu ongeveer aan de T. HBS Capelle nog steeds 0-0. En ook bij Jodan Boys Quick is het wachten op doelpunten. Scheveningen heeft in de derde divisie B wat goed gedaan tegen Blauwgeel 38. Daar staat het nu inmiddels 3-1. Maar ja, Scheveningen moet winnen om na competitie te ontlopen. En dan kijken we ook bij de play-offs in het hockey bij de dames. Daar is op dit moment één wedstrijd bezig. De tweede halve finale is dat. SCHC tegen Amsterdam kent een tussenstand van 1-0. Amsterdam wist de eerste wedstrijd met 3-2 te winnen. Dus als dit zo zou blijven, dan gaan we hierna shootouts nemen voor de beslissing. Maar ja, ook deze wedstrijd is nog niet gespeeld. Staat daar nog dik een kwartier op de En SCHC heeft natuurlijk een ruim kans om nog een tweede erin te prikken. En Amsterdam heeft natuurlijk aan een gelijkmaker voldoende. Eerder op de dag was het al Den Bosch dat zich wist te plaatsen door een 3-2 overwinning op Kampong. Hun eerste finale op donderdag eindigde in een 1-1 eindstand. En zodoende is Den Bosch over twee wedstrijden door naar de finale. Morgen komen nog de mannen in actie in de halve finales van de play-offs in de hoofdklasse bij het hockey natuurlijk. En dan gaan wij er zo meteen uit. Zitten wij alweer bijna op de klok van vijf uur. Betekent dat wij zo meteen na het nieuws van vijf uur bij je terug zijn. Dan uitgebreid aandacht voor Hellas, die helaas gedegradeerd zijn uit de Super League. Maar wij willen hun ervaring van dit seizoen natuurlijk wel horen. Dus daar zometeen uitgebreide aandacht voor. En natuurlijk de nabeschouwingen van de wedstrijd ODB tegen Kwik. Verzorgd door Hans Sloopmaker. ODB natuurlijk eerder deze uitzending. Kampioen van de vierde klasse C door een 3-1 overwinning.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
4: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
3: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
5: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
3: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den
6: Haag FM. Ja, het is 2:05. Zoals je gewend bent in dit uur. Uitslagen en standen. En natuurlijk de nabeschouwingen van de wedstrijden waar wij bij aanwezig zijn. En naast dat gaan we zo meteen het eerst hebben over handbal. Uitgebreid hebben over handbal. De gedegradeerde mannenploeg van Hellas. Die kwam afgelopen jaar uit in de Super League. Speelde een goed seizoen, maar hebben het niet weten te redden. En wij willen natuurlijk weten hoe die laatste wedstrijd is verlopen.
7: Sportsignaal Radio.
8: Dit uur met Viron Verkij.
9: Sportsignaal Radio.
10: It's been a really, really messed up week.

0: Crisscross Amsterdam. Wij gaan het hebben over handbal. Voornamelijk over Hellas. Dat kwam afgelopen seizoen uit in de Super Handball League. Oftewel de SHL. Ja, en het debuutseizoen eindigde uiteindelijk in een mineur voor handbalclub Hellas. De Hellenenen die verloren vorig weekend zondag in Geleen. Daar werd de finale weekend van het degradatie play-off gespeeld. Uiteindelijk verloren ze hun beslissende wedstrijd met 32-35 van Houten. En dat betekent dat Hellas na één seizoen terug degradeert naar de eredivisie. Veel supporters zullen dit niet verwacht hebben nadat hun club de return tegen Houthalen nog wist te winnen. Ja, dit was voor Houten pas de eerste overwinning dit seizoen. Ja, en daarmee een hele belangrijke overwinning. Want zij zorgen ervoor dat de Haagse ploeg dus degradeert bij de spelers en technische staf kwam dat verlies natuurlijk ook hard aan. Onze verslaggever Samuel Groenewoud die sprak trainster Celine Michielsen donderdag voor hun laatste training na dus de degradatie.
1: Hoe was het gevoel in de kleedkamer bij de groep?
2: Ja, het is zeker een teleurstellende week geweest. Zondag na de wedstrijd, eigenlijk al aan het einde van de wedstrijd, toen we het veld nog niet af waren, merkte je al heel veel teleurstelling bij spelers, bij mezelf en bij de rest van de staf. De kleedkamer was doodstil. Ik heb die gasten nog nooit zo stil gezien. Zelf wist ik ook niet zo goed op dat moment wat ik moest zeggen. Omdat je gewoon in zoveel teleurstelling zit, dat je het ook eerst nog maar eens even een plekje moet geven. Dus we zijn met heel veel teleurstelling de bus terug naar Den Haag ingegaan. En pas toen we weer bij de sporthal waren, dus hier hebben we nog even met elkaar gesproken.
3: Ja, niet zomaar de spelers weg hebben laten gaan, nog heel even het laten bezinken misschien.
2: Ja, precies. Even gewoon zelf nadenken over wat er is gebeurd. Ik moest ook gewoon de juiste woorden zelf vinden. En daar had ik ook gewoon nog even wat tijd voor nodig. En ik denk dat je na zo'n verlies, als je gelijk wat zegt, dan kom je denk ik niet eens binnen. Dus bewust voor gekozen om inderdaad eerst maar iedereen zijn eigen teleurstelling te laten verwerken. Om daarna hopelijk wel binnen te komen.
3: Je wint die tweede wedstrijd van Houthalen. Met wat voor gevoel ga je dan richting die wedstrijd met Houten?
2: Ja, ik ging eigenlijk wel met vertrouwen die wedstrijd in. Ik vind wel dat je in die eerste halve finale maak je het gat gewoon te groot. Waardoor je in die tweede halve finale eigenlijk gewoon achter de feiten aan moest lopen. En wist je dat die kans lastig zou gaan worden om dat gat dicht te dichten. Dat je in zo'n wedstrijd waarin je ook weer achterkomt hem dan toch nog kan pakken, gaf me vertrouwen voor de wedstrijd tegen Houten. Dus ja, ik ging eigenlijk wel mijn vertrouwen richting afgelopen zondag.
3: Wat zeg je voor zo'n wedstrijd begint? Wat hebben jullie bepaalde rituelen die jullie doen?
2: Nee, niet speciale rituelen. Ik heb me vooral vastgehouden aan het feit dat we gegroeid zijn afgelopen seizoen. En dat het tijd was om dit ook eens aan de buitenwereld te gaan laten zien. En je merkt gewoon dat iedereen heel graag wilde. En ik denk dat dat onze valkuil uiteindelijk ook geweest is. Dat we misschien wel te graag wilden, waardoor het niet werkte. En het is altijd lastig als je het op zo'n laatste wedstrijd aan laat komen, waarin je een tegenstander hebt die, nou ja, eigenlijk het hele seizoen geen weinig punten heeft gepakt. Wij ook weinig, maar ja, toch 5 meer als hun. En zij spelen gewoon, ja, zij zeggen het is, we zien wel waar het schip strandt. En wij moesten. En ik denk dat je dat ook wel heel erg in deze wedstrijd hebt gezien.
3: Dan degradeer je, dan heb je die moeilijke terugreis. Jullie zijn nu wel weer aan het trainen. Hoe is het nu? Hoe train je na zo'n degradatie?
2: Nou, toevallig is vandaag de eerste training pas weer na afgelopen zondag. Ik heb zondag en zeker maandagochtend nog wel echt even moeten schakelen. En even moeten nadenken over hoe nu verder. Wat wel is dat we toen ik hier aan begon met de overige stafleden, dat we voor een meerjarenplan zijn gegaan. En dat we wisten dat dit een lastig seizoen was. We hebben ook maar eigenlijk heel kort gehad om op dit seizoen voor te bereiden. Dus maandag in de auto richting Papendal toch wel heel erg gaan nadenken van oké, hoe gaan we dit nu verder doorpakken. En toen is de knop eigenlijk omgegaan met we gaan werken richting de toekomst met dat meerjarenplan. En zorgen dat we aankomend jaar in de Eredivisie voor het kampioenschap gaan werken. Om dan dus ook echt daadwerkelijk klaar te zijn voor de SHL. Ik denk dat dat nu gewoon Als je heel eerlijk bent, waren we daar nog niet klaar voor. En dat weet eigenlijk heel Nederland, denk ik wel. Zo'n voorbereiding was kort. En ik denk dat we het dan echt nog boven verwachting goed hebben gedaan. En met de ontwikkeling die de jongens nu hebben laten zien afgelopen jaar, denk ik alleen maar dat we komend jaar ons nog meer kunnen ontwikkelen om het jaar daarop weer SL te spelen.
3: Je benoemt het al even kort. Je hebt ook even nagedacht van hoe verder. Je zegt dat je een meerjarig contract hebt. Heb je ook dan inderdaad serieus overwogen van moet ik wel doorgaan?
2: Nee, dat heb ik niet overwogen. Dat was al eigenlijk heel lang zeker dat ongeacht het resultaat ik met deze groep verder wil bouwen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. De groep is superleuk. Ik heb het idee dat het ook klikt tussen staf en groep. En het is even een teleurstelling. Het is even een domper. Maar ja, sport is hard. Dat weten we allemaal. En twijfels gehad om of ik hiermee door moet gaan. Nee, absoluut niet. Ik ga heel graag door.
3: Heb je ook spelers die bijvoorbeeld misschien wel denken van ik wil graag in de Super League blijven? Heb je spelers die al hebben uitgesproken van ik wil misschien wel weg?
2: Nee, ik heb daar voor nu nog geen spelers over gehoord. Ik denk natuurlijk dat iedereen het liefst in de SL had willen blijven. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat de groep die er nu nog is, we hebben al wel afscheid genomen van 3 spelers, maar dat was al onafhankelijk van het resultaat. Ga ik er vanuit dat we met deze groep verder gaan en verwacht ik eigenlijk geen berichten dat het nog anders gaat zijn.
3: Hoe ga je verder? Wat is dan nu het idee? Kampioen worden natuurlijk volgend seizoen. Is dat meteen al een realistisch doel?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we dit jaar echt hebben laten zien dat we zeker in de Eredivisie bovenin mee moeten draaien. Ik ben er echt van overtuigd dat als de jongens met deze wil en deze ontwikkeling door blijven werken, dat we dat moeten kunnen halen volgend jaar. En ik denk ook dat dat gewoon vanaf nu ons doel moet zijn en dat we daaraan moeten gaan werken. En dat begint eigenlijk, vandaag is dan nog voorbereiding op de wedstrijd van tweede dit weekend. En vanaf volgende week gaat de focus op volgend seizoen.
3: Het was jullie eerste seizoen voor de Super League. Hoe bouw je verder met de ervaring die je dit jaar hebt opgedaan?
2: Ja, ik denk dat we waar we nu tegenaan gelopen hebben is dat wij heel goed kunnen handballen op het moment dat er geen druk op staat. En we toch wat meer in de stress schieten zodra we echt moeten. En ik denk dat het voornaamste punt moet zijn aankomend jaar dat we daarvan geleerd hebben.
3: En hoe train je daarop, op stress?
2: Ja, ik denk dat dat bijna niet op te trainen is. Ik denk dat dat gewoon heel veel ervaren is. En ik denk dat we dit jaar echt wel veel ervaren hebben dat we onder druk niet zo goed presteren of minder goed presteren. We hebben genoeg wedstrijden gehad waarvan we zelf het idee hadden van we kunnen vandaag punten pakken. En dat, uiteindelijk lukte dat dan niet. En ik denk dat je eigenlijk daar dan toch het meeste van leert. En dan was afgelopen zondag misschien te vroeg om dat ook daadwerkelijk te laten zien. Maar ik denk dat dat is een stukje mentaal. En het enige wat je zou kunnen doen is met een mental coach daar nog wat tijd in te steken. Maar ik denk dat vooral mentale training, dat groeit door ervaren.
0: Ja, zo heeft Hellas uiteindelijk behoorlijk veel opgeschoten van dat seizoen in de SHL. Hopelijk keren zij na een jaar gewoon terug. Je hoorde Celine Michielsen, trainer van de mannen van Hellas, in gesprek met Samuel Groenewoud. Zometeen speler van Hellas, Kevin Pronk.

0: Everything's Gonna Be Alright. Dat hadden ze natuurlijk ook gedacht toen Hellas zijn laatste wedstrijd zou spelen dit seizoen. In ieder geval, ze gingen ervan uit dat ze die wel zouden winnen. Niets is minder waar. Hellas verloor uiteindelijk van Houtalen en degradeert uit de Super League. En speelt volgend jaar weer in de Eredivisie. Kevin Pronk van Hellas, speler van Hellas, die sprak na afloop van de degradatie afgelopen donderdag met Samuel Groenewoud.
1: Jij hebt een teleurstellende week achter de rug met de degradatie. Hoe voel je je? Laten we daarmee beginnen.
2: Ja, nou, het is natuurlijk nooit leuk als je degradeert. En ik ben ook aardig ziek van om hier te zijn. Maar uiteindelijk moet je wel gewoon doorgaan. Dus daarom zijn we hier weer aan het trainen. En gaan we voor tweede nog een mooie week tegemoet. Het komt allemaal wel goed. Volgt als een nieuwe kans.
1: Hoe was de sfeer in de spelersgroep?
2: Nou, de teleurstelling overheerste wel natuurlijk. Het was niet heel gezellig in de kleedkamer. Maar je komt al erachter dat je elkaar nodig hebt. En dat je gewoon met elkaar het verlies moet verwerken. En dat gaat wel tijd kosten. Maar uiteindelijk moeten we toch door. Dus we zijn, tenminste voor mezelf, daar heb ik het al een beetje iets meer een plek kunnen geven dan aan het begin van de week. Maar af en toe nog steeds al dat ik even zieker van ben. We gaan door en volgend seizoen weer vol voor de promotie gaan. Dat er over 2 jaar weer de SHL staat. En dan kijken we wel waar het schip staat.
1: Neem ons eens mee. Jullie winnen die tweede wedstrijd van Houthalen. Dan ga je toch met een goed gevoel, neem ik aan, die finale met Houten in. Waar ging het mis?
2: Ja, dat klopt. Ja, het is heel moeilijk om te zeggen waar het echt mis ging. Misschien dat de druk iets te groot was, dat we met je slap starten. En dat je dan 4 punten achterkomt. En dan moet je veel energie geven om weer terug te komen in de wedstrijd. Wat dan wel lukt. Uiteindelijk komen er 2 voor. Maar misschien als je dan die energie een beetje mist aan het eind van de wedstrijd. En ja, dan loopt het niet. En op een gegeven moment heb je ook wel door in de laatste minuut van ja, het gaat hem niet worden. We gaan naar de Eredivisie. Dus ja, misschien iets van de druk. En voor de rest zou ik het niet echt weten. We hebben goed voorbereid, goed getraind. Dus ja, daar zou het niet aan gelegen hebben. Dus daar kom je al snel bij druk uit, ja. En dat is er denk ik misgegaan.
1: En dan degradeer je. Dan zit je in de kleedkamer. Vallen er dan harde woorden? Is het stil? Hoe is dat?
2: Nou, ik denk dat het heeft niet echt zin om harde woorden te gaan spreken. Dat iedereen wel weet waar het op staat. Dat het niet leuk is. Dus de staf was ook gewoon heel rustig. Niet heel veel gezegd eigenlijk aan het begin, want er zijn natuurlijk ook balen. En ik denk dat niemand er beter van was geworden als we gelijk volle bak in de kleedkamer tegen elkaar tekeer gingen. Dus we hebben uiteindelijk nog even gezeten hier. En dat was heel rustig. Iedereen weet natuurlijk dat het niet leuk is. Dus dan heeft het ook niet echt zin als de staf gaat zeggen wat er fout ging. En zo. Ja, dat weten we zelf ook wel. Dus het was eigenlijk heel erg rustig in de kleedkamer. Niet heel veel woorden. Sommige mensen zaten er een beetje doorheen. En dan staan die aan de andere gasten om elkaar doorheen te helpen. Maar daarvoor doe je een teamsport, dus dat is fijn.
1: Het was jullie eerste seizoen in de Super League. Hoe was de voorbereiding op het seizoen?
2: Eigenlijk hetzelfde als geen ander seizoen. Zeg maar gewoon hetzelfde als elk ander seizoen. Gewoon hard trainen. Wel met een nieuwe staf natuurlijk. Dus dat andere speelstijl. Daar moesten we even aan wennen. Dus dat zat ook aan het begin een beetje zacht. Maar uiteindelijk is dat wel goed gegaan, vind ik. En ja, we hebben niet heel erg andere dingen gedaan dan normaal gesproken eigenlijk. Want ik geloof daar ook niet zoveel in als we heel veel anders gaan doen dan normaal.
1: Voelden jullie jezelf groeien in het seizoen?
2: Zeker. Ik denk als je kijkt naar de uitslag, dat het ook wel op een paar uitschieters na natuurlijk, die we wel een beetje dik hebben verloren. Maar je merkt ook gewoon dat we tegen grotere teams af en toe gewoon spannende wedstrijden speelden. Wat aan het begin van het seizoen echt niet heel erg het geval was. Dus ja, je merkt wel dat je meer wendt aan het niveau, aan de snelheid, aan het fysieke. En dat zag je ook wel in het spel. Alleen dan kom je weer terug op het stukje druk als het moet. We hebben er niet gestaan dit seizoen. En dat is het punt waar we op moesten verbeteren. En dat hebben we helaas niet op tijd gedaan in ieder geval. Ja, dus zijn we gedegradeerd.
1: Wat voor seizoen heb je voor jezelf gespeeld?
2: Uiteindelijk, als je over heel het seizoen kijkt, denk ik dat ik het beste stabiel seizoen heb gespeeld. Aan het begin is natuurlijk al persoonlijk ook heel erg wennen aan het niveau. Fysiek is het wel een stukje anders dan de Eredivisie. Maar daar heb ik aan gewerkt. En uiteindelijk merkte ik wel dat beter ging. En toen bracht ik mijn hand, dat was wel wat minder. Toen moest ik weer opnieuw beginnen. Maar dat heb ik ook best snel gedaan. En ik was altijd fit voor de belangrijke wedstrijden. Alleen op het eind bouw je natuurlijk steeds gewoon een hoopje dat je meer kan doen als speler zelf. En dat is helaas niet gelukt. Dus dat is altijd teleurstellend nog.
1: moeilijke periode voor jou, maar je bent op het einde best wel belangrijk voor Hellas geweest. Een paar keer mooi op het scoreformulier gekomen. Blijf jij?
2: Jazeker, ik heb al beloofd dat ik blijf. Dus, en ja, daar is ook geen interesse van andere clubs, dus ik heb ook nergens omheen te gaan eigenlijk. Plus, ik zit hier goed. Het zijn mijn vrienden. Ik train 4 dagen in de week. Ik kan het combineren met werk, met thuis. Dus ik zit hier lekker prima. Ja.
1: Maar je hebt het wel beloofd, dus we waren wel bang dat je zou vertrekken.
2: Nou, dat weet ik niet. Dan moet je mij aan de staf vragen. Maar nee, ik heb een hoog vertrouwen in de staf en een goed gevoel bij de staf. Dus ik heb geen reden om weg te gaan. Dus ja, ik blijf gewoon.
1: En je zei al, het doel is nu weer gewoon kampioen worden. Denk je dat dat gaat lukken?
2: Ja, ik denk dat we sowieso een kans hebben. Ja, het is met snel om te zeggen, we gaan nu al voor het kampioenschap. Want ja, je weet niet wat er gaat gebeuren. Of er nog spelers weggaan of er nog spelers bijkomen. Maar in mijn optiek is het zeker mogelijk. En gaan we daar ook gewoon vol voor. Want we willen gewoon weer terug naar de SHL. En dan hoort het kampioenschap, nou, tweede kan ook. Maar het liefst gewoon kampioen worden en gelijk wel.
1: En wat neem je mee vanuit die Super League volgend seizoen?
2: Sowieso het fysieke spelletje, denk ik. De tempo. Ik denk dat we veel hoger tempo zijn gaan spelen. Ook omdat je zwaardere wedstrijden speelt. Dus dat is top. Als we dat door kunnen zetten, maken we het menig ploeg moeilijk, denk ik, in de Eredivisie. En ja, ook niet opgeven, zeg maar. Je hebt het ook gezien in het weekend. Het kan zo dat je er 6 achter staat en nog steeds kan winnen.
0: Nou, Kevin Pronk, een van de sterkouders van Hellas over dus die degradatie uit de Super Handball League. Maar volgend seizoen is Hellas zeker weten een van de favorieten in de Eredivisie.

0: Coma Lord van Lucas en Steve. En daarvoor hoorde je Katy Perry met Firework. We gaan rustig aan het voetbal nabeschouwen. Dus we zijn uitgekomen uit, bij de uitslagen en standen van vandaag.
1: De vijfde klasse.
0: Ja, we beginnen onderaan helemaal in de vijfde klasse. Daar stond namelijk de beslissingswedstrijd op het programma. Oftewel Semper

Semper. Bij een overwinning van Quicksteps zou het kampioenschap volgende week pas beslist worden. Bij een overwinning van Semper. En dat gebeurde vandaag met 3-0. Was het pleit beslecht. Semper Altius is kampioen van de vijfde klasse C door een 3-0 zege op de directe concurrent. En volgende week wordt er nog wel één competitieronde gespeeld, maar dat maakt allemaal niets uit. Semper Altius gaat volgend jaar naar de vierde klasse C. En Quicksteps heeft nog kans om volgend jaar een klasse hoger uit te komen. Namelijk via de na-competitie. Dus Quicksteps is geplaatst voor het toetje van het seizoen. Vinden we hier nu op dit moment op een derde plek terug. Wick 43 punten, vlak daarachter Houtwijk. Ja, en dan kijken we naar beneden. Niet dat dat echt uitmaakt, want uit de vijfde klasse kan je niet degraderen. Daar staan HPSV met 10 punten en KSD Marine met 7 punten. Helemaal onderaan.

0: De Depeche Mode en Enjoy the Silence. En ja, wij zijn aangekomen bij de klasse waar wij vandaag ook aanwezig waren.
1: De vierde klasse.
0: Ja, en ook daar stond een kampioenswedstrijd op het programma. ODB tegen Kwik. ODB kon kampioen worden als zij in eigen huis zouden winnen. Misschien een puntje was ook genoeg geweest. Ze waren nog licht afhankelijk dan geweest van wat Madestein deed. ODB besloot het in eigen huis, simpel gezegd, zelf af te maken. Al ging het niet helemaal van harte hoor. Kwik nummer 9 in de competitie, die wil voorkomen dat ze de na-competitie in moeten. Ja, dus die hadden nog, waren nog op zoek naar punten. Komen via El Idrisi in de 21ste minuut ook op een 0-1 voorsprong. Vervolgens mist de thuisploeg ook nog eens een penalty. Narsen is degene die hem neemt. En ja, hij faalt van 11 meter. Gelukkig voor ODB is daar Robbie Boeren. Vorige week ook al matchwinner met de 2-1 overwinning. 2-1 in de 80ste minuut, waardoor PGS werd verslagen. Nu deed hij het 1 minuut voor de rust, waardoor ze in ieder geval met een gelijkspel de thee gingen opzoeken. Ja, en een paar minuten na rust was het alweer Robbie Boeren. Voor de tweede keer uit de vrije trap trouwens dat hij het doel trof. En uiteindelijk kon ODB de wedstrijd een stuk makkelijker uit voetballen. Is het nog in de 85ste minuut Dennis Koegler die de 3-1 maakt. En daarmee het pleit beslecht. ODB kampioen van de vierde klasse C vinden we dus volgend jaar terug in de derde klasse. Hans Sloopmaker die sprak na afloop van de wedstrijd met de speler van ODB, Tony Paats.
2: Je eerste jaar, je gaat met je vader mee naar ODB. Kampioen, gefeliciteerd. De wedstrijd. Heb je pijn in je armen van het ingooien?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, ik denk een goede wedstrijd. Ja, van ons, Kwik was ook. Ik vind dat Kwik eigenlijk veel te laag staat. In onze competitie, als je ziet wat hun op de mat legt vandaag. En, ze maken 1-0, of tenminste 0-1, echt een geweldige goal. Geweldig afstandsschot in de kruising. Ik vond dat wij, ja, dat wij niet slecht speelden. Uiteindelijk scoort Robbie Boer een geweldige vrije trap, 1-1. Gaan we de rust in en de tweede helft hebben we eigenlijk ook eigenlijk, ja, niks meer weggegeven. Nog een geweldige vrije trap van Robbie Boer met de 2-1. En uiteindelijk maakt Desley Koegler nog 3-1 door ook gewoon een geweldige aanval. En, dit is echt een hele teamprestatie van ons allemaal.
2: Je nam alle vrije trappen in het begin. Je gooide alle bal in. Je staat er twee keer niet bij. Twee keer. Vooral de tweede. Wereldschone treffer. Hoe heb jij die twee doelpunten beleefd?
3: Ja, echt wonderschone treffer inderdaad. We weten dat hij het kan. We hebben wel meerdere mensen die zo'n vrije trap kunnen nemen. Ik ben niet echt de man die de vrije trap rondom de 16 echt op goal schiet. Ik ben meer corners van de zijkant of vrije trap van de zijkant die voordat de goal gebracht worden. Die doe ik meestal of Ruby met zijn linkerbeen. En geweldige goals. En dat zag je ook wel aan de ontlading hier op het sportpark. Dat was echt oorverdovend eigenlijk.
2: Je zei het net al. Je komen met 1-0 achter. Maar dat hebben de luisteraars natuurlijk ook kunnen horen. Een wereldschone treffer ook van een linkerspits.
3: Ja, dat zei ik net al inderdaad. Het is echt een wereldtreffer. En dat is denk ik ook daarna krijgt Bas Willens ook nog een geweldige bal. Maar die was echt een geweldige goal van die jongen. Dat was ook eigenlijk hun gevaarlijkste speler, die linksbuiten. En uiteindelijk hadden we de tweede helft wel wat beter in de tang, in mijn ogen. En dan zie je ook dat Roy Noort, de jonge, dat die Christian Kroes, die beide backs, die houden zich ook dan gewoon goed staande tegen prima buitenspelers.
0: Ja, Donny Paats in gesprek met Hans Sloopmaker. Donny is de zoon van Ronald Paats. Ronald Paats is de trainer van ODB en ook die kwam natuurlijk voor Hans zijn microfoon.
2: Wat voel je vandaag van de wedstrijd?
4: Nou, we begonnen nog niet eens zo slecht, alleen in de eindfase Kwik zakte in. In de eindfase vond ik dat we de verkeerde keuzes maakten. Aan de zijkant van het veld trokken we te veel naar binnen toe. We moesten meer rust houden in de eindfase om tot kansen te komen. Nou ja, dat gebeurde niet echt één moment door de as heen. Nou ja, dan kom je ook nog 1-0 achter. Dan zie je toch dat er wel een beetje de paniek toeslaat in de ploeg.
2: Die vond ik daarvoor al.
4: Nou, dat kan zeker. We speelden niet heel slecht, vond ik, maar we begonnen ook niet heel slecht. Maar dat was niet het ODB wat we al wekenlang of maandenlang gezien hebben. Dus inderdaad, er zal wel spanning op hebben gezeten. Ook logisch natuurlijk. Nou ja, kom je 1-0 achter. krijg je daarna een strafschop, een terechte strafschop. En ja, ik heb voor het eerst niet gekeken.
2: Had je wel moeten doen?
4: Had ik wel moeten doen, want hij mist eigenlijk, hij mist nooit, en zo zie je maar. Ook Kadir Nasje mist wel eens een penalty, dat kan gebeuren, menselijk. En nou ja. En als je dan vlak voor rust Robbie Boeren, die eigenlijk nog niet eens in de wedstrijd zat ook. Ja, die schiet die vrije trap fantastisch binnen. Dan ga je met 1-1 de rust in. Ja, hebben we daarin hebben we in de rust. Samen met Johan de Sender hebben we assistent hebben we de puntje op de i gezet. Ja, dat is wel goed geluk, vind ik.
2: Ja, want je krijgt dus die vrije trap in de laatste moment. Met dank aan hun doelman op dat moment.
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. Welke vrije trap?
2: De 1-1.
4: De 1-1, ja, klopt. Zeker dank aan hun doelman. Dus nou ja, in ieder geval, we pakten hem goed uit.
2: 1-1. Misschien in de zenuwen een klein beetje weg. Wat zei je tegen je spelersgroep in de rust?
4: Nou, dat we meer geduld moesten hebben in de eindfase. Dat vooral in de opbouw van kant naar kant moesten gaan. Niet aan één kant blijven. Positioneel beter staan voorin. Nou ja, dat hebben we zeker de tweede helft hartstikke goed gedaan. Krijgen we eigenlijk al de eerste kans. Gelijk naar rust. Grote kans. Die gaat er dan niet in. Maar ja, daarna...
2: Die... Met Van Oosten.
4: Ja, klopt. En daarna die vrije trap. Ja, die gaat... Fabelachtig in de bovenhoek. Fabelachtig.
2: Ja, want ik had net alweer een tijdje geleden je zoon. In het begin, ik zag hem alle vrije trappen nemen. Ik zag hem alle inworpen nemen. Maar op een moment suprem, dan staat hij niet achter de bal.
4: Nee.
2: En dan krijg je onder andere Narsen de strafschop. En dan krijg je natuurlijk Boeren die vrije trap. Waarvan de tweede natuurlijk één was om in te lijsten.
4: Ja, er was er echt één om die in te lijsten. En om op jou in te haken, op Donnie in zijn vrije trappen, ja... Vanaf de zijkant om in te brengen neemt hij ze inderdaad maar recht voor de goal. Of als die bal op het goal moet, heeft hij nog nooit een vrije trap bij ons genomen. Daar hebben we andere specialisten voor. En dat is wel gebleken.
2: Dan blijft het heel lang 2-1. Ja. En dan moet er een ontlading zijn, 5 minuten voor tijd. Een van je invallers. Ik zei nog tegen de luisteraars, ik had hem ook gemaakt.
4: Ja, nee, zeker. Dat is een, die kon je zo erin lopen, maar hij was wel heel erg belangrijk. Dan is het moment daar dat hij binnen is, dan is het 3-1. Dan, nou ja, een gelijkspel was al genoeg geweest. Dan moeten hun 3 keer scoren. Ja, dan zie je dat er wat afvalt van de ploeg. En dan hadden we ook nog de 4e kunnen maken, maar dat hebben we nagelaten.
2: Ja, jullie dachten, het scorebord voordat jullie begonnen staat 3-1. Dan moeten wij dat ook doen.
4: Ja, op die manier kan je dat zeker vertalen, inderdaad.
2: Je eerste seizoen, een gelijk kampioen. En je hebt de discipline aangetrokken hier.
4: Nou ja, gewoon normale voetbaldingen. Iedereen praat over discipline. Ja, ik zeg gewoon op tijd komen is normaal. De kleding...
2: Ja, van jou.
4: Ja, maar zo hoort het te zijn. Zo ben ik opgevoed. En als ik naar je werk moet, moet je ook op tijd zijn. Dus als je hier op de voetbal komt, moet je ook op tijd zijn. Je moet ermee bezig zijn. Je moet het niet als bijzaak zien. En ja, zo zijn we erin gegaan. Iedereen weet dat aan de voorkant. En nou ja, soms 1 of 2 keer hebben we wel eens een keer een... disciplinaire maatregel moeten nemen in een opstelling. Maar voor de rest hebben ze het fantastisch gedaan, de jongens.
2: Volgend seizoen sta je erop stil, 3e klasse.
4: Ja, ik sta er zeker bij stil. En ik heb er ook wel een paar keer over gedroomd dat het 3e klasse gaat worden. Of dat we dat heel graag wilden. Nou, het is zover. Dus ja, dik verdiend voor de club. Je zag de hunkering bij de supporters en iedereen die ODB een warm hart toedraagt. Dus ja, maar we gaan eerst nu zeker ervan genieten.
2: Je dromen zijn nu voorbij. Gefeliciteerd namens mij, maar ook namens Sportsjaal. En veel succes volgend seizoen in de 3e klasse, Ronald.
4: Dankjewel, Hans. Hartstikke bedankt.
0: Nou, zo kunnen dromen altijd nog uitkomen. ODB wint dus met 3-1 en is daarmee kampioen van de 4e klasse C. Hans zei het al, uiteraard gefeliciteerd aan iedereen die ODB een warm hart toedraagt. En er is ook nog goed nieuws, want het 2e van ODB werd vandaag ook kampioen. Er zit daar wellicht iets goeds aan te komen. Dan nu de uitslagen van vandaag in die 4e klasse, want vandaag de laatste speelronde. Alles is nu bepaald wie de nacompetitie in moet. Wie gaat degraderen, wie definitief de nacompetitie ingaat naar beneden. ODB, Kwik natuurlijk, 3-1. Quintus tegen Ras, ook 3-1. Duno tegen Maasdijk, een 0-1 overwinning voor Maasdijk. Dat is niet genoeg om in de buurt nog te komen van ODB. Erasmus Loosduinen, die sluiten het jaar af met een een 1-1 gelijk spel. GSC Esdo tegen RVC Celeritas eindigt in 3-2. En dan Madestein PGS Vogel eindstand 1-4. Dan kijken we hier naar de stand. ODB trots koploper en kampioen. 53 punten behaald uit 22 wedstrijden. Maasdijk eindigt op de tweede plaats. Gaat de na-competitie in vanwege het winnen van de eerste periode. En dat doen ze uiteindelijk met een eindtotaal van 50 punten. GSC Esto eindigt op een derde plek. 47 punten gaan niet de na-competitie in. Wel daarna competitie in gaat Quintus. Ploeg uit Quintsheel eindigt op de vierde plaats, maar wint de tweede periode. En dan nu kijken we naar beneden. Kwik en Ras die gaan na competitie spelen om in de vierde klasse te blijven. Beide ploegen hebben aan het eind van het seizoen 17 punten uit 22 gespeelde wedstrijden. En SV Madestein, dat is officieel gedegradeerd, eindigt dit jaar op 14 punten uit 22 gespeelde wedstrijden.

Good Grief van Baas Steel. Ja, we zitten er bijna doorheen voor dit uur. We blijven nog heel even erbij. Nog een half uurtje zijn we namelijk bij je met de uitslagen van de eerste, tweede, derde klasse en de derde en de vierde divisie. Dus tot zometeen na het nieuws van 6 uur.

0: Het sportieve geluid van je radio.
1: Sport in jouw radio.
2: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
7: FM. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
9: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurt het. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met een naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
8: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
10: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
8: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den
11: Haag FM. Ja, nog een half uurtje zijn we vandaag bij je. We hebben namelijk nog niet alle uitslagen en standen met je besproken. We moeten nog hebben de derde klasse, de tweede klasse, de eerste klasse en de derde divisie en de vierde divisie. Die komen allemaal dit uur nog uitgebreid aan bod. Bij de vierde divisie zijn er nu nog een aantal wedstrijden bezig. We zijn er dus nog een half uurtje met Sportsignaal Radio.
12: Sportsignaal Radio.
13: Dit uur met Viro.

0: Ray, Where's My Husband? Dan gaan wij natuurlijk verder met het voetbal van vandaag. Dan zijn we aangekomen bij...
1: De derde klasse.
0: Ja, ook daar natuurlijk bijna het einde van de competitie. Kampioen daar is al bekend. Westlandia is kampioen. Westlandia zal niet volgend jaar in de tweede klasse C uitkomen. Westlandia zaterdag, die stoppen er mee. Die gaan alleen als divisieploeg verder. Ja, Westlandia blijft wel zijn sportieve plicht doen. Vandaag wint het met 2-0 van Duindorp, dat alle punten nog kan gebruiken. Vitesse Delft tegen Wilhelmus. Die wedstrijd eindigt in 2-2. Schipluiden KMD 0-1. Naaldwijk Die Hagen 4-1. Ariston 80 tegen BMT. Die wedstrijd eindigt in 1-2. En dan hebben we nog DSVP tegen Lira 1-1. En GDA Tak 90 1-0. Ja, Westlandia kampioen, 58 punten uit 25 wedstrijden. Maar ja, niemand koopt daar iets voor. We hebben ook twee periodes weglopen te kapen. Voorlopig is Schipluiden de nummer 4. In ieder geval zeker van na-competitie met doorwinst van de tweede periode. KMD staat op dit moment op een tweede plek. 50 punten behaald uit 25 punten. BMT staat op dit moment derde met 43 punten uit 25 duels. En dan is het onderin ook nog spannend hoor in die competitie. Zo heeft DSVP 30 punten. Tak 90 staat op 29. Die ploegen zijn veilig. Maar ja, met ook 29 punten is Vitesse Delft daar. Die staan op een na-competitieplek. En dat kan natuurlijk volgende week nog allemaal anders zijn. En ook Ariston 80 kan misschien de dans nog weten te ontspringen. Hebben op dit moment 27 punten uit 25 duels. Heel moeilijk gaat het worden voor Duindorp. Die staan nu op een na-competitieplek met 26 punten. Kunnen misschien nog de na-competitie ingaan. En SV Die Hagen, die zijn definitief gedegradeerd. Dat waren ze vorige week al. 15 punten hebben ze slechts behaald uit 25 wedstrijden. En die spelen dus volgend jaar in de vierde klasse.

0: Expo in Grosso met The Sun is Shining. Terwijl het hier buiten toch nog wel redelijk bewolkt is. Als het goed is, wordt het volgende week in de loop van de week weer wat beter.
1: De tweede klasse.
0: Ja, ook hier is de kampioen al bekend. SV Zeno 08, vorige week kampioen geworden. Nou, die willen dat natuurlijk luister bijzetten door ook het restant van de competitie winnend af te sluiten. Maar Nootdorp stak daar vandaag een stokje voor. Nootdorp wint uiteindelijk met 3-2 van SV Zeno 08. Overige uitslagen uit de tweede klasse. Zeealfia Voorschoten 97, 2-1. Wipolder, Graaf Willem 2, vak 1-1. Zoetermeer, VFC 0-1. HVC 10, Sion 0-0. En Olivio, MVV 27, 5-0. Maar liefst, dan kijken we hier naar de stand. SVC 08, kampioen, 54 punten uit 23 wedstrijden. VFC vinden we terug op een tweede plek. 49 punten hebben zij behaald. En HVC 10 staat op dit moment op 45 punten. Nootdorp eindigt dit seizoen op een vierde plek. Waarschijnlijk dan tenminste. Staan nu op 34 punten. Maar Graaf Willem II vak zou in die laatste wedstrijd nog voorbij kunnen komen. Ja, dan moeten we natuurlijk onderin kijken. Hoe zit het daar met de degradatiekandidaten en degene die daarna competitie in moeten. Zoetermeer gaat degraderen met 18 punten uit 23 wedstrijden. Sion staat nu ook op een directe degradatieplaats. Maar dat zou misschien nog kunnen veranderen als Wipolder volgende week punten laat liggen en Sion wint. Wipolder staat namelijk met 23 punten op de nacompetitieplek. Sion staat met 22 punten, 12e. En zou daarmee direct degraderen. Volgende week laatste competitiewedstrijd van het seizoen in de tweede klasse.

0: de eerste klasse.
1: Ja, ook daar is de kampioen al bekend. Valken 68 is kampioen met 50 punten uit 25 gespeelde wedstrijden. Er stonden voor vandaag nog twee speelrondes op het programma. Na vandaag dus nog maar eentje. De uitslagen van vanmiddag. Velo Leg Meervogels 0-2. Koploper Valken wint met 3-0 van Den Hoorn, waardoor Den Hoorn direct gaat degraderen. RCL Skills 1-4. Monster RKDO 2-0. Honslersdijk Forum Sport 1-0. DSO tegen ARC 1-0. En HVV wint een uitwedstrijd op bezoek bij Alphense Boys met 2-0. Alphense Boys die trouwens wel de na-competitie ingaan, want die begonnen het seizoen heel goed en eindigen het seizoen als achtste. Maar ja, die eerste periode is binnen, dus na competitie hebben ze mooi geregeld daar in Alphen. ARC eindigt achter Valken 68 op een tweede plaats in de competitie. Al voelt het de hete adem van HVV nog in de nek. HVV staat op 44 punten. ARC heeft 45 punten behaald. Volgende week zal bepaald worden wie dus tweede gaat eindigen. Maar ja, het belangrijkste voor beide ploegen is natuurlijk of ze die derde periode kunnen binnenhalen. ARC en HVV staan op dit moment beiden op de gedeelde eerste plaats met 19 punten. Dus dat gaat heel spannend worden volgende week voor HVV. Skills vinden we terug op de zevende plek. Middenmotor 37 punten uit 25 duels. En dan gaan wij kijken naar de na-competitie. Leg Meervogels en Forum Sport staan 2 punten boven de streep. Beide ploegen hebben 34 punten behaald. Honslersdijk staat op een na-competitieplek met 32 punten. Ja, dat zou dus volgende week nog kunnen veranderen. Velo gaat de na-competitie in met 25 punten. Den Hoorn en RKDO die zijn met 20 en 16 punten gedegradeerd. Zometeen natuurlijk ook nog de uitslagen van de vierde divisie en de derde divisie. Dan beginnen we met de derde divisie, want die wedstrijden zijn allemaal voorbij. Nu, Offenbach.

0: divisie, de uitslagen van vandaag.
1: De derde divisie.
0: Ja, Scheveningen is in ieder geval veilig. Dat is het goede nieuws. In ieder geval, daarmee bedoel ik. Ze zullen niet direct degraderen. Daar heeft het nog een tijdje naar uitgezien dit seizoen. Maar uiteindelijk via een goede stint de laatste periode... gaat Scheveningen gewoon de na-competitie in... en zullen ze niet direct degraderen naar de vierde divisie. Dat zou wel heel slecht zijn voor een ploeg die net uit de tweede divisie... is gedegradeerd. Scheveningen wist vandaag niet te winnen. Daar niet van. Blauw-geel 38 was in eigen huis met 3-2 te sterk. Dan kijken we ook even naar de overige uitslagen van vandaag. ASWH degradant verliest met 6-1 van de Zwaluwen. Gemert Stedoco. Daar wordt het 6-1 in het voordeel van de thuisploeg. Kloetingen kampioen tegen Noordwijk. Eindigt in 2-2. FC Lisse tegen RBC eindigt in 3-1. Meersen, Rijnvogels, eindstand 1-1. TOGB, Groene Ster 5-1 maar liefst. UDI-19 tegen UNA eindigt in 1-3. En VVSB wint met 1-0 van VV Goes. Ja, kijken we hier naar de stand. Kloetingen kampioen, 33 wedstrijden gespeeld. 70 punten behaald. FC Lisse gaat in ieder geval als winnaar van de tweede periode de na-competitie. In eindigen dit seizoen misschien ook als tweede. Hebben 65 punten op dit moment behaald. Maar ja, dat zijn er evenveel als VVSB. FC Rijnvogels doet ook nog mee in de strijd om de tweede plaats. Die staan op dit moment namelijk op 64 punten uit 33 duels. Dan Scheveningen. Ja, die kunnen heel misschien met een hele dosis, grote dosis geluk de na-competitie ontlopen. Maar dan zullen Stedoco en Groene Ster moeten verliezen. Stedoco staat op dit moment veilig met 34 punten uit 33 duels op de 14e plek. Groene Ster staat op 33 uit 33 op een na-competitieplek, net als Scheveningen. Alleen Scheveningen heeft nog 1 punt minder dan Groene Ster. Meersen, die kunnen Scheveningen niet meer bijhalen in die laatste wedstrijd. Die eindigen op dit moment met 28 punten. Op een 17e plek. En die zullen dus degraderen. Net als ASWH. Dat officieel al gedegradeerd is. Die staan op dit moment op 25 punten uit 33 duels.

0: De vierde divisie.
1: Ook hier is in de vierde divisie de kampioen al bekend. Dat is namelijk Portugal niet meer bij te halen door heer Jansdam. We kijken naar de uitslagen, want er zitten natuurlijk hartstikke veel Haagse ploegen in die vierde divisie. En dan moet ik hem natuurlijk even goed bij pakken. We hebben vandaag onder andere gehad Jodan Boys tegen Kwik. Kwik zeker van de na-competitie door het winnen van die tweede periode. Deze wedstrijd eindigt in 2-2. Dan hebben we HBS tegen Capelle. HBS weet niet te winnen in eigen huis. Capelle is met 1-0 te sterk. RKAVV doet hele belangrijke zaken door met 5-0 maar liefst van Portugal te winnen. En daarmee voetbalt RKAVV zich veilig voor de vierde divisie B. Die hoeven niet de na-competitie in. Dan Xerxes DZB tegen Westlandia 1-2. VOC Schravenzande ook 1-2 eindstand bij die wedstrijd. En SHO tegen Jansdam maar liefst 0-6. Officieel nu nog bezig. Smitshoek Feyenoord 0-0. En Halsteren staat met 3-1 voor in eigen huis tegen Fuk. En dat houdt in dat Fuk waarschijnlijk met die stand definitief veroordeeld is tot degradatie. Mochten ze nog wat terug weten te doen, je weet het natuurlijk nooit. Dan zijn er in ieder geval volgende week nog wat stuiptrekkingen mogelijk om de na-competitie in te gaan. Maar daar ziet het op dit moment niet naar uit. Ik loop even door de stand. Portugal kampioen 62 punten uit 29 wedstrijden. Heer Jansdam staat op dit moment op een tweede plek met 58 uit 29. En Schravenzand de derde 55 uit 29 gespeelde wedstrijden. Kwik staat op een goede zesde plek. Ik zei het al, die mogen de na-competitie in door het winnen van een periode. 48 punten op dit moment behaald. Ja, dan kijken we naar die andere Haagse ploegen in die vierde divisie B. Of Leidschendamse ploegen in dit geval van RKVV natuurlijk. HBS 11e, 38 punten uit 29 wedstrijden. RKVV komt door die 5-0 overwinning op 37 uit 29. Staat nu op de 12e plaats. En dat houdt in dat Halsteren definitief de na-competitie ingaat. Waarschijnlijk met VOC, die op dit moment 22 punten hebben. Maar ja, als Fuk nog een overwinning uit de wacht weet te slepen, dan komen ze dichterbij. Nu heeft Fuk 17 punten behaald. Mochten ze weten te winnen, ja, dan moeten ze wel heel veel goed gaan maken in één keer. Dan komen ze op 20. Ja, en dan is er nog van alles mogelijk. Maar het wordt natuurlijk hartstikke moeilijk. SHO is wel zeker van het feit dat zij zijn gedegradeerd en volgend jaar in de eerste klasse gaan uitkomen. Volgende week zijn wij er weer op de zondag vanaf 2 uur. Laatste competitieronde op het programma. En daarna is bekend wie er allemaal de na-competitie in mag. Voor promotie of voor degradatie. En ja, wij doen daar uitgebreid een verslag van. Wij zijn er volgende week dus weer vanaf 2 uur. Voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. En tot volgende keer.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld?
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
5: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
4: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
6: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
4: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bij schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurt het. Nederland ook keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkrijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Nu, Royal Dance Group.

0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
0: Haags. Tot 11 uur Royal Dance Grooves. Met DJ Keizer Gazer.

0: Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer, dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Royal Dance Groove.

out yesterday. Come on, let's do it. Love, such a simple word.

Oh my God.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
1: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
0: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
2: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
0: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ja, dit is Radio Tonka on Stable Saturdays. En vandaag gaan we luisteren naar opnames van Fright at the Church uit 2023. Met Salem & Noise als eerst, B&B Con, Uyabala, Richard Crow, Slow Low, Loris en de Underground Links. En daarna gaan we verder luisteren naar Ulf 03 van Mick Chillich. Dit is Salem & Noise live at the Fright of the Church.
1: Radio Tonka.

Gottes Willen!

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

face off.

puts the space to read.

headshot.

er zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
1: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
0: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
2: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkrijk heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
0: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft.